0: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet toen hij eerder reageerde op de onbehandelde aangifte van burgers bij de politie. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Tweede Kamer. Volgens de minister was het klip en klaar dat de Kamer zich misleid heeft gevoeld. En dat is nooit mijn bedoeling geweest, zei de minister. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Ook individuele Arabische leden van de Knesset zijn door kiescomité uitgesloten. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder geschrapt vanwege pro-Palestijnse uitspraken in het voorprogramma van Ed Sheeran. Met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrechtspeler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef in de Nations League, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer. Vannacht is het koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet in zijn eerdere reactie op onbehandelde aangiftes. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest naar de Kamer. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld. En volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In een minderheidskabinet kan een minister worden weggestuurd als een meerderheid van de oppositie een motie van wantrouwen steunt. Na de tweede excuses waren de meeste oppositiepartijen tevreden en werd een PVV-motie van wantrouwen alleen nog door Forum voor Democratie gesteund. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen de onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Omdat zij ook op de fiets zaten toen het gebeurde, organiseerden studentenorganisaties vanavond het fietsprotest. Voor de mishandeling en aanranding in Delft is een man van 19 opgepakt en die blijft langer vastzitten. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. En ook is thuiswerken of later beginnen geen optie daar. Omdat er zo weinig ruimte is om flexibel te werken, komt stress sneller voor. Dan nog het weer. Vannacht koud met minima tussen de 3 en 7 graden. Morgen eerst fris, maar uiteindelijk een zonnige dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS Journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Het aantal werknemers dat thuis zit met stressklachten is flink gestegen. In 5 jaar tijd is een stijging van 50%, blijkt uit onderzoek. Het gaat om klachten als slecht slapen, moeite hebben met concentreren of hoofdpijn. Onder meer in de zorg en het onderwijs is dat een groot probleem. Door personeelstekorten neemt de werkdruk toe en vallen nog meer mensen uit. Ook is thuiswerken of later beginnen daar geen optie. Schrijver Sjoerd Kuiper heeft vlak voor zijn overlijden de Gouden Griffel 2026 voor het beste kinderboek gewonnen. Voor Maantje verhuist de zee. Boekenkoepel CPNB heeft dat bekendgemaakt. Kuiper overleed dinsdag na een kort ziekbed, maar werd kort daarvoor nog verrast met de prijs. Griekenland heeft de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessuretijd kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken en werd het 1-2. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Dan nog het weer. De ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de Verenigde Naties uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Trump gebruikte deze week harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. In Delft hebben ruim 300 studenten met een fietstocht geprotesteerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn vrouwen in de buurt van een natuurgebied in Delft mishandeld en aangerand. Voor de mishandelingen en aanrandingen in Delft is een man van 19 opgepakt. Hij blijft langer vastzitten. Het Israëlische kiescomité wil dat bij de parlementsverkiezingen van volgende maand Arabische politieke partijen worden uitgesloten. In het comité zitten vooral leden van de regering van premier Netanyahu. Die beweerden onder meer dat de partijen de gewapende strijd tegen Israël steunen. Verwacht wordt dat het Israëlische Hoge Rechtshof het besluit terugdraait. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige, warme dag. Het wordt 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Felicia van der Graaf met het NOS-journaal. Premier Jette heeft in een toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Handen af van het hof en alle andere instituties die internationale rechtsorde beschermen, zei Jette. Op die zin volgde applaus uit de zaal. Eerder deze week gebruikte Trump harde woorden over het strafhof. Hij noemde het een anti-Amerikaans tribunaal dat schijnprocessen voert. Het strafhof is gevestigd in Den Haag en behandelt rechtszaken over bijvoorbeeld genocide en oorlogsmisdrijven. De VS heeft het hof nooit erkend. Minister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie erkend dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet. Rond middernacht gaf de minister van Justitie en Veiligheid in het debat toe dat hij onvolledig was geweest. De excuses komen na zijn eerdere reactie op het bericht van de Rekenkamer dat er duizenden aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In de eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Rapper Macklemore gaat een concertreeks geven onder de naam Free Palestine. Hij werd eerder vanwege pro-Palestijnse uitspraken geschrapt uit het voorprogramma van Ed Sheeran. En met de ruimte die daardoor in zijn agenda is ontstaan, wil hij nu deze concerten gaan geven, waarbij de opbrengst naar hulporganisaties voor Palestijnen gaat. De eerste optredens zijn in Dublin, Parijs en Londen. En in de Nations League heeft Griekenland de koppositie in de pool van Oranje gepakt. In de blessure kopte oud-Utrecht-speler Anastasios Douvikas de winnende goal binnen voor de Grieken. En werd het 1-2 tegen Servië. Omdat het tussen Oranje en Duitsland bij 1-1 bleef, gaan de Grieken nu aan de leiding in groep 2 van de Nations League. Het weer, de ochtend begint fris, maar uiteindelijk wordt het vandaag een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden.
3: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Justitieminister Van Wil heeft excuses aangeboden voor zijn optreden in de kwestie rond de duizenden politieaangiftes die zijn blijven liggen. De oppositie nam hem in het debat flink onder vuur. Van Wil sprak eerder van een vertekend beeld en bagatelliseerde daarmee het probleem, volgens de Rekenkamer. De minister zei in de Tweede Kamer dat dat zeker niet de bedoeling was.
4: Het is klip en klaar dat u zich misleid heeft gevoeld, dat u zich op het verkeerde been heeft gezet. En daar had de Algemene Rekenkamer ook gewoon gelijk in. Mijn excuses en ik beloof daarin voor de toekomst beterschap.
3: Meerdere partijen overwogen steun voor een motie van wantrouwen. Na Van Wil's excuses steunde alleen PVV en FVD die. Bij zijn eerste toespraak bij de Verenigde Naties heeft premier Jette een lans gebroken voor het in Nederland gevestigde internationaal strafhof. Deze week heeft de Amerikaanse president Trump opnieuw uitgehaald naar het strafhof dat volgens hem schijnprocessen houdt. Jette zei, zonder Trump te noemen, handen af van het hof en alle andere instituties die de internationale rechtsorde beschermen. Na die zin volgde applaus uit de zaal. Ruim 300 mensen, waaronder veel studenten, hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat. De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Oranje heeft gelijk gespeeld bij het debuut van bondscoach Xavi tegen Duitsland in de Nations League. In de blessuretijd zorgde Gakpo voor de 1-1.
5: Nou, nog één keer in Nederland. Van Bommel. Doe het. Van Bommel. Gakpo!
3: Griekenland heeft de koppositie in de pool gepakt doordat ze met 1-2 wonnen van Servië. Het weer zonnig en warm bij 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
6: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
7: 3:07. Een hele goede morgen. Je luistert naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Teweren en naast mij zit Floris Meijborg. Goedemorgen.
8: Goedemorgen, Alexander.
7: Dag. Laten we eens even beginnen met zometeen de kopstukken van het Oogradio Nieuws.
8: Kamerlid stelt vragen over passagierscijfers vliegveld Eelde. Bewoners gewaarschuwd voor asbest in stukwerk van flats in Stadwijk Vinkhuizen. En Noobrug Vissersbrug een maand lang weg voor onderhoud.
7: Meer daarover straks rond 19:30 in het Oog Radio Nieuws. Gaan we even kijken naar het verkeer op de weg in Groningen. Is het rustig? Mijn slimme kaartje van GroningenBereikbaar.nl laat nog geen opstoppingen zien. Ook op het spoor gaat het er goed aan toe. Geen opstoppingen bij de NS en ook niet bij Arriva. Zodra dat anders wordt, hoort het natuurlijk van ons. Ik stel voor dat wij nu de weg nog vrij is. Gaan we maar weer doorgaan. En waar gaan we het zo meteen over hebben, Floris?
8: We gaan het hebben over de ACLO. Want die is in volle gang met de opbouw. En we hebben iemand gesproken, nou, de bestuursvoorzitter van de ACLO.
0: De Oogochtendshow.

0: van Teddy Swims.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De bouw van de nieuwe ACLO, dat is het sportcentrum op het Zernike Campus, is in volle gang.
2: Het gaat in eerste instantie om de grondwerkzaamheden. Gisteren vond de kick-off plaats met de optocht van de besturen van de tientallen studenten sportverenigingen. Het nieuwe sportcomplex komt iets noordelijker op een voormalig voetbalveld. Het oude complex uit eind jaren 60 wordt vervangen. Het is te klein, verbruikt veel energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum komen de bestaande drie sporthallen terug. De ruimte voor fitness en spinning wordt verdubbeld. Er komt een extra squashbaan en de klimbad wordt vergroot. Ook moet het een ontmoetingsplek worden voor de sportstudenten. Je hoort Isa Houtsma, bestuursvoorzitter van de ACLO.
3: Nou, wij zijn eigenlijk toe aan vernieuwing. Het gebouw is al best wel oud. En ja, wij worden ook steeds wat groter. En dan is er ook weinig ruimte voor alle sporters. Dus we willen wel iedereen de kans bieden dat ze kunnen sporten. En als er dan wat meer ruimte is, dat is ook fijn.
4: En wat was er dan precies veranderd voor het nieuwe gebouw?
3: We krijgen bijvoorbeeld een hele nieuwe fitness die wat groter is. Er komen extra squashbanen bij. Extra ruimtes voor de paaldansen. En ook voor lessen voor de scholen die hier ook les geven. Ja, eigenlijk wordt alles net even iets groter. We krijgen eigenlijk alles terug. Hebben we zelf nog wat plussen erbij gehad. Zodat we het wat net even moderner, wat goede kwaliteit kunnen leveren. Om zo de kwaliteit van het sport ook te verbeteren.
4: En de bouw is voor de zomer begonnen. Wanneer is het ongeveer af, denk je?
3: Wij hopen in het voorjaar van 2029... Als het allemaal mee zit.
4: Loop je zelf ook mee vanmiddag? De verenigingen hebben waarschijnlijk zelf ook al aangegeven dat ze bepaalde ruimte of dingen misten.
3: Nou, bijvoorbeeld zo'n fitness. Dat wordt echt een stuk groter. En als je dan de plannen ook kijkt, willen we dat ook wat beter ingericht hebben. Zodat je duidelijk ziet van oké, daar kunnen die nu bezig. Daar kan een school nu bezig. En dat is ook heel fijn voor de mensen die gewoon willen fitnessen. Of voor de krachtsportverenigingen. En verder is het natuurlijk ook dat we met de verenigingen in gesprek zijn gegaan van hey, als wij bijvoorbeeld een nieuwe dojo erin doen, wat is het beste wat we erin kunnen zetten? Of wat is het handigste qua materiaal? En daar krijgen we heel veel tips en tricks van de verenigingen zelf, die er net iets meer verstand van hebben. En zo hou je ook rekening met volleybalwedstrijden, thuisspeeldagen. Dat een tribune ook gevuld kan worden en dat mensen kunnen kijken bij zo'n thuisspeeldag. Dus daar probeer je overal wel rekening mee te houden.
2: Jorde Isa Houtsma, bestuursvoorzitter van de ACLO. Trouwens, de dojo waar ze het over had is een zaal voor vechtsporten. Een bijdrage van Sander Bouwers.
5: Het geluid van Groningen.
1: Groningen staat op met de Oogochtendshow.

0: Amy Winehouse, de legendarische zangeres, lid van de Club of 27. Ja, je kunt wel stellen dat de rehab toch niet heeft gewerkt. Kijk even naar het weer van vandaag. Er zijn een flinke periode met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot een graad of 21. Staat een zwakke tot matige zuidenwind. Windkracht 2 tot 3. Klinkt als een toch lekker nazomerdagje. Kunnen het slechter treffen. Floris.
1: Eerste wedstrijd in de ENBL met diverse media. Dona heeft zijn eerste wedstrijd in de European North Basketball League verloren. De Groningers legden het gisteren in Polen af tegen Anwil Bosławek. Het werd 79-81. Volgende woensdag speelt Dona zijn tweede wedstrijd tegen Taltec Alexela in Estland.
0: Zo, die naam die rolt er goed uit. Ben jij toevallig Loki Pols of zo?
1: Ik heb wat Pols connecties.
0: Heel goed, heel goed.
1: Ongestraft inlevermoment illegaal vuurwerk. Meld wij van Oognieuws. Komende jaarwisseling is de eerste met een landelijk verbod op een groot veel consumentenvuurwerk. De gemeente Groningen organiseert daarom op maandag 5 oktober een inleveractie. Verboden vuurwerk kan die dag gratis, anoniem en zonder boete worden ingeleverd naar Duinkerkerstraat 99. De kroeg als ontmoetingsplek, ook dat melden wij van Oognieuws. Groningen doet op 3 oktober voor het eerst mee aan de Dag van de Bruine Kroeg. Op deze dag organiseren deelnemende cafés iets extra's voor hun gasten om aandacht te vragen voor de traditionele cafés op ontmoetingsplek. Kroegen Dijkman, Merlijn, Singelier en Woltorn en Co. sluiten zich dit jaar aan.
0: Nou, hartstikke mooi. Ja, de kroeg is natuurlijk een plek waar je goed kunt samenkomen. En dat is wat mij betreft ook nooit een straf.
1: Dat is een hele mooie plek.
0: Toch? Absoluut. Wil je nou nog meer nieuws? Check even onze website oogtv.nl en de Oognieuws-app. En blijf natuurlijk lekker luisteren naar deze ochtendshow. We hebben meer dan genoeg nieuws. Dit nieuws is in elkaar gezet door onze redacteuren tegenover ons die druk aan het werk zijn. Berber en Jan, dank u wel voor de moeite. Gaan wij verder met Harry Styles. En die heeft iets met Amerikaanse meisjes. American girls.

0: tuin te maken hebben.
1: Leuk, dat dus in de Hortus vandaag vanaf 12 uur. Dan naar Simplon, vanavond om 8 uur. Daar is Sean Cooke. Zijn muziek, gekenmerkt door zoutwater, zon en ziel, mixt laid-back surf folk met zelfrespecterende teksten en feel-good ritmes. Als jij weet wat dat betekent, kun jij vanavond om 8 uur terecht in de Simplon bij Sean Cooke.
0: En tot slot, om 8:30 in de Oosterpoort, de Reigers. De enige echte genre-overstijgende Haagse flamingo-band. De Reigers is al lang niet meer alleen wereldberoemd in de thuisstad Den Haag. Met hun theatershows, vele streams en groeiende publiek veroveren ze ook ver buiten de stadsgrenzen steeds meer harten. Vanuit het hele land komen bezoekers aan optredens. Onder wie opvallend veel jongeren en studenten. Voor meer uitgaanstips, raadpleeg groningen.uitloper.nu of kijk naar 9 uur op de kabelkrant van OogTV. Organiseer je zelf een evenement, we horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
1: Ja, en toen wij de Reigers zagen staan vanmorgen, sloeg jij er meteen op aan. Je zei, leuk, ik ga vanavond toevallig ook naar een concert. En daar spelen de Reigers ook nog in de buurt. Ben jij fan?
0: Ik ben echt groot fan van
1: de Reigers. Ja, echt, hoe ben je eraan gekomen dan?
0: Dat is pas sinds afgelopen zomer gekomen.
1: Echt waar, joh?
0: Ik kwam er tegen en ik denk van, ze zijn wel echt heel muzikaal.
1: Leuk.
0: En natuurlijk dat pakken de accenten bij.
1: Dat helpt ook wel mee, hè?
0: Zeker.
1: Ja, dat kun je ook niet uit je hoofd krijgen. Nou ja, we gaan het dan maar gewoon eventjes doen, Floris. Hartstikke leuk. De Reigers. Oh, hey. En jij bent het voor mij.

0: Brian Adam, wat een held met inmiddels het anthem Summer of 69.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.
0: Dan gaan wij eventjes naar de lokale helden. Het nummer Notification is de eerste gezamenlijke release van Neve. Met Groningse producer en multi-instrumentalist Flows. En Groningse rapper MC Dilemic. Tijdens een schrijfsessie afgelopen zomer schreven zij deze track. En het vertelt het verhaal van iemand van wie je houdt, naar wie je altijd uitkijkt om iets van te horen. En je maar zit te wachten op die notificatie op je telefoon. Oftewel de notification. Dit is Neve.
1: Hoog Radio, Stadsplaat.

0: stadsplaats. Notification van Nieve Flows en DJ Dilemic hoorde hier natuurlijk bij Het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 7:30. Mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vraag gesteld over de dalende passagiersaantallen van Groningen Airport Eelde. Het aantal reizigers daalde van 228.000 in 2018 naar 102.000 in 2025. Ook dit jaar is sprake van een sterke daling. Kreuger wijst daarnaast op 13 miljoen euro aan rijksbijdragen voor wegeninfrastructuur rond de luchthaven. Ze vraagt de minister of die investeringen nog doelmatig zijn. Ook wil ze weten welke gevolgen de mogelijke opening van Lelystad Airport voor Groningen Airport Eelde kan hebben. In Vinkhuizen zijn honderden woningen mogelijk vervuild met asbest. Het gaat om de 6 flats aan de Aquamarijnstraat, die elk bestaan uit 72 woningen. Het asbest zit in het stukwerk van de muren en is gevonden tijdens reguliere woninginspecties in meerdere leegstaande woningen. Bewoners worden verzocht voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Volgens woningcorporaties Nijstee en Patrimonium is het uitzonderlijk dat er asbest in stukwerk wordt aangetroffen. Waarom en wanneer het in de muren van de Vinkhuizen flats is verwerkt, is niet bekend. De noodbrug van de Vissersbrug wordt vandaag verwijderd voor groot onderhoud. De brug wordt elders opgeknapt, wat ongeveer een maand duurt. Uit inspecties blijkt dat onderhoud nodig is, omdat de brug langer en intensiever wordt gebruikt dan verwacht. Ook gaat de brug vaker open en dicht. De noodbrug vervangt de originele Visserbrug tussen de Visserstraat en de verlengde Visserstraat, die al ongeveer 2 jaar buiten gebruik is. De definitieve brug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Zo'n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september naar het SKSG-festival in het Forum. Het evenement is volledig uitverkocht. Kinderen krijgen een kijkje in de activiteiten die ze thuis de buitenschoolse opvang kunnen doen. Er zijn workshops en activiteiten rond wetenschap, techniek, sport, natuur, kunst en koken. Zo kunnen kinderen onder meer zelf machines bouwen, reflexen testen en meedoen aan een drumparty. Ook is er aandacht voor duurzaamheid in de kliko-keuken. Het festival biedt kinderen ruimte om te leren, experimenteren en spelen. En dan het weer. Vandaag zijn de perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke matige tot zuidenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Gaan we direct even door naar het verkeer. Het is nog steeds lekker rustig op de Groningse wegen. Ik kijk even naar mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl. Ik zie dat de eerste drukte wel een beetje begint te komen bij de Parkweg. Waar die natuurlijk het Emma-viaduct op gaat. Hetzelfde geldt voor het Hoendiep wat daar vlak aan ligt. Voor de rest eigenlijk nog geen opstoppingen. Ja, Peterskampensingel rondom het ziekenhuis natuurlijk. Maar dat krijg je zo rond de wissel van de wacht. Ook op het spoor gaat het lekker. Dus ik stel voor dat wij ook gauw doorgaan. Floris, waar gaan we het zo over hebben?
2: Over de suikerfabriek in Hoogkerk. Want die bekende bietenlucht, och, die keert weer terug.
0: Heerlijk. Vind jij dat lekker?
2: Ja, het is lekker zoete lucht.
0: Wel, hè? Dat geeft ook een beetje van... Oh, het is herfst.
2: Klopt.
0: Weer zometeen daarover hier in de Oog Ochtendshow.
1: Dit is de Oog Ochtendshow.

0: Kid Laroi en 1000 Miles.
1: Het nieuws uit Groningen.
0: De suikerfabriek in Hoogkerk, wel bekend, draait weer. En daarmee keert ook de bekende vege, zoetige, penetrante bietenlucht terug.
2: Lekker. AI-specialist Maarten Oosland uit Groningen ontwikkelde daarom de bietenradar. Die per buurt voorspelt hoe sterk de geur die dag wordt. Bijzonder dat het kan.
0: Ja.
2: De bietenradar geeft een verwachting van geen geur tot ramen dicht. Elk uur haalt de radar de windgegevens op en vanaf de suikerfabriek wordt vervolgens berekend welke kant de lucht op gaat. Ook kijkt de radar naar de bewolking, want als hij erg laag hangt, dan kan de geur blijven hangen. Je hoort Maarten Oosland.
3: Wij zijn een AI-bedrijf en wij bouwen heel veel AI-applicaties. En wij dachten van, we moeten daar wat mee, we moeten een beetje laten zien wat wij kunnen. En toen kwamen we op dit idee.
4: Wat is precies de bedoeling van de bietenradar? Wat kan men ermee?
3: Die fabriek die staat natuurlijk in Hoogkerk. Wat we hebben gedaan is, we hebben de data van Open Meteo hebben opgehaald. En dat is de windrichting, de windkracht. Maar ook hoe hoog de bewolking is. En op basis daarvan kunnen we best een mooie voorspelling maken hoe die geur eigenlijk vanaf de fabriek richting de stad of een andere windrichting op gestuurd wordt. Zodat mensen inderdaad kunnen zien of ze het kunnen ruiken.
4: Ja, men kan thuis dus inderdaad online kijken. Als zij dat ruiken, kunnen zij dan zelf daar ook wat mee doen? Of gebeurt het allemaal via jullie?
3: Maar uiteindelijk dachten we van, ja, het is ook wel leuk als mensen zelf een melding kunnen doen. Want dan heb je ook een beetje dat mensen mee kunnen doen. Dus dat hebben we ook toegevoegd. En we hebben al, ik denk al zo'n 500 meldingen gekregen van mensen. Afgelopen dagen was de geur toch wel minder. Maar ik zie vanochtend, en ik rook het zelf ook al. Ik rook toch echt al die mooie zoetige geur, die lekkere zoetige geur.
4: Ja, je zegt 500 mensen dat er al mee hebben gedaan. Hoe leuk is dat, dat het zo opgepakt wordt?
3: Ja, dat is natuurlijk onwijs leuk. Ja, laat zien dat het speelt bij mensen, dat het leeft.
4: Je hebt het hier ook naast je staan. Kan jij kort vertellen wat je nu op het beeld ziet? Of hoe dat precies werkt?
3: Deze voorspelling hier, dit gaat over de dag. Dus de bieten hangen vandaag over 3/4 van de buurten. En wat je hier op de radar ziet, is dat de wind nu uit het noordwesten komt. Dus hij gaat hier naar het zuidoosten. En daar hebben we hier een schaal hier onderin. Als een wijk groen is, dan ruikt men niks. Is het geel, dan schijnt er een vaag zoete geur te zijn. Is het oranje, dan kun je duidelijk de bieten ruiken. Oranje is stevig en paars is dat mensen de ramen dicht moeten doen. Dat is natuurlijk een beetje een grapje. En kun je hier nog met de tijdsbalk nog kijken hoe het verloop van de dag gaat. Dus je ziet dat de wind straks ook nog gaat draaien.
4: Als je zelf een melding wil doen, kan dat ook gewoon via hier?
3: Ja, dat kun je heel makkelijk hier doen. En dan kun je aangeven wat je zelf ruikt.
2: Je hoorde Maarten Oosland over zijn bietenradar in gesprek met Marco Hammenga. In Hoogkerk zijn deze dinsdag de eerste bieten weer aangevoerd en verwerkt. Cozen Beet Company wil de campagne in de tweede week van januari afronden. De campagne begon dit jaar later dan normaal, omdat Cozen een langere opbrengst verwacht door de droogte van de afgelopen zomer.
0: Ja, en de bietenlucht, we raken er hier niet over uitgepraat. Het is echt voor mij een onderdeel van als jij Groninger bent, dan ben je met die bietenlucht opgegroeid. En volgens mij, ik word er gewoon nostalgisch van.
2: En wij vinden het wel een lekkere lucht. Hè?
0: Wij vinden het een lekkere lucht. Ja, tenminste, zolang wij niet zelf in Hoogkerk ernaast hoeven te wonen natuurlijk. Ja,
2: dan ruikt het elke dag.
0: Gaat wel wat verder, ja, absoluut. Nou ja, goed, bieten is natuurlijk ook inmiddels best wel een Gronings cultureel thema geworden. En dat betekent natuurlijk dat Groningse culturele voorbeelden zich daar ook mee moeten gaan bemoeien. Waaronder TikTok Tabo, die eindigt natuurlijk al met dikke bak met bieten. Maar hij is ook nog eens gaan samenwerken met de Drentse boerenrockband. Ik ben persoonlijk echt wel fan. Mooi werk, hartstikke mooi. Dit is de Bietenblok.

0: Ja, daar zaten we natuurlijk allemaal op te wachten. Dikke bak met Beat Me Jong van TikTok Tammo. En mooi Wark hoorde je met de Beaten Blues. Natuurlijk naar aanleiding van het verhaal over de Beaten Radar. Jij kunt zien op een kaartje of het gaat stinken naar bietjes.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: En hier in de studio springt de klok precies op 7:15. We gaan maar eens eventjes kijken naar het laatste nieuws bereid door onze redacteuren.
2: Dorpskerk Hoogkerk wordt overgedragen aan Groninger Kerken. Dorpskerk en Hoogkerk komt op 1 oktober officieel in handen van Groninger Kerken. De protestantse gemeente Hoogkerk draagt het monumentale kerkgebouw over om het ook voor toekomstige generaties te behouden. Dorpskerk is het oudste kerkgebouw van Hoogkerk en stamt een oorsprong uit de 13e eeuw. In de kerk zijn onder meer eeuwenoude grafzerken en een historisch preekstoel te vinden. De protestantse gemeente blijft de kerk gebruiken voor vieringen en andere activiteiten. Groninger Kerken neemt het onderhoud en behoud van het monument op zich. Daarnaast krijgt de kerk een brede publieke functie en wordt het gebouw op gezette tijden opengesteld voor bezoekers.
0: Nou, dat klinkt hartstikke mooi. Ja, eeuwenoude grafzerken, je zult het maar hebben liggen. Gaan wij door met een jubileumconcert in het Stadspark. Het Stadspark hier in de stad natuurlijk bestaat precies 100 jaar. En om dat te vieren organiseert de gemeente vanavond een gratis concert. Het concert is onderdeel van een jubileumprogramma ter ere dus van het Stadspark. Onder begeleiding van het Noordpool Orkest treden TikTok Tammo, die je net hoorde, Taxi Taxi en Inge van Kalkar op. Bert Visser, die praat de hele boel aan elkaar en geeft zelf ook nog een aantal nummers zingen, heeft hij gezegd. Of je daar kaarten voor wilt kopen, dat maakt verder niet uit, want die zijn allemaal lekker al uitverkocht. De viering van het 100-jarig bestaan in het Stadspark dus vanavond. TikTok Tammo, Taxi Taxi en Inge van Kalkar, onder leiding van Bert Visser. Wil je nou nog meer nieuws? Check dan even onze website oogtv.nl en onze oognieuws-app. En ik zei het net al, onze redacteuren zijn bezig geweest. Ik zie dat hier alleen maar Berbers naam onder staat. Dus die zal inmiddels wel helemaal zelfstandig bezig zijn. Jan die steekt de duim op, dus het gaat goed. Berber, ga zo door. Dankjewel voor het nieuws. Wij gaan ook door met Flashdance. En what a feeling. Irene Cara hoor je hier. Zometeen gaan we nog eventjes kijken wat er te doen is in de stad. Nee, wat voor dag het vandaag is. Je hoort het zo.

0: Mary and Cara, what a feeling. Als je daar geen energie van krijgt, dan weet ik het ook niet meer. Het is inmiddels 10 minuutjes voor 8. Het is vrijdag 25 september. En dat betekent dat het vandaag werelddroomdag is. Ja, als je leeft volgens de teksten van Marco Borsato, dan doe je dat volgens onze redacteur fout. Want als je werkelijk denkt dat de meeste dromen bedrog zijn, ben jij juist degene die bedrogen uitkomt. Want alleen met een droom kan de wereld worden verbeterd. Voorbeeld nodig, Martin Luther King had een droom en die heeft toch behoorlijk wat teweeg gebracht. Op Werelddroomdag staan we stil bij hoe dromen de wereld veranderen en proberen we elkaar te inspireren om zelf groter te dromen. Wauw.
1: De dag van een droom draait niet om de neurale processen in je slaap, maar om ambitie, durf, idealen, beelden. Om groter te denken dan alleen jouw eigen kleine bubbel. Op 25 september is het de bedoeling dat iedereen, ja, ook jij, stilstaat bij wat nu eigenlijk jouw droom voor deze wereld is en wat je kunt doen om die waar te maken. Tegelijkertijd denken we aan de dromen van anderen en hoe je daar een helpende hand in kunt zijn. Deze dag vindt grotendeels plaats op sociale media, waar anderen hun dromen delen en waar iedereen elkaar kan ontmoeten om er verder over te praten. Volg erover bijvoorbeeld de hashtag World Dream Day. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aan deze fijne droom beginnen. Door je ogen te sluiten en durf te dromen.
0: Durf te dromen, dat zijn de mooie woorden. Wij gaan toch luisteren naar Marco Borsato en ja, die beweert het tegenovergestelde. Volgens hem zijn de meeste dromen bedrog. Hier, op Hoog Radio.

0: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
1: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Premier Jette heeft in zijn toespraak bij de VN uitgehaald naar de Amerikaanse president Trump en zijn taal over het internationaal strafhof. Hij noemde Trump niet bij naam toen hij opkwam voor het ICC.
4: And I believe there can be only one response: to say hands off the ICC and all those other institutions that protect the international legal order.
3: Deze week liet Trump zich opnieuw negatief uit over het strafhof. Justitieminister Van Wil heeft na stevige druk van de oppositie rond middernacht toegegeven dat hij de Tweede Kamer op het verkeerde been heeft gezet en dat hij onvolledig is geweest. De excuses komen na het bericht van de Rekenkamer dat er in 2024 10.000 aangiften van ernstige misdrijven zijn blijven liggen. In een eerste reactie had Van Wil het over een vertekend beeld en volgens de Rekenkamer bagatelliseerde hij daarmee het probleem. Na zijn excuses steunden alleen de PVV en FVD een motie van wantrouwen tegen hem. Ruim 300 studenten hebben met een fietstocht door Delft gedemonstreerd tegen onveiligheid op straat.
5: Delft komt vanavond samen. Samen om te laten zien dat we het gedrag niet accepteren. Samen om elkaar steun te betuigen en samen om in actie te komen.
3: De afgelopen maanden zijn meerdere vrouwen in Delft mishandeld en aangerand terwijl ze op de fiets zaten. Een man van 19 zit vast in verband met die zaken. Het weer, een zonnige en warme dag. Het wordt 19 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Ik neem tafel of speeltoestel. De4keien.nl.
6: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
7: Een hele goede morgen. Het is 8:02. Je luistert nog steeds naar de Oogochtendshow. Mijn naam is Alexander Temeer en naast mij zit Floris Meijborg. Sorry, ik wilde Merlijn zeggen.
8: Maar ik zei, het kan gebeuren.
7: Iets met mij. Nee, goed. Floris Meijborg, hartstikke fijn dat je erbij bent. Wat horen wij zo meteen allemaal in het Oogradio Nieuws?
8: Kamerlid stelt vraag over passagiers uit vliegveld Eelde. Bewoners gewaarschuwd voor asbest in stukwerk van flats in stadswerk Vinkhuizen. Noobrug Visserbrug, een maand lang weg voor onderhoud.
7: Meer daarover zometeen rond de klok van 8:30 in het Oogradio Nieuws. Gaan we even kijken naar de situatie op de Groningse weg. Mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl laat zien dat het niet al te druk is op de weg. Er zijn een aantal kleine opstoppingjes. Ik ga ze niet allemaal opnoemen. Lichte spits, zullen we maar zeggen. Kijk ik ook nog eventjes op het spoor. Ik moet mijn kaartje nog even verversen. En op het spoor zie ik dat het helemaal lekker gaat. Moet je in de richting van Amersfoort vanmorgen. Check dan eventjes je reisplannen. Voor de rest ga je er helemaal komen. Dus ik stel voor dat wij gauw doorgaan. Waar gaan we het zo over hebben, Floris?
8: Goed nieuws voor fans van het wielrennen. Want WK wielrennen komt in 2034 naar Groningen en Drenthe. Wij spraken over wethouder Jalte Haan en die is ontzettend blij.
2: De Oogochtendshow.

0: Eilish. En Birds of a Feather. Ja, en dan gaan wij grappig genoeg door naar Jalt de Haan.
1: Oh.
0: Nou.
2: Het nieuws uit Groningen.
0: Zo, soms werkt het niet allemaal helemaal lekker mee. Groningen en Drenthe, de provincies, mogen in 2034 het WK wielrennen op de weg gaan organiseren.
3: De UCI heeft woensdag in Canada de organisatie officieel toegewezen aan de twee provincies. Ook het WK Paracycling komt over 8 jaar naar Noord-Nederland. Provincies gingen voor het WK in 2032, maar dat werd toegewezen aan India. 2 jaar later volgt dus dan het WK in Groningen en Drenthe. De plannen vermelden een wegkoers door alle gemeenten in Groningen en Noord-Drenthe met de finish in het Stadspark in Stad. De tijdritten hebben een start en finish op het TT-circuit in Assen. Wethouder Jalte Haan van Sport is ontzettend blij.
4: Ja, niet normaal. Toen ik vanochtend wakker werd, 1 grote glimlach. Ik denk, wat er gisteren in Montreal is gebeurd, is echt een historische stap. Voor onze regio. Ik denk dat het echt een fantastisch volksfeest gaat worden. Waarin in elk dorp, in elke stad een prachtig feest van verbinding gaat ontstaan. We halen hiermee met het WK wielrennen een van de grootste sportevenementen ter wereld naar Groningen en Drenthe. Daar ben ik echt ontzettend trots op. En ik denk dat het echt van ontzettend veel meerwaarde gaat zijn voor onze regio.
5: Ja, en toch waren ook kritische geluiden in de gemeente. Van moet het geld vanuit Burgunda weer aan besteed worden? Wat zeg jij daarop?
4: De kritische geluiden, ik snap dat er nog steeds mensen zijn die in de ellende zitten van de schadeafhandelingen. En het is ook superbelangrijk dat die mensen zo goed mogelijk geholpen worden. Daar begint het bij. Maar aan de andere kant moeten we ook verder en economisch kijken en sociaal kijken naar onze regio. Hoe kunnen we nou ook onze regio een nieuw begin geven, een nijbegun? En daar is een prachtig plan van gekomen, de economische agenda. En daar maakt dit een onderdeel van uit. En ik denk dat het echt kan helpen om te werken aan de internationale profilering van onze gemeente. Om te zorgen dat we met een gezondere generatie gaan opgroeien. Dat we Groningen echt op de kaart kunnen zetten. Nou, die verbinding die ik net al noemde. En dus je moet hem echt in dat licht zien. Maar natuurlijk, het begint uiteindelijk bij al die verschrikkelijke gedupeerden die we gewoon zo goed mogelijk moeten helpen. En daar zal ik ook altijd voor blijven staan.
5: Ja, want het is 30 miljoen wat jullie eraan totaal aan moeten uitgeven. Hoe maak je dat rendabel?
4: Nou, uiteindelijk komen er 1 miljoen mensen hier 8 dagen lang naar onze provincie, naar Drenthe en naar Groningen. Dat doet wat ook voor onze lokale economie, dat is al fantastisch. Maar het helpt ons ook de komende 8 jaar eigenlijk om allemaal activiteiten en dingen neer te zetten. Zodat het niet alleen maar gaat om een evenement voor 8 dagen, maar het echt waarde heeft voor en na dat WK. Nou, ik noemde die verbinding al, de gezondheid, de economie. Ik denk echt dat het van ontzettend grote meerwaarde is voor de hele regio. Nou ja, en dat hier dan straks in Groningen de allerbeste wielrenners ter wereld finishen in het Stadspark. Waarbij iedereen kan genieten van die helden. Nou ja, dat heeft toch iets magisch. Dus nou ja, het is nog 8 jaar, maar ik kijk er nu al naar uit. En het wordt 1 groot feest.
3: Je hoorde wethouder Jalte Haan van Sport over de toekenning van het WK wielrennen aan Groningen en Drenthe over 8 jaar. Het programma omvat wedstrijden voor junioren, beloften en profs voor mannen en vrouwen. En dus ook voor paracycling, voor sporters met een handicap. Een bijdrage van Ruben Vijker.
0: Ja, meneer De Haan, die weet het mooi te brengen. Nou, hartstikke mooi. Hij claimt dat er hierdoor 1 miljoen mensen naar Groningen en Drenthe gaan komen. Ik trek dat een beetje in twijfel. Het is echt een onderbuikgevalletje, hoor.
3: Het zijn er wel heel veel, hè?
0: Heel veel. Voor 8 dagen 1 miljoen, voor een wielerkoers. Ik weet het. Ik zeg niet dat meneer De Haan liegt. Absoluut niet. Maar ik heb wel twijfels bij dit statement. Nou ja, goed. In ieder geval het WK in 2034. Het is een feit. We gaan er wat moois van maken met z'n allen, denk ik dan maar. En dat gaan we ook doen met muziek. Dit is Blondie. En the tide is...

0: heerlijk uit 1980, Blondie. We gaan eens even kijken naar het weer. Vandaag flinke periode met zon en het blijft droog. De temperatuur loopt op tot 20, misschien wel 21 graden. En daarbij staat een zwakke of matige zuidenwind. Denk aan windkracht 2 of 3.
1: Restaurant Pachamama stopt ermee. Dat belt het Dagblad van het Noorden. Het restaurant aan de Nieuwe Markt sluit per 1 november de deuren. We krijgen de zaak niet 5 dagen in de week gevuld, verklaart Teun Heeg, mede-eigenaar van het restaurant. Pachamama is nu al het tweede restaurant aan de Nieuwe Markt dat de deuren sluit. Of dat locatie ligt, is volgens de eigenaren niet duidelijk. Kunstbende zoekt jong, creatief talent, melden wij van Oog Nieuws. Jongeren van 13 tot en met 19 jaar kunnen zich vanaf nu weer aanmelden voor kunstbende. Daar kunnen ze hun creativiteit ontdekken via workshops in kunstvormen als dans, film en theater. En wie er klaar voor is, kan in maart en april volgend jaar meedoen met de voorrondes van de kunstbendewedstrijd. FC Groningen bestraft voor vuurwerksupporters, melden ook van Oog Nieuws. FC Groningen heeft van de KNVB terugcommissie een voorwaardelijke geldboete van 7500 euro gekregen met een proeftijd van 2 jaar. Dit omdat supporters herhaaldelijk vuurwerk afstaken tijdens de wedstrijd Ajax-FC Groningen eerder dit jaar.
0: Dus je hoort het, Floris, niet nog een keertje doen, hè?
1: Ik zal mijn best doen.
0: Heel goed. Dit nieuws is in elkaar gezet door onze redacteuren Berber en Jan. Sinds vanmorgen vroeg al hard aan het werk. En dank daarvoor. Wil jij in de tussentijd nog meer nieuws? Check even onze website oogtv.nl en natuurlijk onze Oognieuws-app. Gaan wij gauw verder. Zometeen een vooruitblik naar het weekend. Wat kun je allemaal doen? Wat voor concerten zijn er? Je hoort dat allemaal zo na Kylie Minogue en Believe in You.

0: een jubileum, kun je zeggen. En ter gelegenheid hiervan is er een marathon aan toegevoegd. Daarnaast de gebruikelijke afstanden, waaronder een kidsrun en een afstand voor framerunners. Morgen vanaf het middaguur 12 uur in de Kerkstraat in Thesingen wordt de Thesingerun 20ste editie afgetrapt.
1: En tot slot zaterdag en zondag vanaf 10 uur bij de Hortus Haren, het Hortus Festival. In 2026 viert de Hortus een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden zette Henricus Muntings zijn handtekening onder het contract waarmee hij eigenaar werd van een stuk grond in de binnenstad van Groningen.
0: My God.
1: Dit wordt het weekend gevierd tijdens het Hortus Festival. Verwacht een sfeervolle markt, workshops, rondleidingen en demonstraties. Onze collega's van Haren Doet zijn op beide dagen ook aanwezig met een speciale locatieuitzending. Morgen van 11 tot 1, zondag van 2 tot 5. Dus kun je niet bij zijn, luister dan zelf naar Oog Radio en dan maak je toch mee. Voor meer uitgaanstips, raadpleeg Groningen.uitloper.nu of kijk na 9 uur op de kabelkant van Oog TV. Organiseer zelf een evenement, we horen het graag van je via e-mailadres ochtendshow@oogradio.nl.
0: Morgen dus 400 jaar Hortus. Wat een enorme aantal is dat, hè, in jaren. Ken je iets wat 400 jaar bestaat?
1: Ik kan zo niks bedenken.
0: Ik alleen de stad Groningen, 2000. En natuurlijk de universiteit, 410 jaar inmiddels al. Maar...

0: The Manic Street Preachers. Een van de langste nummers die wij in de bibliotheek hebben staan hier. Motorcycle Emptiness hoorde je hier bij Oog Radio.
1: Oog Radio, Stadsplaat.
0: En we gaan even verder naar muziek uit Groningen. I Would Gladly Get Out of Your Head. Het nummer van The Last Mandrill is een 90s alt-rock nummer met de theatrale grandeur. Alsof Oasis en Queen per ongeluk in de grunge zijn beland. Ja, je kunt het je voorstellen. Met daarbij ook nog een tekst over vastzitten in het beeld dat iemand anders van je heeft geschreven. Nou, deze single vormt in ieder geval de opmaat naar de EP die binnenkort fysiek verschijnt en wordt gevierd in Simplon. En je hoort hem hier alvast in de Oogochtendshow. Dit is The Last Mandrill. I Would Gladly Get Out of Your Head.
1: Oogradio, start.

0: The Last Mandrill. Zeker geen slecht nummer. Beter nog, het luistert een lekker weg. Je hoort het hier bij Het Geluid van Groningen.
1: Het Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Goedemorgen, het is 8:30. Mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de dalende passagiersaantallen van Groningen Airport Eelde. Het aantal reizigers daalde van 228.000 in 2018 naar 102.000 in 2025. Ook dit jaar is er sprake van een sterke daling. Kreuger wijst daarnaast op 13 miljoen euro aan rijksbijdragen voor wegeninfrastructuur rond de luchthaven. Ze vraagt de minister of die investeringen nog doelmatig zijn. Ook wil ze weten welke gevolgen de mogelijke opening van Lelystad Airport voor Groningen Airport Eelde kan hebben. In Vinkhuizen zijn honderden woningen mogelijk vervuild met asbest. Het gaat om de 6 flats aan de Aquamarijnstraat die elk bestaan uit 72 woningen. Het asbest zit in het stukwerk van de muren en is gevonden tijdens reguliere woninginspecties in meerdere leegstaande woningen. Bewoners worden verzocht voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Volgens woningcorporaties Nijestee en Patrimonium is het uitzonderlijk dat de asbest in stukwerk wordt aangetroffen. Waarom en wanneer het in de muren van de Vinkhuizen flats is verwerkt, is niet bekend. De noodbrug van de Visserbrug wordt vandaag verwijderd voor groot onderhoud. De brug wordt elders opgeknapt, wat ongeveer een maand duurt. Uit inspecties blijkt dat onderhoud nodig is, omdat de brug langer en intensiever wordt gebruikt dan verwacht. Ook gaat de brug vaker open en dicht. De noodbrug vervangt de originele Visserbrug tussen de Visserstraat en de verlengde Visserstraat. Die al ongeveer 2 jaar buiten gebruik is. De definitieve brug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Zo'n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september naar het SKSG-festival in het Forum. Het evenement is volledig uitverkocht. Kinderen krijgen een kijkje in de activiteit die ze tijdens de buitenschoolse opvang kunnen doen. Er zijn workshops en activiteiten rond wetenschap, techniek, sport, natuur, kunst en koken. Zo kunnen kinderen onder meer zelf machines bouwen, reflexen testen en meedoen aan een drumparty. Ook is er aandacht voor duurzaamheid in de kliko-keuken. Het festival biedt kinderen ruimte om te leren, experimenteren en spelen. En dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3.
0: Gaan we direct even door met de verkeersinformatie. En we beginnen even met het spoor, want ik zie net een melding al op het traject Zwolle-Groningen. Tussen, moet ik eventjes kijken, Meppel en Hogeveen geen treinen rijden. En dat komt door een defecte trein. Deze vertraging zal naar verwachting tot 9:45 duren. Mogelijk dat er nog vervangende bussen ingezet gaan worden, maar daar wordt hier nog niet over gepraat. Maar moet je dus verder dan Hogeveen met de trein richting Zwolle, dan kun je wel flinke vertraging op gaan lopen. Naar verwachting duurt het dus tot 9:45 vanmorgen. Gaan we nog even naar de weg in Groningen. Op mijn slimme kaartje van groningenbereikbaar.nl zie ik dat de ochtendspits toch echt wel is losgebroken. Natuurlijk de bekende plekken, de Parkweg richting natuurlijk het Juliana Viaduct. Ook bij de Peterskampensingel is het druk, bij Paddepoel, bij het bekende kruispunt. En wat ook opvallend is, is dat mijn kaartje laat zien dat het ook in het centrum van Haren, de Rijksstraatweg, daar is het oranje, dus daar rijden veel auto's achter elkaar aan. Wees gewaarschuwd. Gaan wij verder tot de orde van de dag. En Floris, wij gaan het volgens mij nog een keertje hebben over de Aklo.
2: Klopt, want de voorbereidingen zijn in volle gang. Even kijken. En wij spraken Isa Houtsma, bestuursvoorzitter van de Aklo.
1: Dit is de Oog Ochtendshow. Oog.
0: Maar we gaan eerst even aftrappen met Bauza. En dit is Magnetic.

0: Het nieuws uit Groningen.
1: De bouw van het nieuwe ACLO, het sportcentrum op de Zernike campus, is op dit moment in volle gang.
2: Het gaat in eerste instantie om de grondwerkzaamheden. Gisteren vond de kick-off plaats met een optocht van de besturen van de tientallen studenten sportverenigingen. Het nieuwe sportcentrum komt iets noordelijker op een voormalig voetbalveld. Het oude complex uit jaren 60 wordt vervangen. Het is te klein, verbruikt veel energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum komen de bestaande drie sporthallen terug. De ruimte voor fitness en spinning wordt verdubbeld. Er komt een extra squashbaan en de klimband wordt vergroot. Ook moet een ontmoetingsplek worden voor de sportstudenten. Je hoort Isa Houtsma, bestuursvoorzitter van de ACLO.
3: Nou, wij zijn eigenlijk toe aan vernieuwing. Het gebouw is al best wel oud. En wij worden ook steeds wat groter. En dan is er ook weinig ruimte voor alle sporters. Dus we willen wel iedereen de kans bieden dat ze kunnen sporten. En als er dan wat meer ruimte is, dat is ook fijn.
4: En wat was er dan precies veranderd voor het nieuwe gebouw?
3: We krijgen bijvoorbeeld een hele nieuwe fitness die wat groter is. Er komen extra squashbanen bij. Extra ruimtes voor de paaldansen. En ook voor lessen voor de scholen die hier ook les geven. Ja, eigenlijk wordt alles net even iets groter. We krijgen eigenlijk alles terug. Hebben we zelf nog wat plussen erbij gehad. Zodat we het wat net even moderner, wat goede kwaliteit kunnen leveren. Om zo de kwaliteit van het sport ook te verbeteren.
4: En de bouw is voor de zomer begonnen. Wanneer is het ongeveer af, denk je?
3: Wij hopen in het voorjaar van 2029... Als het allemaal mee zit.
4: Loop je zelf ook mee vanmiddag? De verenigingen hebben waarschijnlijk zelf ook al aangegeven dat ze bepaalde ruimte of dingen misten.
3: Nou, bijvoorbeeld zo'n fitness. Dat wordt echt een stuk groter. En als je dan de plannen ook kijkt, willen we dat ook wat beter ingericht hebben. Zodat je duidelijk ziet van oké, daar kunnen die nu bezig. Daar kan het school nu bezig. En dat is ook heel fijn voor de mensen die gewoon willen fitnessen. Of voor de krachtsportverenigingen. En verder is het natuurlijk ook dat we met de verenigingen in gesprek zijn gegaan van hey, als wij bijvoorbeeld een nieuwe dojo erin doen, wat is het beste wat we erin kunnen zetten? Of wat is het handigste qua materiaal? En daar krijgen we heel veel tips en tricks van de verenigingen zelf, die er net iets meer verstand van hebben. En zo hou je ook rekening met volleybalwedstrijden, thuisspeeldagen. Dat een tribune ook gevuld kan worden en dat mensen kunnen kijken bij zo'n thuisspeeldag. Dus daar probeer je overal wel rekening mee te houden.
2: Je hoorde Isa Houtsma, bestuursvoorzitter van de ACLO. Trouwens, de dojo waar ze het over had, is een zaal voor de vechtsporten. Bijdrage van Sanne Bouwens.
1: Die staat dus helemaal in de stijgers, wordt hard aan gewerkt. Ik ben benieuwd hoe het eruit gaat zien. Over een kleine 10 minuten gaan we even bellen met onze weerman Johan Kamphuis. Zometeen nog even naar het nieuws, maar ik dacht, ik zeg het eventjes, want dit nummer heeft met het weer te maken. Dit is Phil Collins. And I wish it would rain down on me.

0: prachtig. De zingende accountant. I wish it would rain down.
1: Word wakker met de Oogochtendshow.
0: Het is 9:15. Floris.
2: Ja. Ja. De Corpus den Hoorn moet op de schop. Dat meldt het Groninger Internetcourant. Corpus den Hoorn in Groningen moet de komende jaren groener worden met meer woningen en betere fietsverbindingen. Tijdens een lunchwandeling van bedrijvenverenigingen West werden plannen voor het gebied toegelicht. Zo komen er op voormalige adellocatie tussen 300 en 400 woningen en is er ruimte voor kantoren, horeca en medische bedrijven. Daarnaast onderzoekt de gemeente mogelijkheden om de infrastructuur te verbeteren. Het doel is namelijk om mensen eerder uit de auto te krijgen op de PR Hoogkerk. Of daar kunnen ze dan verder met de fiets of het openbaar vervoer.
0: Klinkt goed. Dan kunnen vervolgens bewoners meepraten over veranderingen in de rivierenbuurt. Daarover berichten wij van Oog. De bewonersorganisatie van de rivierenbuurt is samen met Veilig Verkeer Nederland een enquête gestart om in kaart te brengen wat de bewoners vinden van wat er allemaal speelt in de buurt. En dat is nogal wat. Aan de Parkweg worden diverse woningen gesloopt voor een betere toegang naar het toekomstige Tulaplein en het nieuwe busstation. De op- en afritten van het Emma-viaduct zijn afgesloten en de Parkweg wordt opnieuw ingericht als groene straat. De bewoners kunnen door het invullen van de vragenlijst aangeven wat zij vinden van het verkeer in hun buurt en natuurlijk het parkeren en de verkeersveiligheid. En daarmee kan de organisatie vervolgens weer het gesprek met de gemeente beter aangaan. Ja, wat dat betreft goed beslagen ten ijs komen lijkt mij altijd goed. Dit nieuws is opgezocht door onze redacteuren Jan en Berber, die de hele ochtend al voor ons bezig zijn. Hartstikke fijn, dank je wel daarvoor. Alle mooie nieuws voor vandaag. Wil je nou nog meer nieuws checken, jij thuis als luisteraar? Check dan even onze website oogtv.nl en check de Oognieuws-app. Het laatste nieuws staat daar voor je klaar. Wij gaan gauw door, want zometeen hebben wij aan de telefoon Johan Kamphuis. Die gaat ons even vertellen wat wij kunnen verwachten van het weer. Of het nou echt zo'n nazomerweek wordt, je hoort het zo. Na Alex Warren.

0: nieuwste plaat van Alex Warren. Passenger hoorde je hier bij het geluid van Groningen. Het is 9:10. Dat betekent dat deze oogochtendshow er bijna op zit. Maar de ochtendshow is natuurlijk nooit compleet voordat wij hebben gesproken met de oogweerman Johan Kamphuis. En die hangt nu bij ons aan de lijn. Goedemorgen, Johan.
1: Ja, mensen, een bijzonder goedemorgen.
0: Een bijzonder goedemorgen. Vanmorgen toen ik de deur uitging, moet ik bekennen, Johan, heb ik een sjaaltje omgedaan, want het was 6 graden toen ik naar buiten ging. Inmiddels kijk ik naar buiten en het zonnetje schijnt en volgens mij warmt het alweer wat op. Is dat een goed teken voor vandaag en de rest voor het weekend, Johan Kamphuis?
1: Nou, het was inderdaad een fris nachtje met de heuse eerste grondvorst van het seizoen. Niet bij ons in de provincie. Eelde kwam tot 1,5, ook frisjes. Maar in het oosten van het land, Enschede, daar daalde de temperatuur tot min 0,4 graden vlak boven de grond. Dus jouw sjaaltje is wel goed verklaarbaar daarmee. Ja, er wordt droge lucht aangevoerd vanuit het zuiden van Europa. Niet alleen droge lucht, maar ook warm. En dat gaan we vandaag merken, want het wordt een onvervalste nazomerdag. Met heel veel zon, af en toe een paar dunne wolkenveldjes, lopen de temperaturen op naar zo'n 20 tot plaatselijk 22 graden. Ja, en dat zijn hoge temperaturen voor de tijd van het jaar. Verder, die zuidenwind, die houdt zich kalmpjes, houdt zich op de vlakte, stelt niet al te veel voor, is zwak of matig, windkracht 2 in de loop van de dag, windkracht 3. Op een normale waarneemhoogte trouwens, dat laten we daar ook nog even over hebben. De afgelopen nacht daalde de temperatuur op vliegbasis Eelde tot 4,1 graden. Dus het was echt een frisse nacht. De komende nacht is het minder koud, maar nog altijd frisjes met een graad of 9 of 10. Er passeert een zwakke storing in de loop van de nacht. En daar gaan wij morgenochtend en in de nanacht iets van merken. In de nanacht valt wat lichte regen. Morgenochtend nog een laatste drupje. Wordt al snel droog, maar er trekken wat wolkenvelden over morgenochtend. In de loop van de dag komt de zon er steeds beter bij. Gaat het vaker en vaker opklaren. Er staat niet al te veel wind uit het noorden. Windkracht 2 tot 3. En de temperaturen lopen op naar zo'n 19 graden. Dus de wind maakt een ommezwaai van zuid naar noord. Om op zondag weer helemaal om te gaan naar het zuidoosten. Daar danken we allemaal aan een hoge drukgebied dat via Bretagne ons land richting Midden-Europa trekt. Die tot zuidoosten wind op zondag voert weer droge en warme lucht aan. Heel veel zon op zondag. Het blijft droog en de temperaturen lopen naar 22 of 23 graden. Ja, dat zijn nog eens echte nazomertemperaturen. In de nacht niet meer zo frisjes, een graad of 14. En begin volgende week wordt het nazomer weer met een grote zet. Want de temperaturen, maandag beginnen we nog met 22 graden. Heel veel zon, maar dinsdag en woensdag zon overgoten. Nazomerweer, niet al te veel wind uit het zuidoosten. 'S nachts een graad of 15. Maar overdag liggen de temperaturen rond of zelfs iets boven de 25 graden. Ja, dat is nog eens nazomer.
0: Zo, nou daar valt geen spel tussen te krijgen. Dat is flinke temperaturen, 25 graden. Al hebben we dit weekend, hoor ik voor jou dus ook niet helemaal slecht, Johan. Ik had niet helemaal meegekregen. Morgenochtend, dan is er af en toe regen?
1: Maar ja, vooral in de nanacht denk ik af en toe lichte regen. Morgenochtend trekt dat gebiedje al heel snel weg. Nog misschien een laatste spatje regen in de vroege ochtenduurtjes. Maar dan wordt het alweer vrij snel droog. En in de loop van de dag meer zon.
0: Heerlijk.
1: Jij er morgen vroeg op uit, Alexander?
0: Onze collega's van Haren Doet staan morgen van tussen 11 en 1 op locatie in de Hortus in Haren. Want die bestaat 400 jaar. En dan gaan de beste mensen ook even over het trein heen lopen. Dus ik wilde eigenlijk even voor hun horen of zij een parapluutje hoeft mee te nemen. Het kan nooit kwaad, lijkt me.
1: Ik denk dat het parapluutje dan niet meer nodig is.
0: Dat is...
1: Ja. Ik kan deze activiteit echt aanraden. Ik heb 10 jaar gewerkt in Hortus Haren. Het is een fantastische plek.
0: Ja, het is echt hartstikke mooi. Het is ook een begrip in Haren natuurlijk. En 400 jaar, ik zei net al tegen Floris. Ken jij veel dingen die 400 jaar bestaan? Ik kan er maar eentje verzinnen. De universiteit hier in Groningen natuurlijk.
1: Zo lang bestaan wij in ieder geval nog niet.
0: Nee, daar wordt wel aan gewerkt, maar daar moeten we nog wel even hard voor doorwerken in ieder geval. En dat gaan wij gewoon doen. En Johan, vanmiddag ben jij ook weer te horen hier bij Oog op het Weekend.
1: Vanmiddag 4:50, Rijn en Femke.
0: Hartstikke fijn. Dan de laatste update van het nieuws. Johan Kamphuis, dankjewel. Gaan wij verder naar de laatste plaat. Ik zeg nog eventjes, wil je het weerbericht nalezen? Ga naar oogtv.nl/hetweer. Staat het allemaal weer op een rij.

0: Leanne Rimes. En Life Goes On. We gaan nog even gauw naar wat verkeersinformatie. Je hoorde het net ook al hier bij Ogen op het traject Zwolle-Groningen. Rijden even een tijdje geen treinen. Vermoedelijk tot 9:30 rijdt er tot aan Hogeveen maar een trein. Dit komt omdat op het traject Meppel-Hogeveen een aanrijding is geweest. NS geeft aan dat de vertraging waarschijnlijk tot 9:30 zal duren. Dus als je in de richting gaat van Zwolle op dit moment, dan kom je waarschijnlijk op tijd aan. Verwacht je iemand uit Zwolle? Deze komt mogelijk wat later aan. Een gewaarschuwd mens telt voor twee, zullen we maar zeggen. Nadat even gemeld te hebben, gaan wij alweer afsluiten met deze show. De ochtendshow van 25 september zit er weer op. En Floris, we hebben weer veel zaken besproken.
1: Klopt, we zijn begonnen bij de bouw van een nieuwe Aklo op de Zerne Campus, want die is in volle gang. We hebben het ook gehad over de bietenlucht in de Hoogkerk, want de Zuidfabriek is weer open.
0: Lekker hè.
1: En tot slot, Groningen-Drenthe mogen het WK wielrennen in 2034 organiseren.
0: Zeker, Jalte Haan hebben we daarover gehoord. Volgens hem komen er naar het WK 1 miljoen mensen op af. Ik ben hartstikke benieuwd, ik zou het graag zien. We gaan het meemaken in 2034. Deze uitzending had je waarschijnlijk weinig gehoord als onze collega's Jan Kooistra en Berber Minema niet ontzettend hard aan het werk waren geweest voor ons vanmorgen. Daarvoor dank weer. Hopelijk zien we jullie en horen we jullie volgende week weer bij deze uitzending. En dat geldt voor Floris hetzelfde. Rest ons eigenlijk nog één ding en dat is afscheid nemen. En weet jij hoe wij dat klassiek doen?
1: Zeker.
0: Zullen we doen. Dikke doei!
2: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
3: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
4: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Mensen ervaren iets meer sociale overlast in de buurt dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren, drugsoverlast en verwarde mensen worden genoemd als bron van hinder. Mensen in steden hebben er vaker mee te maken dan mensen die niet in stedelijk gebied wonen. De ringweg A10 bij Amsterdam was vannacht afgesloten voor een bijzondere operatie. Een nieuw brugdeel van zo'n 24 meter werd daar op zijn plek gehesen. Een bijzondere klus voor de kapitein die met het deel vanuit Friesland naar Amsterdam voer.
5: Het is een hele grote vliegenmepper, zeggen wij. Hij vangt heel veel wind.
4: De plaatsing van het brugdeel is een nieuwe stap in de uitbreiding van de A10 Zuid. De A10 is sinds vanochtend weer open voor verkeer. De adviesprijs voor benzine heeft een nieuw record bereikt. Een liter benzine is 1,5 cent duurder. En de adviesprijs is nu ruim €2,72, meldt United Consumers. Door de aanhoudende spanningen in het Midden-Oosten blijven de olieprijzen oplopen. Voor de oorlog tussen de VS en Iran lag de prijs voor benzine €0,5 lager. De eerste wedstrijd van Oranje onder bondscoach Xavi is in de blessuretijd geëindigd in een gelijkspel. In de Nations League werd het in Amsterdam 1-1 tegen Duitsland. Xavi ziet ondanks een nerveus begin genoeg aanknopingspunten.
6: We were a little bit nervous. The second half is the way that we want to play. We showed personality, ambition, desire, good in intensity, yeah, and personality to play football.
4: Het weer, zonnig en droog. In de middag wordt het 19 graden in het noorden tot 24 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal.
7: Tikke tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
8: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van PRO heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vragen gesteld over de dalende passagiersaantallen van Groningen Airport Eelde. Het aantal reizigers daalde van 228.000 in 2018 naar 102.000 in 2025. Ook dit jaar is er sprake van een sterke daling. Kreuger wijst daarnaast op 30 miljoen euro aan rijksbijdrage voor weginfrastructuur rond de luchthaven. Ze vraagt de minister of die investeringen nog doelmatig zijn. Ook wil ze weten welke gevolgen de mogelijke opening van Lelystad Airport voor Groningen Airport Eelde kan hebben. In Vinkhuizen zijn honderden woningen mogelijk vervuild met asbest. Het gaat om de 6 flats aan de Aquamarijnstraat, die elk bestaan uit 77 woningen. Het asbest zit in het stukwerk van de muren en is gevonden tijdens reguliere woninginspecties in meerdere leegstaande woningen. Bewoners worden verzocht voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Volgens woningcorporaties Nijenstee en Patrimonium is het uitzonderlijk dat er asbest in stukwerk wordt aangetroffen. Waarom en wanneer het in de muren van de Vinkhuizen flats is verwerkt, is niet bekend. De noodbrug van de Visserbrug wordt vandaag verwijderd voor groot onderhoud. De brug wordt elders opgeknapt, wat ongeveer een maand duurt. Uit inspecties blijkt dat onderhoud nodig is, omdat de brug langer en intensiever wordt gebruikt dan verwacht. Ook gaat de brug vaker open en dicht. De noodbrug vervangt de originele Visserbrug tussen de Visserstraat en de verlengde Visserstraat, die al ongeveer 2 jaar buiten gebruik is. De definitieve brug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Zo'n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september naar het SKSG-festival in het Forum. Het evenement is volledig uitverkocht. Kinderen krijgen een kijkje in de activiteiten die ze tijdens de buitenschoolsopvang kunnen doen. Er zijn workshops en activiteiten rond wetenschap, techniek, sport, natuur, kunst en koken. Zo kunnen kinderen onder meer zelf machines bouwen, hun reflexen testen en meedoen aan hun drumparty. Ook is er aandacht voor duurzaamheid in de kliko-keuken. Het festival biedt kinderen ruimte om te leren, experimenteren en te spelen. En dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
1: De agrarische website van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Het kabinet wil dat de energiebedrijven verantwoordelijk worden voor het vullen van de gasopslagen. Nederland heeft grote gasopslagen in Norg en Grijpskerk, waar gas voor de winter in voorraad wordt gehouden. Die moeten gevuld worden, maar omdat de gasprijs nu hoog is, doen de energiebedrijven dat niet en gebeurt het door de overheid. Dat kost het Rijk inmiddels een miljard euro. Het kabinet wil liever alleen een zogenoemde strategische reservevoorraad betalen. Mocht er tekorten ontstaan, dan is het goedkoper om extra tankers met vloeibaar gas naar Nederland te halen. Er zijn zeker 41 mensen omgekomen toen een veerboot omsloeg op het Tanganyika-meer tussen Congo en Tanzania. 49 mensen zouden zijn gered. Een klein aantal mensen wordt nog vermist. Het gebeurde vlak voor de kust bij de stad Kalemi in Congo. Mogelijk was de boot te zwaar beladen. De overlast in de buurt die mensen ervaren is iets groter dan 5 jaar geleden, meldt het CBS. Bijna de helft van de mensen, 46%, zei vorig jaar overlast te hebben, met name van rondhangende jongeren. In 2021 was dat nog 42%. Ook lawaai van buren en drugsoverlast worden genoemd. De Merwedebrug op de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltweg wordt verwijderd en wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. De Merwedebrug ging in juli dicht voor al het vrachtverkeer, omdat de constructie minder sterk is dan gedacht. Dat verbod blijft van kracht totdat de nieuwe Merwedebrug in 2031 klaar is. Het weer, zonnig en droog. Het wordt 19 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wisselen wolken en zon elkaar af. In het noorden kan dan een bui vallen en het wordt dan 19 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van PRO heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vraag gesteld over de dalende passagiersaantallen van Groningen Airport Eelde. Het aantal reizigers daalde van 228.000 in 2018 naar 102.000 in 2025. Ook dit jaar is er sprake van een sterke daling. Kreuger wijst daarnaast op 30 miljoen euro aan rijksbijdrage voor weginfrastructuur rond de luchthaven. Ze vraagt de minister of die investeringen nog doelmatig zijn. Ook wil ze weten welke gevolgen de mogelijke opening van Lelystad Airport voor Groningen Airport Eelde kan hebben. In Vinkhuizen zijn honderden woningen mogelijk vervuild met asbest. Het gaat om de 6 flats aan de Aquamarijnstraat, die elk bestaan uit 77 woningen. Het asbest zit in het stukwerk van de muren en is gevonden tijdens reguliere woninginspecties in meerdere leegstaande woningen. Bewoners worden verzocht voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Volgens woningcorporaties Nijestee en Patrimonium is het uitzonderlijk dat er asbest in stukwerk wordt verwacht. Aangetroffen. Waarom en wanneer het in de muren van de Vinkhuizen flats is verwerkt, is niet bekend. De noodbrug van de Visserbrug wordt vandaag verwijderd voor groot onderhoud. De brug wordt elders opgeknapt, wat ongeveer een maand duurt. Uit inspecties blijkt dat onderhoud nodig is, omdat de brug langer en intensiever wordt gebruikt dan verwacht. Ook gaat de brug vaker open en dicht. De noodbrug vervangt de originele Visserbrug tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat, die al ongeveer 2 jaar buiten gebruik is. De definitieve brug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Zo'n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september naar het SKSG-festival in het Forum. Het evenement is volledig uitverkocht. Kinderen krijgen een kijkje in de activiteiten die ze tijdens de buitenschoolsopvang kunnen doen. Er zijn workshops en activiteiten rond wetenschap, techniek, sport, natuur, kunst en koken. Zo kunnen kinderen onder meer zelf machines bouwen, hun reflexen testen en meedoen aan hun drumparty. Ook is er aandacht voor duurzaamheid in de kliko-keuken. Het festival biedt kinderen ruimte om te leren, experimenteren en te spelen. En dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen.

0: tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
1: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een deskundige die aardbevingsschade beoordeelde voor het Instituut Mijnbouwschade Groningen is niet onafhankelijk, zegt de rechtbank Noord-Nederland. Uit onderzoek van RTV Drenthe, RTV Noord en Follow the Money blijkt dat hij een persoonlijk belang had bij de beoordelingen. Hij was directeur en aandeelhouder van het bedrijf dat daarvoor werd ingehuurd. Het eigen vermogen van de man steeg in 7 jaar tijd met 60 miljoen euro. De uitkomst van de zaak zou gevolgen kunnen hebben voor de verdere schadeafhandeling van de gaswinning. Italië gaat een maximum stellen aan het aantal kinderen in een klas dat beperkte kennis heeft van de Italiaanse taal. De conservatieve regering van premier Meloni zegt dat de maatregel integratie moet bevorderen. Tegenstanders waarschuwen dat leerlingen zo gedwongen worden om verder van huis naar school te gaan, zoals in wijken waar veel migranten wonen. Ook zou het maximum moeilijk te handhaven zijn. Daarnaast wordt het dragen van een islamitische gezichtssluier als een niqab of burka op Italiaanse scholen verboden. Hoofddoeken blijven wel toegestaan. Het kabinet wil af van de Europese verplichting om de gasopslagen voor 64% gevuld te houden. De energiebedrijven zijn niet te porren voor het vullen daarvan, omdat gas op dit moment duur is. Daarom legt het Rijk nu een miljard euro bij. Het kabinet wil dat de energiebedrijven er verantwoordelijk voor worden en dat de overheid alleen betaalt voor een strategische reservevoorraad. De Merwedebrug in de A27 is sinds gisteravond dicht voor 3 dagen onderhoud. Vooral vanmiddag leidt dat waarschijnlijk tot veel overlast. De brug tussen Gorkum en Werkendam krijgt een nieuw wegdek. De huidige asfaltlaag wordt vervangen door een dunnere laag, zodat het gewicht van de brug minder wordt. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 graden in het zuidoosten. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
2: Radio.

0: van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemorgen, mijn naam is Floris Meijborg met het nieuws uit Groningen. Tweede Kamerlid Suzanne Kreuger van Pro heeft minister Vincent Karremans van Infrastructuur en Waterstaat vraag gesteld over de dalende passagiersaantallen van Groningen Airport Eelde. Het aantal reizigers daalde van 228.000 in 2018 naar 102.000 in 2025. Ook dit jaar is er sprake van een sterke daling. Kreuger wijst daarnaast op 30 miljoen euro aan rijksbijdrage voor weginfrastructuur rond de luchthaven. Ze vraagt de minister of die investeringen nog doelmatig zijn. Ook wil ze weten welke gevolgen de mogelijke opening van Lelystad Airport voor Groningen Airport Eelde kan hebben. In Vinkhuizen zijn honderden woningen mogelijk vervuild met asbest. Het gaat om de 6 flats aan de Aquamarijnstraat, die elk bestaan uit 77 woningen. Het asbest zit het in het stukwerk van de muren en is gevonden tijdens reguliere woninginspecties in meerdere leegstaande woningen. Bewoners worden verzocht voorlopig niet in muren te boren of te timmeren. Volgens woningcorporaties Nijenstee en Patrimonium is het uitzonderlijk dat er asbest in stukwerk wordt verwacht. Aangetroffen. Waarom en wanneer het in de muren van de Vinkhuizen flats is verwerkt, is niet bekend. De noodbrug van de Visserbrug wordt vandaag verwijderd voor groot onderhoud. De brug wordt elders opgeknapt, wat ongeveer een maand duurt. Uit inspecties blijkt dat onderhoud nodig is, omdat de brug langer en intensiever wordt gebruikt dan verwacht. Ook gaat de brug vaker open en dicht. De noodbrug vervangt de originele Visserbrug tussen de Visserstraat en de Verlengde Visserstraat, die al ongeveer 2 jaar buiten gebruik is. De definitieve brug moet volgens de huidige planning in 2027 klaar zijn. Zo'n 500 kinderen en hun ouders komen woensdag 30 september naar het SKSG-festival in het Forum. Het evenement is volledig uitverkocht. Kinderen krijgen een kijkje in de activiteiten die ze tijdens de buitenschoolsopvang kunnen doen. Er zijn workshops en activiteiten rond wetenschap, techniek, sport, natuur, kunst en koken. Zo kunnen kinderen onder meer zelf machines bouwen, hun reflexen testen en meedoen aan hun drumparty. Ook is er aandacht voor duurzaamheid in de kliko-keuken. Het festival biedt kinderen ruimte om te leren, experimenteren en te spelen. En dan het weer. Vandaag zijn er flinke perioden met zon en blijft het droog. De temperatuur loopt op tot 20 à 21 graden. Er staat een zwakke tot matige zuidenwind, windkracht 2 tot 3. Dit was het Oog Radio Nieuws. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en de Oog-app.
0: Het geluid van Groningen. Oog.

0: Autowasserij. De goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij. Naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De verdachte van de moord op twee Syrische tieners op Nieuwjaarsdag in Amsterdam zegt zelf dat hij ontoerekeningsvatbaar is en verwacht daarom geen gevangenisstraf, maar tbs. De rechtbank is niet te spreken over de gebrekkige medewerking van de 25-jarige man. Hij beroept zich op zijn zwijgrecht. Volgens het Openbaar Ministerie had hij ruzie met iemand en loste hij daarom meerdere schoten. De twee slachtoffers van 16 en 18 jaar hadden niets met die ruzie te maken. In Portugal, bij Rotterdam, komt een proef met een nieuwe woonvorm voor 40 dak- en thuislozen die verward zijn of overlast geven op straat. Het zijn mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn. Ze vormen vaak een gevaar voor zichzelf en anderen. De 40 mensen worden ondergebracht in één gebouw. Daar gaan ze onder toezicht samenleven. Ze kunnen daar 8 jaar blijven. In Nederland is een groot tekort aan geschikte plekken voor mensen met zulke problemen. De rechtbank Noord-Nederland zegt dat een deskundige die aardbevingsschade beoordeelt voor het instituut Mijnbouwschade Groningen niet onafhankelijk is. De man is ook directeur en aandeelhouder van het bedrijf en zou daarom een persoonlijk belang hebben bij de beoordelingen. Oud-wielrenner en drievoudig toer-etappenwinnaar Rini Wachtmans is overleden. Hij was al langere tijd ziek. Wachtmans, die ook de Witte Bles werd genoemd vanwege zijn herkenbare kuif, won in 1970, 1971 en 1972 een etappe in de Tour de France. Hij werd ook een keer 5e en een keer 6e in het eindklassement van de Tour. Op 25-jarige leeftijd moest Wachtmans stoppen als profwielrenner vanwege hartklachten. Hij was daarna nog ploegleider en bondscoach van de Nederlandse wielerploeg. Rini Wachtmans was 79 jaar. Het weer, vandaag veel zon en het blijft droog. Het wordt 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden. Morgen wat meer bewolking en kans op een enkele bui bij dan zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
5: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Bij rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van een AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar oud. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld onder meer wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. En ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Oud-wielrenner Rini Wachtmans is overleden. Hij werd in 1968 profrenner en won begin jaren 70 3 keer een etappe in de Tour de France. Ook won hij 2 etappes in de Ronde van Spanje. Toen hij 25 was, stopte hij vanwege hartklachten. Rini Wachtmans was 79 jaar. 40 dak- en thuislozen gaan in Portugal bij Rotterdam samenwonen in 1 pand. Het is een experiment waarbij ze de komende jaren worden begeleid en beveiligd. Het gaat om mensen met ernstige psychische problemen die verslaafd zijn of voor overlast zorgen. En dan het weer. Het is zonnig met 19 graden in het noorden tot 23 in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: Ondernemers opgelet, jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Oog Radio.

0: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
1: Ook voor cyberstrating ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits autoblad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Vooralsnog zijn er geen ongelukken bekend door het probleem. Bij de rellen in het Gelderse dorp Kesteren zijn gisteravond 10 mensen aangehouden. Ze demonstreerden met honderden anderen tegen de mogelijke komst van de AZC en het liep uit de hand. Uiteindelijk greep de ME in. De 10 worden verdacht van vuurwerkbezit of het niet gehoorzamen van de politie. Onder hen is 1 minderjarige, de anderen zijn tussen de 18 en 39 jaar. Het Rode Kruis heeft bijna 2,6 miljoen euro opgehaald voor de slachtoffers van de vloedgolf in Nepal vorige maand. De hulporganisatie meldt dat het geld wordt gebruikt om mensen die geen huis meer hebben de komende winter beter onderdak te bieden. Duizenden mensen leven nog altijd in een tijdelijke opvang. Omdat er veel regen valt in Nepal, verloopt de hulpverlening moeizaam. Ook is het Rode Kruis bang dat er ziektes uitbreken, zoals cholera. Voetballer Joshua Zirkzee wordt de vervanger van Brian Brobbey, die gisteren geblesseerd raakte in de Nations League-wedstrijd tegen Duitsland. Zirkzee meldt zich vanavond bij de selectie van het Nederlands elftal in Zeist. Morgen reist hij mee naar Belgrado. Daar speelt Oranje zondag tegen Servië. Nou, het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen meer bewolking en kans op wat regen. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot 1000 euro ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. 200 euro korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. 100 euro korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. Het Openbaar Ministerie vervolgt presentatoren Jan Roos en Dennis Schouten van de online YouTube-serie Roddelpraat voor het beledigen van twee Groningse vrouwen. Volgens het AD moeten de twee presentatoren op 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verschijnen. De zaak draait om twee uitzendingen van Roddelpraat uit 2024. Daarin maakten Roos en Schouten grove opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van de vrouwen. Ook maakten ze opmerkingen over hun leeftijd. De vrouwen deden aangifte en daarom vervolgt het OM de presentatoren nu voor belediging. Roos en Schouten stelden zelf aan het AD dat hun uitspraken onder satire en de vrijheid van meningsuiting vallen. Volgens het OM gaan de uitspraken verder dan alleen kwetsende opmerkingen en satire.

0: maar kwam het duo slechts tot een ongebreidelde scheldpartij. Roos en Schouten zijn al eens eerder veroordeeld voor belediging. Op de N46 bij Sint-Anne zijn vanochtend een vrachtwagen en een personenauto op elkaar gebotst. Verschillende hulpdiensten kwamen naar de plek van het ongeluk, waaronder de brandweer en een traumahelikopter. Volgens de politie mocht hulpverlening aan de bestuurder van de personenauto niet meer baten. Het slachtoffer is ter plaatse overleden. De politie is nog druk bezig met onderzoek naar de toedracht van het ongeval. En daarnaast zullen beide voertuigen moeten worden geborgen, waaronder de vrachtwagen die in een greppel belandde. Het ongeluk gebeurde op precies dezelfde plek als waar vorige week vrijdag meerdere auto's op elkaar botsten. Bij die botsing raakten meerdere mensen gewond. De politie heeft vanochtend in net iets meer dan een uur tijd ruim 50 boetes uitgeschreven tijdens een verkeerscontrole op de Zonnelaan, de Zernikelaan en het Wilgenpad. De meeste boetes waren voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook werden boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood licht, het rijden met een mobiele telefoon in de hand. En verder werden er boetes uitgeschreven voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en twee bestuurders een reden zonder rijbewijs. Op de kruising tussen het Lopende Diep en de Nieuwe Boteringenstraat is aan het einde van de ochtend een wielrenner gewond geraakt door een aanrijding. De wielrenner werd ter plekke gestabiliseerd door ambulancepersoneel en vervolgens overgebracht naar een ziekenhuis. De politie deed onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Het ongeluk zorgde enige tijd voor wat verkeershinder. Dan nog het weer. Het is een zonnige nazomerdag. Af en toe trekt er wat lichte bewolking over en het blijft droog. Het is 20 graden bij een zwakke of matige wind uit het zuiden tot zuidwesten. Windkracht 2 tot 3. Vannacht trekt er wat bewolking over en later valt er een spatje lichte regen. Het koelt af tot omstreeks 10 graden. Morgenochtend is er eerst veel bewolking met hier en daar nog een laatste spatje lichte regen. En gaandeweg de dag breekt vanuit het noorden de zon steeds vaker door en wordt het droog. Dit was Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Vloeren Noord, het adres voor PVC en laminaat. En lekker snel gelegd. Kijk op vloerennoord.nl.
1: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Hackers claimen dat ze hebben ingebroken bij boodschappenbezorger Flink. Op dit moment worden medewerkers en klanten benaderd met een ultimatum. Als ze niet betalen, worden hun gegevens gepubliceerd. De hackers eisen een bedrag van 10 tot 15 euro aan cryptovaluta. Blijkt uit de communicatie van de hackersgroep die de NOS heeft ingezien. De hackers zeggen dat ze de gegevens van 1 miljoen klanten en 13.000 medewerkers van Flink in handen hebben. Het kabinet onderhandelt met Tata Steel verder over maatregelen om te verduurzamen. Besluiten over de toekomst van het staalbedrijf wordt daarom met een half jaar uitgesteld tot maart volgend jaar. Tata Steel is de grootste uitstoter van broeikasgassen in Nederland. Met een verduurzamingsplan moet de uitstoot met ongeveer 40% verminderen. Het plan is onder meer om de helft van de hoogovens te sluiten en te vervangen door een proces dat draait op gas en waterstof. Autofabrikant Volkswagen roept wereldwijd 2,8 miljoen Volkswagens en Audi's terug uit voorzorg. Mogelijk is een bout in het stuur kapot, waardoor de stuurbekrachtiging kan uitvallen. Ook autobezitters in Nederland kunnen een brief krijgen met de oproep om de bout zo snel mogelijk te laten vervangen. Dat is gratis. Volgens een Duits blad komt het defect voor bij maximaal 1% van de teruggeroepen auto's. Op het strand van Ameland is een vinvis aangespoeld. Het dier is 11 meter lang en het ligt op het strand bij Hollum. Volgens medewerkers van de dierenambulance is het dier al langere tijd dood. Waaraan het dier is doodgegaan is niet duidelijk. In overleg met de gemeente Ameland is besloten om het kadaver te laten liggen. Het weer is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
2: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Goedemiddag, mijn naam is Giel Njobing met het nieuws uit Groningen. Met de wandeling van het Willem-Alexander Sportcentrum naar de nieuwe plek voor de ACLO is gistermiddag het officiële startsein gegeven voor de bouw van het nieuwe sportcentrum op Zernike. Die bouwwerkzaamheden zijn al enige tijd aan de gang. De nieuwe ACLO wordt gebouwd op een voormalig voetbalveld naast het oude gebouw. Dit complex van eind jaren 60 wordt vervangen, want het is te klein, verbruikt veel energie en heeft niet alle moderne voorzieningen. In het nieuwe sportcentrum komen de bestaande 3 sporthallen terug. Daarnaast wordt de ruimte voor fitness en spinning verdubbeld, komt er een extra squashbaan en wordt de klimwand vergroot. Ook moet het een ontmoetingsplek worden voor de sportende studenten. Het voetbalveld dat voor de bouw moest wijken komt na afronding van de nieuwe bouw terug op het groene voorterrein van het sportcentrum. De nieuwe ACLO moet over ongeveer 2 jaar klaar zijn. De noodbrug van de Visserbrug is vandaag met een grote hijskraan verwijderd van zijn plek tussen het Hoge en het Lage der Aa voor een grote opknapbeurt die ongeveer een maand gaat duren. Omdat de brug langer en intensiever gebruikt wordt dan werd aangenomen, is er groot onderhoud nodig. Ook gaat de brug vaker open en dicht dan verwacht. Uit inspecties blijkt dat groot onderhoud nodig is om de brug veilig en betrouwbaar te kunnen blijven gebruiken. De brug werd de afgelopen maanden tot 2 maal toe buiten gebruik gesteld vanwege een storing. Het verwijderen van de noodbrug betekent dat naast automobilisten ook fietsers en wandelaars moeten omrijden of omlopen. Het Openbaar Ministerie vervolgt presentatie.

0: professoren Jan Roos en Dennis Schouten van de online YouTube-serie Roddelpraat voor het beledigen van twee Groningse vrouwen. Volgens de AD moeten de twee presentatoren op 13 oktober voor de rechtbank in Groningen verschijnen. De zaak draait om twee uitzendingen van Roddelpraat uit 2024. Daarin maakten Roos en Schouten grove opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van de vrouwen. Ook maakten ze opmerkingen over hun leeftijd. De vrouwen deden aangifte en daarom vervolgt het OM de presentatoren nu voor belediging. Roos en Schouten stelden zelf aan het AD dat hun uitspraken onder satire en de vrijheid van meningsuiting vallen. Volgens de OM gaan de uitspraken verder dan alleen kwetsende opmerkingen en satire, maar kwam het deur slechts tot een ongebreidelde scheldpartij. Roos en Schouten zijn al eens eerder veroordeeld voor belediging. Dan nog het weer. Het is een zonnige nazomerdag. Af en toe trekt er wat lichte bewolking over en het blijft droog. Het is 21 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. Vannacht trekt er wat bewolking over en koelt het af tot omstreeks 10 graden. Morgenochtend is er eerst veel bewolking met lokaal kans op lichte regen. En gaandeweg de dag breekt vanuit het noorden de zon steeds vaker door en wordt het droog. Dit was toch Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl. Onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Het geluid van Groningen.

0: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
1: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iWood.com of in onze app.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Premier Jette gaat zo snel mogelijk praten met 6 oppositiepartijen over steun voor de begroting. In zijn wekelijkse persconferentie zei Jette dat er na de algemene beschouwingen een aantal voorstellen is bedacht, bijvoorbeeld over de toekomst van het sociale stelsel en de economie. De coalitie gaat praten met PRO, JA21 en SGP en de kleine middenpartijen ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Die gesprekken beginnen mogelijk morgen al. De banken hebben geen tuchtrechter meer. De stichting die controleert of medewerkers van banken zich houden aan hun bankiers-eed is ermee gestopt. Volgens de stichting Tuchtrecht Banken loopt de samenwerking met banken niet goed. Sinds de kredietcrisis in 2008 moet iedereen die bij een bank werkt een eed afleggen dat hij zich integer zal gedragen. Bij een klacht kan een straf volgen, zoals een beroepsverbod. De stichting wil dat er een onafhankelijk toezichthouder komt. De politie heeft 2 mannen aangehouden voor de inbraak in een brandweerkazerne in Moordrecht in juli. Dit jaar is al meer dan 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes. De criminelen zijn daar op zoek naar zwaar gereedschap dat ze kunnen gebruiken bij andere inbraken. De 2 mannen komen uit Gouda en Breukelen. Of ze met meer inbraken te maken hebben, wordt nog onderzocht. De grootste luchthaven van Milaan, Malpensa, heet vanaf vandaag naar de Italiaanse oud-premier Silvio Berlusconi. De wijziging van de naam werd 2 jaar geleden al aangekondigd en is nu officieel. De regering Meloni heeft de verandering doorgevoerd. Berlusconi's partij Forza Italia is daar onderdeel van. Op het besluit kwam kritiek vanwege de vele schandalen rond Berlusconi in zijn tijd als premier. Dan het weer. Het is zonnig bij 19 graden in het noorden tot 23 graden in Limburg. Vannacht meer bewolking. Het wordt minder koud dan de afgelopen nacht. Morgen bewolking en kans op een bui. Het wordt dan rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.
2: Van Oog Radio.
6: Welkom bij het eerste deel van Oog op het Weekend. En zometeen hoor je U2. Maar eerst U2.

0: Wat een rust.
1: Silencio van U2 hoorde je. En daarvoor I Will Follow.
0: Waarom?
1: Toevallig ook van U2.
0: Leg even uit. Weet je, ik weet wel dat jij groot fan bent van U2.
1: Ja.
0: Maar waarom twee nummers achter elkaar?
1: Dat zal ik je uitleggen nadat ik iedereen welkom heb geheten bij deze editie van YouTube, wou ik zeggen.
0: Bijna wel, ja.
1: Deze editie van Oog op het Weekend. Je luistert tot 6 uur naar Oog op het Weekend. Ja, we zijn er weer. Dag Femke.
2: Hi.
1: Jou heb ik zo meteen die uitnog verschuldigd. Dag Rian.
3: Hi.
1: Hallo. Nee, het zit zo. We zijn een beetje jarig. En dan bedoel ik wij als U2-fans en U2 natuurlijk. Vandaag op de kop af bestaan ze 50 jaar.
0: Dat is heel lang. Dat is heel lang.
1: En nou ja, het is 50 jaar geleden dat deze jongetjes, dat waren toen pubertjes, in Dublin bij elkaar kwamen in de keuken van de ouders van Larry, de drummer.
0: Ja.
1: En voor de eerste keer muziek hebben gemaakt. Dat was de eerste repetitie, exact 50 jaar geleden.
0: Zou dat net zo geklonken hebben als Inhaler? Waar de zoon van Bono dus
1: niet... Ik denk nog iets minder. Want ja, dat was gewoon de eerste keer. Ja. Ze waren maar wat aan het aankloten. Het heeft toen ook nog best wel even geduurd voordat ze echt hun eerste album hebben uitgebracht. Volgens mij was dat 2 jaar later.
0: Zo.
1: Sorry, ik ben wat verkouden.
0: Ik praat... ik weet niet van
1: maar... Nee, maar het is dus wel vandaag, exact 50 jaar geleden, dat U2 is ontstaan.
0: Ja, oké.
1: Okay. Dus vandaar...
0: Nou, gefeliciteerd dan.
1: Ja, dankjewel. Ja, nou ja, ook namens mij aan alle andere fans, van harte gefeliciteerd. En ik zat er deze week over na te denken, want ik voelde hem natuurlijk al aankomen. Ik dacht van... Volgens mij is dit ook een van de weinige, misschien wel de enige band die het zo lang volhoudt in dezelfde bezetting.
0: Dat zou wel eens kunnen, ja.
1: Ja, want je hebt natuurlijk wel de Stones en dergelijke die allemaal nog bestaan.
0: Ja, maar die
1: er zijn
0: wel
1: overal wel eens een keer wisselingen geweest.
0: Ja, bijvoorbeeld... U2 heeft ook een tijdje zonder de originele drummer gedaan. Toen kwam die dinges...
1: Ja, Bram. Maar dat was ziektevervanging.
0: Ja, okay.
1: Dat was omdat Larry Mullen, de drummer, geopereerd moest worden.
0: Maar die is nu weer
1: worden.
0: Gewoon compleet
1: ziektevervangen. Ja, die is er gewoon weer bij.
0: Okay. Oh, ja,
1: die is even eruit geweest vanwege ziekte. Maar nee, in principe gewoon nog steeds gewoon de bezetting... waar ze dus 50 jaar geleden in de keuken bij Larry Mullen zijn begonnen.
0: Ja, en, nou ja.
1: Ik zat er echt even over na te denken. Maar volgens mij, ja, de Stones. Maar daar is op een gegeven moment ook Ron Wood bijgekomen. Die zat er origineel ook niet bij.
0: Nee, en in de originele Stones zat ook eentje die is overleden.
1: Ja, dat was Brian Jones.
0: Ja,
3: dan kan je er niet veel aan doen, hè?
1: Nee,
0: dat is een overdosis. Dus je had iets minder drugs kunnen gebruiken.
3: Nee, maar ik bedoel, de rest van de band, niet per se, die kan er niet veel...
1: Nee. Nou, dat dus. Maar we hebben nog veel meer. Welkom bij Oog op het Weekend. Wat hebben we nog meer? We hebben zo meteen Andor Heij. Die komt vertellen wat er vanaf 6:30 te zien is bij Oog Televisie in het nieuws. We hebben een top 3 van de meest opzienbarende, belangrijke of opmerkelijke berichten van de afgelopen week.
0: Ja.
1: We gaan het even hebben over voetbal. We gaan het hebben over een jubileumconcert. Niet 50 jaar, maar 40 jaar. Van Mean Machine, een Groningse heavy metal band. En we hebben een krantenkop, we hebben een sportoverzicht. En jij hebt een boekentip bij je.
0: En het weer, dinges.
1: Uitgaansagenda. Johan Kalbuis die komt langs met het actuele weerbericht. En een doorkijkje naar volgende week. En dat belooft weer lente te worden.
0: Ja, die Indian Summer, hè?
1: Ja. Zit eraan te komen, hoor.
3: Toch wel, Femke.
0: Ja.
1: En natuurlijk, ieder uur, op het halve uur, komt Rian langs met een update van het Oog Radio Nieuws. Nou, dat dus.
0: Ja.
1: Fijn dat je weer luistert. We zijn tot 6 uur bij je. Een hoop nieuwe muziek deze week. Bijvoorbeeld deze van Taylor Swift. Die heeft ook weer een nieuwe uitgebracht.
0: Ja, die doet het niet anders.
1: Ja, en daar hebben ook heel veel mensen op gewacht. Maar hij is er, hoor. Dit is een Patient Zero, hier bij Oog Radio, Taylor Swift.

0: De nieuwe van Beck. En Run Away heet dit nummer. Ook vandaag uitgekomen. Goed, hij is inmiddels aangeschoven en staat naast me. Andor Heij, dag Andor.
1: Goedemiddag allemaal.
2: Hallo.
0: Ja, we gaan jou vandaag vaker horen, want we nodigen je ook uit om omstreeks 4:15 even langs te komen. Want je hebt een heugelijke mededeling over een jubileumconcert wat er gaat komen, waar dat jij een hoofdrol in speelt.
1: Ja, dat klopt.
0: Ja. Ja, maar daar gaan we het zo meteen over hebben. Dus blijf lekker luisteren, want Andor komt dus nog eventjes weer terug. Goed, hoe is je week geweest?
1: Rustig.
0: Ja, want er is niet zoveel gebeurd in de gemeente.
1: Nou, er waren wel een paar leuke dingen, hoor. Dus ik heb wel een leuke top 3 zo meteen. Dus deze week was hij heel erg makkelijk.
0: Nou, ik ben benieuwd. Dat gaan we zo meteen horen. Maar eerst even een overzicht van wat we kunnen verwachten vandaag vanaf 6:30 bij Oog Televisie Nieuws. En daarom is hij aangeschoven, eindredacteur van dienst, Andor Heij.

0: Een feest voor de, ja, omdat het Hortus 400 jaar bestaat. En dat startte met de wandelingen, de oude Hortus hier in de Hortusbuurt in Groningen naar de nieuwe Hortus in Haren. En dan is de tijdelijke vissersbrug, die is weggetakeld vandaag voor reparatie. Want die was de laatste paar keer al stuk en ja, die is lichter een maand weg. Dus ja, we zullen even moeten omlopen of omfietsen. En ja, die nieuwe brug, de echte vissersbrug, die komt pas 2027 terug. En dan is er bij onderhoudswerkzaamheden bij flats in de Aquamarijnstraat is er asbest aangetroffen. En de bouw van de nieuwe ACLO op Zernike is gistermiddag officieel van start gegaan. En daar hebben we even een reportage over gemaakt. Want wat komt er nieuw in? En ook met een paar sportverenigingen gepraat hoe belangrijk het is dat die nieuwe ACLO er komt.
1: Nou. Even terug naar die brug trouwens. Maar ik kan daar niet een reservebrug komen?
0: Ja, nee, dat ging niet. Nee,
2: dit je moet je voorstellen, Femke, ik bedoel, dat is net zoals met voetbal. Op een gegeven moment ben je door je reservespelers heen.
1: Ja, dat is waar.
2: En dat is nu het geval met...
1: Maar dan haal ik die uit het buitenland. Ja, toch?
2: Was het maar zo'n feest.
0: Ja, dan kom ik nog even terug op de Hortus. Want morgen even tussen 11 en 1 luisteren naar Oog Radio in Haren Doet. Komt men live vanuit de Hortus. En ook even kijken, zondag en dan tussen 2 en 5. Kijk, speak even naar Alexander. Ook een extra programma rond de festiviteiten die er allemaal in rond de 400 jaar Hortus zijn.
2: Ja,
1: leuk.
2: En ik had vandaag een leermomentje, want ja, het is eigenlijk hartstikke logisch, maar de Hortus komt dus van oorsprong uit de Hortusbuurt.
3: Wat?
1: Oh ja?
2: Nee, maar hallo, bij mij in mijn hoofd zit de Hortus al 400 jaar in Haren.
0: Nee, dat is dus niet het geval. Dat heeft het grootste deel van de tijd hier in Groningen.
2: Ja, dus
0: gestaan, wilde ik zeggen, maar gelegen, hoe noem je dat?
2: Ja, gelegen, gegroeid, gebloeid, gedaan. Ja, maar het was dus in de Hortusbuurt. Ja, het is eigenlijk heel logisch. Ik bedoel, als je het weet, dan ja.
1: Dan zie je het niet meer anders.
2: Nee, inderdaad. Nou. Dus, nou ja, goed, dat is nu bij mij ook het geval. Maar luisteren dus morgen tussen 11 en 1 en zondag tussen 2 en 5 een special van Haren Doet over 400 jaar de Hortus. Goed, gaan we eens even kijken. Ja, wat is er deze week allemaal gebeurd? En wat waren de meest opmerkelijke of bijzondere of belangrijke nieuwsberichten? Daarom hebben wij een top 3.
4: Nummer 3.
0: Ja, dat is het Zuiderplantsoen, dat daar toch weer gewerkt moet worden. Want er was lekkage en daardoor kon kortsluiting in de leidingen ontstaan. En ja, de bouwers zeggen van dat er is allemaal nieuwe grond gekomen. Er is ook de grond is compleet omgewoeld. Dus eens even afwachten hoe die grond reageert. Ze moeten hem nou toch weer even overhalen om het te repareren.
2: Ja.
1: Dan gaat hier nooit iets in één keer helemaal goed, volgens mij.
2: Nee.
0: Nee, dat helemaal met die ringweg en het inrijden van bruggen. Dat is allemaal ellende geweest de afgelopen jaren.
1: En de fietsenstalling, die...
2: Nou ja, goed. Maar we komen er wel uiteindelijk.
1: Ja, uiteindelijk. Dus, over 400 jaar is Groningen prachtig.
2: Ja, en dan bestaat de Hortus 800 jaar.
4: Nummer 2.
0: Ja, dat is de bekendmaking van waar de AI-computer komt. Nou, die komt hier op Zernike. Ik ben even vergeten hoe...
1: Lisa, toch?
0: Hoe dat bedrijf heet.
1: Oh.
0: En, maar als ik naar buiten kijk, dan zie ik dat groene gebouw staan hier op Zernike. Dus daar komt hij. Dat is bekendgemaakt waar onder andere de Holm in Hoogkerk was nog een optie geweest. En er was er nog eentje in de provincie. Maar het is uiteindelijk komt hij hier op Zernike.
2: Ja, dus dat is een kwestie van een kabeltje uitrollen. En dan hebben wij gewoon toegang tot een van de grootste AI-computers ter wereld.
0: Dan worden we allemaal vervangen door AI.
1: Ja.
0: Zo makkelijk is dat. Gewoon hebben we hele dichtbij zijn de verse AI. Dus,
1: en wat gaan wij dan doen?
2: Nou, dan kunnen we wat anders
0: zitten of zo.
1: Wat gaan we doen?
5: Oh, daarom ga je met pensioen.
0: Ja, ik heb ervoor gezorgd dat die komt. Ja.
2: Goed, dan natuurlijk onze nummer 1. Wat staat er op nummer 1 als het gaat om de meest belangrijke?

0: stellen, maar het is wel weer een heel groot breed publiek wat je bereikt. Hè. Ik geloof iets van 250 miljoen kijkers naar het WK.
1: En als je dan hele mooie beelden op tv laat zien, zet je Drenthe en Groningen ook wel op de kaart.
2: Ja, en aan de andere kant komen natuurlijk, er was even uitgerekend dat er dan 1 miljoen bezoekers zouden komen.
3: Dat zei je al te haan, maar daar moet je toch wel een beetje je twijfels bij trekken. 1 miljoen mensen erbij in een regio waar 800.000, dat gaat echt niet lukken.
2: Ja, er kunnen ook dagjes mensen zijn.
1: Ja, ze hoeven niet hier de hele tijd te blijven natuurlijk.
3: Ja, nee. Nou ja, ik trok zijn uitspraak echt in twijfel.
2: Maar goed, kijk, dat gaat 8 dagen duren. En ja, men zegt dat is ook een impuls voor de Groninger economie. Overnachtingen, winkels, horeca, enzovoort, enzovoort. Alexander gelooft helemaal
3: niet. Nee, want er gaan ook mensen gaan ontzettend deze regio mijden, omdat ze weten dat het een groot evenement is. Dus dat,
1: ja, maar dat zullen dan voornamelijk wij zelf zijn.
3: Ja, maar in het verleden, ik bedoel met de Olympische Spelen, met de WK's. Iedereen die dat host, die gaat er ontzettend op in. Bij de boot erin, dus...
1: Oké,
0: we gaan het merken. In ieder geval, het is een feit. De start van het WK wielrennen is hier in Groningen.

0: Ja, nou ja, FC Groningen. We hebben vorige week wel een voorspelling gedaan. Tenminste, sommigen van ons. Maar niet in de uitzending. Want we waren er niet door omstandigheden.
1: Dat klopt.
0: Maar Femke en Harro hadden het goed.
1: Ja.
0: 3-0 voor Groningen. Gefeliciteerd.
2: Ja, ja. Ik helaas net niet. Ik dacht, ik gun de andere ploeg ja, nog een puntje. Maar nee.
0: Ja, ja nee. Maar...
3: Een puntje of een puntje?
2: Een doelpunt.
0: Een doelpunt.
1: Ja, één, ja.
0: Maar goed, het is Interland weekend.
1: Ja,
0: gisteren heeft Oranje al gespeeld tegen Duitsland. En hebben ze in de 92e minuut hebben ze er nog een 1-1 uitgesleept.
4: Die voorzet, hè, jongens. My god.
0: Ja, ja, dat was echt... die foto trouwens, die heeft alle voorpagina's volgens mij gehaald.
4: Oh, dat geloof ik, ja.
0: Van het, was, het doelpunt.
3: Ja, en het was ook wel terecht, want Nederland was het wel veel sterker.
1: Maar... Ja. Wat wel een beetje raar was, dat ene doelpunt was afgekeurd... omdat Robby te dikke billen had. Daar kwam het op neer.
3: Robby die zou de keeper dan gehinderd hebben.
1: Ja, met, kan hij er wat aan doen dat hij wat dikkere billen heeft? Ja, sorry.
0: Nou ja, hè?
1: Zo noemde die verslaggever dat. Nou, volledig.
3: Ja, goed, jij baalde natuurlijk dat doelpunt van je idool werd afgekeurd.
1: Ja.
0: Ze heeft er gewoon niks van gezien, joh.
1: Nee, dat is inderdaad.
0: Ze heeft niet eens gekeken. Dus,
1: nee.
0: Goed, maar ze spelen zondag weer.
1: Ja, nieuwe kans.
0: En dan spelen ze tegen...
1: Servië. Om 6:00.
0: Jongens, wagen wij ons... volgens mij is dat uit. Ja.
1: Ja.
0: Wagen wij ons aan een voorspelling.
3: Ja, hoor.
0: Andor, aan jou de heer.
3: 1-3 voor Nederland.
0: 1-3 voor Nederland. Femke.
1: Ja, dat denk ik eigenlijk ook aan, ja. Ja.
0: Oké.
2: Okay, echt zo'n meeloper. Vorige week ook al met Harro.
0: Ja, Alexander,
1: ja, ik loop mee en ik heb dan wel het juiste antwoord.
0: Ja.
4: Nou, dan denk ik 1-2.
0: 1-2, dus ook winst voor Nederland. Rian?
2: Nee, dan gaan wij nu gewoon voor dikke winst 0-3 voor Nederland.
1: Oh, ik dacht 0-3. Voor Servië. Servië.
0: Ja, dan ga ik voor 0-2.
3: Ja, kijk, zijn we allemaal anders. Wat trouwens ook nog een leuk potje is vanavond speelt Jong Oranje tegen Jong Noorwegen. En bij Jong Oranje spelen 4 spelers van FC Groningen.
1: Oeh.
0: Oh,
3: nou, dat natuurlijk ze zijn geselecteerd. Of ze er echt op het veld staan, dat weet ik natuurlijk niet.
0: Oké, okay, nou,
4: in Noorwegen
0: goed
4: staan er 11 haarlandjes op het veld.
1: Ja, inderdaad, ja. Dus, goed. Dan denk ik dat Noorwegen toch gaat winnen.
0: Hé, hey, Andor, wij zien elkaar zo meteen nog even weer. Ja. Want dan heb jij nieuws over een jubileumconcert... wat er morgen is hier in Groningen. Daarover later meer. Ik kijk even naar mijn collega Rian. Rian, ben jij klaar voor een update van het radio-nieuws?
2: Ja, ik ben er klaar voor.
0: Oké, okay, dan gaan we nu verder met Rian Jobbing... met het Oogradio-nieuws.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oogradio. Nieuws.
6: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobbing met het nieuws uit Groningen. De Hortus Botanicus in Haren staat dit weekend in het teken van het 400-jarig bestaan. Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd. Vandaag werd het jubileumweekend afgetrapt met een historische wandeling. Deelnemers liepen vanaf de Rozenstraat in Groningen, waar de Hortus ooit...

0: gevestigd was, naar de huidige locatie in Haren. Het jubileumfeest gaat morgen en zondag verder met verschillende activiteiten in de Hortus. Zo zijn er 30 verschillende kraampjes met uiteenlopende activiteiten. Ook Oog Radio is aanwezig en zendt komend weekend op verschillende momenten live uit vanuit de Hortus Botanicus. Agenten en beveiligers hebben vanmiddag een winkeldief aangehouden in de Herenstraat na een achtervolging te voet door de binnenstad. De man zou hebben gestolen bij de Breska aan de Vismarkt. Dat werd opgemerkt door beveiligers die de man achtervolgden bij zijn vlucht. De man werd uiteindelijk door beveiligers staande gehouden ter hoogte van de HEMA in de Herenstraat, waarna agenten de man inrekenden en overbrachten naar een politiecel. De spoorwegovergang aan de Friese Straatweg in Groningen is komend weekend dicht voor al het verkeer. ProRail werkt dan aan het spoor. De afsluiting begint vanavond vanaf 11 uur en duurt tot komende maandagochtend 5 uur. Ook de spoorbrug over het Reitdiep gaat komend weekend dicht. Auto's kunnen omrijden via de Westelijke Ringweg en het Hoendiep. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Herman Koleniusstraat en het Jaagpad. Door de werkzaamheden rijden dit weekend ook geen treinen tussen Groningen en Eemshaven, Delfzijl en Zuidhoorn. Arriva zet bussen in op deze treintrajecten. Het werk van komend weekend is een begin van een vernieuwingsproject van het spoor vanaf het hoofdstation in noordelijke richting. Vanaf half oktober gaat de spoorwegovergang bij de Friese Straatweg opnieuw meerdere weken dicht voor autoverkeer. De flitspaal aan de Europaweg bij het Zondplein blijft het grootste bonnenkanon van Groningen. Van mei tot en met augustus deelde de paal ruim 10.000 boetes uit. Maar zowel landelijk als in de drie noordelijke provincies is de paal niet langer de prentenkoning van het Centraal Justitieel Incassobureau. De paal op de Europaweg stond vorig jaar landelijk nog enige tijd in de top 3 als het gaat om het aantal snelheidsovertredingen dat werd vastgesteld. Nu staat de paal landelijk op de 12e plek van alle vaste flitspalen. De palen op het MFV-duct staan op de 2e plek in de provincie. Ook in Noord-Nederland was de Europaweg niet de grootste. Dat is een flitspaal aan de Groningenstraatweg in Leeuwarden. Dan nog het weer. Het is een zonnige nazomerdag. Af en toe trekt er wat lichte bewolking over en het blijft droog. Tussen 21 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. Vannacht trekt er wat bewolking over en koelt het af tot omstreeks 10 graden. Morgenochtend is er eerst veel bewolking met lokaal kans op lichte regen. Gaandeweg de dag breekt vanuit het noorden de zon steeds vaker door en wordt het droog. Dit was het Oog Radio Nieuws. Over een uur zijn we er weer. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel Rian en tot over een uur met een nieuwe update van het Oog Radio Nieuws. Je luistert nog steeds naar Oog op het weekend. We zijn tot 6 uur bij je. Zometeen hebben wij een uitgebreid weerbericht met Johan Kabhuis. Dan kijken we ook even naar volgende week. En dan wordt het gewoon weer lente.
2: Zomer.
3: Ja. Zomer. Lente, zomer. Ja.
1: Ja jongens, de korte broek weer uit de kast. Ja. Ik heb net alles opgeborgen.
4: Ja.
3: Ik heb nog niet mijn winterkleren er liggen.
1: Nou, korte broek heb jij niet.
3: Nee, dat niet.
1: Nee,
3: maar wel jurkjes.
1: Ja, nee, dat is waar. Dat is waar. Goed, zometeen komt Andor even terug over een jubileumconcert wat er morgenavond plaats gaat vinden hier in Groningen. En Alexander, wat leuk dat je er bent.
4: Ja, leuk. Ik dacht, er komt toch nog even buurten.
1: Ja, maar je moet ook zo weer weg.
4: Ja, ik vind het ook wel weer genoeg. Ja, okay. Nee, ik moet zo weer vandoor.
3: Dit was kort,
4: ja.
3: Maar krachtig.
4: Ja, ja, precies. Zoals ja, we dat,
1: die man is heel druk.
3: Maar even voor de luisteraar, hij leeft nog.
1: Oh, nou, dat is het dan ook. Nothing But Thieves, die hebben ook een nieuw uitgebracht.
3: Ja, die hele plaat is goed.
1: Ja, die heb jij vandaag gehoord, hè? Ja. De hele plaat. Ja. Oké, nou, ik nog niet. Ik ben heel erg benieuwd. De nieuwe single is in ieder geval ook goed.
3: Ja.
1: Hashtag 5. Zo heet hij.
3: Mm.
1: Ja, Nothing But Thieves, hier bij Oog Radio.
5: Het weekend van Oog Radio.

0: Nothing But Thieves en Hashtag 5. De nieuwe single die vandaag is uitgekomen. En volgens Femke moeten we dus ook het nieuwe album gaan beluisteren.
1: Ja, maar dat is toch wel een stuk pittiger dan dit nummer.
0: Nou ja, goed. Ik bedoel, ze moeten het ook een beetje afwisselen.
1: Nee, ja, zeker.
0: Want de vorige single die was ook pittiger.
1: Ja.
0: Nou, dit is dan even weer een soort van ballad.
1: Een soort van
0: ballad.
1: Ja, ballad.
0: Goed, we draaien nog één nummer. En ja, je gelooft het of niet?
1: Nou, ik denk dat het U2 is.
0: Ja, hoe raad je het?
1: Ja, omdat
2: dat
1: jij...
2: Inmiddels U3 geworden.
0: Ja, ja, U3. Maar dan hou ik ook op. Dan hou ik ook op.
2: Ja, ja.
0: Maar ik moest ook zeg maar de lekkere lange liveplaat van vandaag uitzoeken. En ik dacht van ja, 50-jarig jubileum, dat maak je maar één keer in je leven mee. Hè?
1: Dat is vaak wel het geval.
0: We hebben de eerste single gehad, I Will Follow. We hebben de laatste single gehad. Ben ik de titel even kwijt?
1: Wat een fan ben ik.
0: Oh ja, Silencio.
1: Ja.
0: Ik werd er gewoon een beetje stil van.
1: Ja.
0: En dan nu de allergrootste hit van U2. En dan in de live versie. With or Without You. Don't say.

0: live versie van With or Without You van U2. En dat allemaal in het kader van hun 50-jarig jubileum vandaag. Precies 50 jaar geleden ontstond deze band in de keuken en bij de ouders van Larry Mullen, de drummer. Nou, tot zover U2 voor deze week.
1: Zo.
0: Nou, dat ook meteen maar gewoon
1: dan
0: rigoureus.
1: Is klaar, ja.
0: Dat bedoel ik.
2: Erg abrupt.
1: Ja, van klaar.
0: Je hoort zijn stem alweer. Hij is aangeschoven naast ons. Andor Heij. Dag Andor.
2: Ja, want...
0: Ja, maar nu niet. Ja, even voor de duidelijkheid. Niet in de rol als eindredacteur televisie. Maar als Andor Heij, de zanger-gitarist van Mean Machine.
2: Mean Machine.
1: Ja, dat zegt hij ook.
2: Ja. Ik stond het niet goed.
0: Oh, ja.
2: Ja, nee, want ik wilde YouTube zeggen. Die bestaat 50 jaar, maar wij bestaan 40 jaar.
1: Ja, hoe omdat, krijg je het voor elkaar?
0: Gefeliciteerd.
2: Ja, we hebben af en toe even stilgelegen. Dan hebben we de boel weer bij elkaar gescharreld. Maar we zijn in 1986, rond deze tijd, hebben we Mean Machine opgericht. En we zijn de laatste... een paar jaar zijn we weer wat optredens aan het doen.
1: Nou, en ook nog in de originele bezetting?
2: Nee, Dickie Bakker en Bert Dijkhuizen, dat waren onze eerste, daar heb ik de band mee opgericht. Die zijn helaas allebei veel te vroeg overleden aan die vreselijke ziekte kanker. Dus die hebben de 60 nog niet gehaald, dat is wel treurig. Maar die waren toen al... ook, die zaten ook al niet meer in de band. Dus nu zit Jurjen Tichelaar, dat is ook de zanger van Vortex. Die doet bas en wij verdelen de nummers qua zang. Die zit erbij en daar hebben we ooit een demo mee opgenomen in 1988. Nou, toen is hij als gastzanger even meegedaan. Toen even eruit, toen weer als bassist zanger erbij gekomen. En met Pieter Visser, en die kwam in 1990 ongeveer bij de band. Die repeteerde in het drumhok naast ons.
0: Ja.
2: En toen zeiden Bert en ik, hebben we hem gevraagd of hij het bij ons wilde proberen. Meer inderdaad gewoon eerst als soort ritmebox. Maar hij heeft zich echt helemaal hard in die band geknokt. Ja, het verhaal van Pieter is eigenlijk wel te lezen op onze website. Het is wel een grappig verhaal.
0: Ja.
2: Dus afgelopen zondag is dat gepubliceerd.
0: Ja, en dan heb je het over de website van Oog,
1: tv.nl. Ja, niet iedereen.
0: De meeste mensen zullen misschien zeggen Mean Machine, nog nooit van gehoord. Wat voor muziek maken jullie?
2: Ja, heavy metal. Maar het is tegenwoordig een beetje van alles. Er zitten wat punknummers bij. Gewoon wat beukers. En het is, zoals iemand een keer zei, het is recht toe.
1: Recht toe, recht aan.
0: Recht vooruit.
2: Dat is hem.
0: We gaan gewoon even een stukje draaien.

0: We laten hem gewoon even doordraaien. Ja, lekker stevig, man.
1: Ja, dat is wel de bedoeling.
0: Ja, het, ik snap nu ook dat we jou ooit hebben gevraagd als eindredacteur van Rocken met Oog op het weekend.
2: Ja,
0: om iedere week even zo'n stevige plaat uit te zoeken.
1: Ja, daar kan ik nog wel 20 jaar mee doorgaan.
2: Even voor de luisteraar, dit ben jij dus.
1: Ik zing dit, ja.
2: Ja.
0: Ja.
1: Mooi, misschien dat ik het niet zo... ja, wel.
0: Hey, morgen dus jubileumconcert. Waar en vanaf hoe laat?
1: Ja, het is in het viaduct. Dat is aan de Euvelgunnerweg 17. En ja, het is op Euvelgunner, zeg maar dus. Dat is die lange brug richting Meerstad over en dan de eerste rechts. En dan nog een keer de eerste rechts.
2: Dan kom je er wel.
1: Ja, dan kom je er wel. En nou, eerste band begint om 9:00 en dat is Stresssysteem. En ja, daar speelt mijn zoon, Rijn.
0: Ik ben niet je zoon, maar een naamgenoot van mij.
1: Ja. Ja. Reinhard speelt erin en die zal ook met ons twee nummers meezingen. Dat geldt ook voor de gitarist van Vortex, Orion Roos. Die speelt een paar nummers mee, want we spelen ook wat oude Vortex-nummers. Omdat Jurjen bij ons erin zit.
2: Ja.
1: En dan hebben we nog, het klinkt heel onheilspellend, The Bitches from Hell. Maar het zijn er twee hele aardige dames. En die zingen ook nog twee nummers mee. En na ons... krijgen we dan, nou wordt het heftig afgesloten met trash metal uit Leeuwarden met Blade Crusher. Nou, en de entree is, je mag betalen wat je wilt.
0: Oh, dus,
2: oh, dat is nice.
0: Een donatie mag je doen.
1: Een donatie dus. En, maar neem wel even geld mee, want kun je dan in ieder geval shirts. We hebben nog cd's liggen en buttons.
0: Ja.
1: En die cd's en buttons, mag je ook betalen voor wat je wilt. En,
2: want dat pretpakket, dat hebben wij.
0: Ja.
2: En ik vind het fantastisch, want ik heb nu dus zo... En ik heb een shirt met Anders hoofd erop.
1: Maar voor het shirt moet je wel betalen. Dat,
2: dat shirt heb ik ook zeker betaald. Maar ik bedoel, dat gewoon jouw hoofd op mijn t-shirt staat. Ik vind het echt magnifiek.
0: Nee, wij zijn erbij morgen. Dus vanaf 8:30 kun je terecht in het viaduct aan de Euvelgunnerweg. Ja, Andor, rest ons jou ontzettend veel plezier en veel succes te wensen.
2: Ja.
1: Oh, dankjewel.
2: En we zwaaien morgen dan even zo van joehoe.
1: Ja, komt helemaal goed.
2: Ja.
0: Goed, hey, wij moeten door met het weer. Als het goed is hangt Johan Kamphuis al aan de lijn. Komt het dus morgen zien in het viaduct. En ik ga even kijken of Johan er inderdaad is. Dag Johan.
3: Een bijzonder goedemiddag.
0: Hey, goedemiddag. Hallo. Nou, we hadden voor de uitzending al even contact. Je zat in een gebied wat wellicht moeilijk was qua verbinding, maar we hoorden je goed. Dus aan jou de vraag,
3: ja,
0: kun jij...
3: in de weerribben.
2: Ah, op een boot?
3: Heb ik wel even op gezeten, ja. Maar ik ben er niet vanaf, maar... Er was daar geen verbinding, maar inmiddels gaat het weer goed.
0: Nou, hartstikke goed. Dan aan jou de vraag om ons even mee te nemen naar het weer voor dit weekend. Met een doorkijkje naar volgende week. Hier is Johan Kamphuis.
3: Ja, volgens mij zei ik het vanochtend ook wel in de uitzending. Het is een zomer die geen einde lijkt te kennen. Vandaag ook weer hoge temperaturen, bijna steeds een strak blauwe lucht. En dat danken we allemaal aan hoge drukgebieden. En de rol van hoge drukgebieden, die... is nog voorlopig niet uitgespeeld. Hoewel het weekend een beetje aarzelend gaat beginnen... want er passeert morgenochtend een zwakke storing... als een nieuw hoge drukgebied de regie overneemt. Die komt vanaf de Noordzee. In de ochtend vochtige lucht die wordt aangevoerd. Wolkenvelden, misschien zelfs nog een spatje regen. In de middag is het weer droog, breekt het zonnetje regelmatig door... en wordt het 19 of 20 graden. En de wind komt uit het noorden, is zwak, hooguitmatig, windkracht 2 tot 3. En ja, als het zonnetje dan morgenmiddag regelmatig doorbreekt, is het ook direct aangenaam. In de nacht 10 graden. Zondag maakt de wind helemaal een ommezwaai naar het zuiden. Als het hoge drukgebied zich dan boven Duitsland nestelt, wordt er drogere en ook warmere lucht vanuit Frankrijk aangevoerd. Het is niet helemaal stralend, er zijn wel zonnige perioden. Misschien dat de dag begint met wat mist of nevel. Maar het zonnetje laat zich zeker niet onbetuigd, met name weer in de loop van de dag. De temperaturen liggen zo rond 23 graden en er staat niet al te veel wind. Ja, voor heel veel mensen betekent dit een vriendelijke, heerlijke nazomerdag. Ja, en over nazomer gesproken, maandag. Zonnige periode, droog, 22 graden. Maar wat te denken van dinsdag en woensdag, want dan krijgt de nazomer een gouden randje, heel veel zon En de temperaturen lopen op naar 25 of 26 graden. Ja, echt een zomer zonder einde.
2: Ja, en wanneer houdt die zomer op? Weet je dat?
3: Ik weet het niet. Oh. Het is wel zo dat later in volgende week dat er storingen dichterbij komen en de kans op een bui toeneemt. Maar of dat dan ook het einde van de nazomer betekent, dat is nog onduidelijk. Ik denk wel dat langzaam maar zeker we gaandeweg verder in de tijd komen. En volgend weekend en de week daarna. Ja, dat we dit weer, dat wel tot het verleden gaat boren. Dus ik denk dat we volgende week wel een beetje op onze laatste benen gaan lopen.
2: Maar komen er veel regenbuien voor in de plaats? Of valt dat tot nu toe mee? Echt herfstweer?
3: Dat is echt nog niet te zeggen. Nee, het is volgende week, vanaf donderdag, neemt de kans op een paar stevige buien toe. Ja, of dat dan leidt tot echt veel wisselvalligheid, is nu nog in nevelenguld.
0: Oké.
3: Dan kan ik er nog weinig helderheid over verschaffen.
0: Nou, we wachten het gewoon even rustig af. En mooi dat het weer richting de 25 graden gaat. En bijzonder dat het dan afgelopen nacht in Zuid-Drenthe voor het eerst weer heeft gevroren.
2: Noord-Drenthe, toch?
0: Of Noord-Drenthe.
3: Ja, is een goede vorst. Ja. Brandvorst, 10 centimeter hoogte.
0: Ja.
2: En ik vond het
3: in het oosten van het land. Maar lokaal zal het ook in Drenthe zijn gebeurd.
0: Ja,
2: mijn knieën waren bevroren vanochtend.
0: Nou. Hey Johan, maandag ben jij er weer rond de klok van 8:50 bij de Oogochtendshow. Wij wensen jou een heel goed weekend.
3: Hey, fijn weekend.
2: Heel plezier.
0: Hoi, hoi. Dit is Wende met haar nieuwe single, We Doen Alsof. Tot zometeen na het nieuws van 5:00 bij Oog op het Weekend.

0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Het blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. De directe kosten van de blokkade waren volgens de NS zo'n 100.000 euro... onder meer voor dranghekken en extra beveiliging. Het is nog onduidelijk of die kosten op de actievoerders verhaald kunnen worden. Oud-vicevoorzitter Kit de Jong van de FNV is de nieuwe voorzitter van de linkse fusiepartij Progressief Nederland. Voorheen GroenLinks-PvdA. Ze kreeg ruim 50% van de stemmen in een ledenreferendum dat Pro deze week heeft gehouden. In hetzelfde referendum besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Europese Sociaaldemocraten, dus niet bij de Groenen. 65% van de pro-leden maakte die keuze. Uitslag is een meevaller voor de partijtop die zich ook had uitgesproken voor aansluiting bij de Sociaaldemocraten. De uitslag van het referendum is bindend. Het Openbaar Ministerie gaat YouTubers Jan Roos en Dennis Schouten vervolgen. In hun programma Roddelpraat maakten ze 2 jaar geleden denigerende opmerkingen over het uiterlijk en de hygiëne van 2 onbekende vrouwen. Die deden aangifte. Volgens het OM draagt verbale agressie richting vrouwen bij aan een cultuur waarin ernstiger geweld mogelijk wordt. En op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag iemand doodgeschoten. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. Bij de aanlegstijger in Amsterdam-Noord zit veel horeca met terrassen. Het weer vanavond helder, in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden. De dagen daarna meer zon en geleidelijk nog wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
3: Tikketik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
4: De Autowasserij, de goedkoopste en schoonste wasstraat in Groningen. Al voor €6,50. Je auto glanzend schoon. De Autowasserij, naast Laminaatwereld, Bornholmstraat 8C, Groningen.
1: Het weekend van Oogradio.

0: Badfinger en de nieuwe single No Trouble. En daarvoor hoorde je Teddy Swims en Perfect Man. Ook vandaag nieuw uitgekomen.
1: Ja, die gaat over jou, hè?
0: Ja, dat gaat over mij, dankjewel.
1: Ze heeft het toch nog gedaan.
0: Ach, wat een compliment zeg.
1: Ja, nou, ja nou. Fijn hè. Ja.
0: Ja, dankjewel. Ik ben gewoon een beetje stil.
1: Ja, je wordt een
2: helemaal rode wangetjes.
1: Ja. Ja. Je raakt een beetje van je apropo.
0: Goed, welkom bij 2 uur van Oog op het Weekend. We zijn tot 6 uur bij je. En wat gaan we allemaal doen? Nou, Femke die heeft zo'n boekentip voor je. We hebben nog een uitgaansagenda. We hebben er nog een sportoverzicht. En natuurlijk rond de klok van 17:15 trappen wij het weekend officieel af met Rocken met Oog op het Weekend. En rond 17:30 komt Rian nog een keer met een update van het radio nieuws. Goed, de boekentip. Ik ben benieuwd.
3: De leestip voor dit weekend.
1: Die is van Corny Palmen en het boek heet Johnny Walker.
0: En die heb je toch al een keer, die heb je volgens mij al een keer gehad?
1: Nee hoor.
0: Nee? Oh, nee. Oké.
1: Nee.
0: Nou, vertel.
1: De barman begroette me licht geamuseerd met de vraag wat hij kon betekenen voor de jonge dame. Zoals ik me wekenlang had voorgesteld, noemde ik zo onnadrukkelijk mogelijk de drank die ik alleen kende doordat ik hem proefde op de lippen van Henry Martin. Mijn leraar en mentor. De man met wie ik vaak buiten schooltijd afsprak en af en toe naar bed ging. Ik hield van hem zoals ik in die tijd van de meeste mensen buiten mijn familie hield. Niet al te diep, niet al te hevig. Het afscheid wel inbegrepen. De barkeeper noemde de 2 merken die hij in huis had. Johnny Walker, zei ik. Op die dag en op dat uur sloot ik aan gene zijde van de Maas een verbond met mijn liefste vijand. De man die de daaropvolgende 40 jaar mijn onafscheidelijk metgezel en geliefde zou zijn. Johnny Walker rook bedwelmend, was stoer, trouw en bovenal onsterfelijk. En ik kon me in de tientallen jaren die volgden het leven zonder hem niet voorstellen. Al wist ik vanaf de eerste slok aan de toog van Café de Vriendschap dat hij er alles aan zou doen om mij te vernietigen.
0: Ja, dat heb je met Johnny Walker.
1: Ja.
0: Ja. Heb je hem zelf ook gelezen?
1: Nee, maar het lijkt me best interessant.
0: Oké, heb je wel eens vaker boeken van Corny Palmen gelezen?
1: Volgens mij wel. Ik weet even zo'n naam niet, maar volgens mij heb ik wel eens een boek
0: van hem. Hem over Ischa Meijer?
1: Ja, die heb ik gelezen. Ja. Dat is hem, ja.
0: Ja. Ja,
1: of haar man, dat was haar...
0: Ja, haar vriend, man. Ik weet niet of ze getrouwd waren, maar...
1: Ja. Dus dit is ook wel autobiografisch volgens mij. Want volgens mij dronk zij ook wel aardig wat.
0: Ja. Corny Palmen dus. Ja. Met Johnny Walker. Dat is de leestip voor deze week. Dan gaan we door. Veel succes morgen. Andor, die verlaat het pand.
1: Ja, die verwacht wel dat iedereen komt morgen. Ja,
2: vooraan staat hij.
0: Ja, vanaf 8:30 dus in het viaduct. 40-jarig jubileumconcert van Mean Machine.
1: Ik laat nog even maskers maken.
0: Oh, maskers?
1: Ja, dan kijkt hij straks publiek in en dan staan er verschillende Andors.
0: Oh, zo.
1: Jippie.
0: Goed, we hebben ook nog even een sportoverzicht voor je. Wat kan je dit weekend eventueel gaan doen qua sport? Heb jij wel eens High Rocks gedaan?
1: Nee. Zie je mij daarvoor aan?
2: Nee.
0: Is het iets voor een van jullie, High Rocks?
1: Weet ik niet. Ja, het lijkt me op zich wel, maar dan moet je wel heel erg trainen.
0: Nou ja, het zijn 8 verschillende onderdelen. Zwemmen, tillen, weet ik veel wat. Nou ja,
1: hardlopen.
0: Hardlopen. Ja, dat is ook 8 keer... ik weet niet wat er allemaal in zit, eerlijk gezegd.
1: Het is toch binnen? Je gaat toch allemaal... Of is dat dat andere?
0: Ik weet het niet.
1: Nee.
0: Maar wil je het weten? Dat kan. Want morgen kun je naar GPT Lifestyle. Ja. En dat is aan de Duinkerkenstraat 3, hier in Groningen. In het kader van de Nationale Sportweek organiseren zij een simulatie van de officiële High Rocks. Op hun locatie in Groningen, dus aan de Duinkerkenstraat. Alle onderdelen zijn precies hetzelfde als bij de officiële race. Dus 8 onderdelen en 8 keer een kilometer hardlopen.
1: Ja.
0: Dus er zitten ook andere onderdelen in.
1: Ja, dat is volgens mij voornamelijk met gewichten en zo.
0: Oké. Wil je meedoen? Dat kan dus morgen Duinkerkenstraat nummer 3. En zondag ook nog trouwens bij GPT Lifestyle, High Rocks.
1: Nou, ik zal erover nadenken.
0: Morgen kan je ook meedoen aan de Duizener Dorfsrun.
1: Nou, jij doet niet mee.
0: Nee, het wordt ook gewoon met een minuut erger, maar goed. De Thaisen naar Dorsum, die start om 1 uur.
1: Ja.
0: Het is een gezellige, recreatieve hardloopwedstrijd in en rondom Thaisingen.
1: Nou, gezellig.
0: En zoals hij te zeggen, Thaisingen.
1: Thaisingen.
0: En je kan kiezen uit de volgende afstanden. 4 kilometer, 10 kilometer, 21 kilometer of 42 kilometer.
1: Nou, het is maar net waar je zin in neemt.
0: Ja, en ik denk dan bij 42 kilometer dat je ongeveer 10 keer rond het dorp loopt.
1: Ja, inderdaad.
0: Zoiets.
1: Leuk, gezellig.
0: Meer informatie, wil je morgen meedoen? Ga dan naar de website thaisingerun.nl. Medevoetbal, dat dan wat voor jullie?
2: Nou, nee, ook niet.
1: Ja, dat zou wat voor mij kunnen zijn. Maar dan moet de tegenstander, of in ieder geval mijn teamgenoot, opletten. Want ik heb wel iemand eens een keer een gekneusde teen getrapt.
0: Aha, dus, oké. Nou,
1: ik ben zo fanatiek dat ik ook wel echt dan in actie kom.
0: Nou ja, zondag zou ik zeggen van je kan het proberen. Alleen jij komt niet meer in aanmerking, want je bent te oud.
1: Dit is pure discriminatie.
0: Dit is georganiseerd voor jonge meiden van 6 tot 12 jaar.
1: Ja, daar was ik niet meer tussenin.
0: Nee.
2: Nou, qua lengte.
1: Ja,
0: maar
1: qua
0: zondag
1: lengte wel.
0: Om 10 uur kunnen ze dan terecht bij Groninga 25. Wil je daar meer informatie over? Dat kan via www.bieslim.nl. En ja, jonge meiden kunnen dan kennis maken met voetbal. Dus zondag aanstaande om 10 uur bij Groninga 25.
1: Nou, dat is wel leuk, denk ik.
0: Nou ja, leuk dat ze op deze manier dan kennis kunnen maken met een sport.
1: Ja.
0: He? Absoluut. Goed. Voordat ik nog veel meer ga hoesten, is het maar tijd voor een plaat, of niet?
1: Ja, welke wordt dat? Want,
0: nee, jij noemde mij daarnet The Perfect Man.
1: Ja.
0: Dan zeg ik van, waarom niet Let's Get Married?
1: Oké.
2: Beetje snel.
1: Maar. Ja. Oh, zo makkelijk ben je. Als iemand zegt, oh, je bent de perfecte man, wil je trouwen?
0: Zoiets. Maar het is ook de titel van de nieuwe single van Miley Cyrus.
1: Ah.
0: En die gaan we nu voor je draaien. Let's Get Married van Miley Cyrus. En daarna een nieuwe van Nederlandse bodem van Joshua Peter.

0: Floating van Joshua Peter. Heel anders dan vorige nummers van hem. Ik vind hem wat rustiger, gepolijster.
1: Jij vond hem toch ook zo leuk?
0: Ja, ik heb hem toen ook vorig jaar bij Noorderslag gezien. Man, dat was echt super. Ja, en ik zoek ondertussen even naar die hit van hem. Maar ik kan hem even niet zo snel vinden in de computer. En dat is wel jammer. Ik kijk nog heel even. Nee, ik zie hem niet zo 1, 2, 3 staan. Nou ja, maakt ook niet uit. Maar heel anders. Maar wel een leuk nummer.
1: Ja, nee, dat wel. Ja.
0: Ja, absoluut. Dat is een ding wat zeker is. Goed, dan heb ik ook nog even wat.
2: Hey Rijn. Heb je nog wat laatste nieuws?
0: Ja, ik heb zeker nog wel wat laatste nieuws. Dat verscheen op de site van de gemeente. Oud en nieuw, ja, dat gaat er veranderen. Hè. Er is een vuurwerkverbod.
1: Ja.
0: En er komt ook geen grote vuurwerkshow en wat dan ook. Maar de gemeente doet nu een oproep aan alle bewoners van lever je vuurwerk in op 5 oktober.
1: Ja.
0: Wat zit je te lachen?
1: Nee, ik denk dan... Zullen mensen dit echt gaan doen?
0: Ja, geen idee. Ik weet het niet. Rian, heb jij je vuurwerk al ingeleverd of ga je dat 5 oktober doen?
3: Ik heb zelfs nog nooit vuurwerk afgestoken.
0: Nou, laat staan dat je het inleverd.
1: Ja, inderdaad.
3: Volgens mij, op andere plekken in het land en zo... is er wel heel veel vuurwerk ingeleverd.
0: Ja, nou ja, goed.
3: Hetzelfde soort acties.
0: Ja. Nou ja, je kan het op 5 oktober inleveren bij de gemeente Groningen. En dat kan aan de Duinkerkenstraat 99. Dat is bij een gemeentelocatie. En dat kan dan op 5 oktober van 8:30 tot 4. En door het vuurwerk in te leveren help je ongelukken, schade en overlast voor mens en dier te voorkomen.
3: En boetes, denk ik.
0: Ook dat. Ja, dat denk
1: nu
0: ik wel,
1: is
0: ja.
1: De grote vraag, wat gaat de gemeente er dan mee doen?
0: Nou, die gaat het afsteken, denk ik.
1: Ja, inderdaad. Ja.
0: Nee, ja, dat gaat vernietigd worden. Misschien dat de EOED erbij komt. Hè, de explosieve opruimingsdienst.
1: Ja, want als er veel wordt ingeleverd, dan kan het nogal een flinke...
0: Een knal geven. Ja, dan wordt een knal fuik.
1: We kennen allemaal Enschede nog wel.
0: Ja, nou, inderdaad. Mm. Ah. Goed, maar dat dus. 5 oktober, de inleverdag van je vuurwerk. En dat mag licht vuurwerk zijn, maar dat kan ook... zwaar vuurwerk zijn.
1: Een nitraatbom.
0: Nou ja, ook verboden vuurwerk. Je wordt op die dag word je er niet voor beboet.
1: Oh, oké. Nou, ik zal al mijn nitraatbommen wel even...
0: Ja, goed.
1: Onder mijn bed vandaan halen.
0: Nou, graag.
1: Ja, dat wist je nog niet, maar ligt op een tijdbom.
0: Ja, nou, dat had maar weg die handel.
1: Ja.
0: Zometeen dan gaan wij het weekend officieel aftrappen met Rocken met Ogen op het weekend. Maar voor die tijd hebben we ook nog een uitgaansagenda voor je. En Rian die is zich gaan laten voorbereiden op het laatste nieuws om 6:30. Nog één plaatje gaan we draaien. En dat is een plaatje van de staat.
1: Ah, ja, die zijn ook weer helemaal terug, hè?
0: Ja, die zijn weer helemaal terug. En het is en het blijft gewoon een bijzondere band. Op zich ook wel heel leuk. Soms ook heel verrassend. En dat vind ik van dit nummer ook wel. Freedom. Dit is de nieuwe...
1: Freedom!
0: Dat is van George Martin.
1: Ja, weet ik.
0: Ja. Maar dit is dan van de staat.
1: Nee. Oh, het is bijna George Michael.
0: Even tot rust komen. Het was maar een heel kort rustmomentje dit. Ja, het is gebeurd met de rust, jongens. Het is 26 minuten over 5. Je luistert naar Oog op het weekend. We zijn tot 6 uur bij je. En dit is de nieuwe van de staat. Freedom.

0: What a joy. Freedom van de staat.
1: Het is heel anders.
0: Het is heel anders.
1: Maar wel heel lekker. Het is een beetje inderdaad wat jij zei, een beetje editors-achtig.
0: Ja, ja, ja. Dat is het eerste waar ik aan moest denken. Ja. Hey, editors. Maar er staat wel wat.
1: Oh, zeker. Er staat zeker wat.
0: Er staat.
1: Ja.
0: Goed, tot zover deze woordengrap. Het is iets over 17:30. En dat betekent dat we voor de laatste keer vandaag overschakelen naar de studio tegenover mij, waar Rian klaar zit met het laatste nieuws van Oog Radio.
2: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Goedemiddag, mijn naam is Rian Jobing met het nieuws uit Groningen. De Hortus Botanicus in Haren staat dit weekend in het teken van het 400-jarig bestaan. Verspreid over vrijdag, zaterdag en zondag worden daarom verschillende activiteiten georganiseerd. Vandaag werd het jubileumweekend afgetrapt met een historische wandeling. Deelnemers liepen vanaf de Rozenstraat in Groningen, waar de Hortus ooit gevestigd was, naar de huidige locatie in Haren. Het jubileumfeest gaat morgen en zondag verder met verschillende activiteiten in de Hortus. Zo zijn er 30 verschillende kraampjes met uiteenlopende activiteiten. En ook Oog Radio is aanwezig en zendt komend weekend op verschillende momenten live uit vanuit de Hortus Botanicus. Agenten en beveiligers hebben vanmiddag een winkeldief aangehouden in de Herenstraat na een achtervolging te voet door de binnenstad. De man zou hebben gestolen bij de Breska aan de Vismarkt. Dat werd opgemerkt door beveiligers die de man achtervolgden bij zijn vlucht. De man werd uiteindelijk door de beveiligers staande gehouden ter hoogte van de Hema in de Herenstraat. Waarna agenten de man inrekenden en overbrachten naar politiecel. De spoorwegovergang aan de Friese Straatweg in Groningen is komend weekend dicht voor al het verkeer. ProRail werkt dan aan het spoor. De afsluiting begint vanavond vanaf 11 uur en duurt tot komende maandagochtend 5 uur. Ook de spoorbrug over het Reitdiep gaat komend weekend dicht. Auto's kunnen omrijden via de Westelijke Ringweg en het Hoendiep. Fietsers en voetgangers worden omgeleid via de Herman Coleniusstraat en het Jaagpad. Door de werkzaamheden rijden dit weekend ook geen treinen tussen Groningen en Eemshaven, Delfzijl en Zuidhoorn. Arriva zet bussen in op deze treintrajecten. Het werk van komend weekend is een begin van een vernieuwingsproject van het spoor vanaf het hoofdstation in noordelijke richting. Vanaf half oktober gaat de spoorwegovergang bij de Friese Straatweg opnieuw meerdere weken dicht voor autoverkeer. De politie heeft vanochtend in net iets meer dan een uur tijd ruim 50 boetes uitgeschreven tijdens een verkeerscontrole op de Zonnelaan, Zernekelaan en het Wilgelpad. De meeste boetes waren voor het rijden op een plek waar dat niet mag. Ook werden boetes uitgeschreven voor het negeren van een rood licht, het rijden met een mobiele telefoon in de hand. En verder werden er boetes uitgeschreven voor het rijden op de verkeerde plaats op de weg, het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs en 2 bestuurders reden zonder een rijbewijs te hebben. Dan nog het weer. Het is een zonnige nazomerdag. Af en toe trekt er wat lichte bewolking over en het blijft droog. Het is 21 graden bij een matige wind uit het zuiden tot zuidwesten, windkracht 3. Vannacht trekt er wat bewolking over en koelt het af tot omstreeks.

0: is 10 graden. Morgenochtend is er eerst veel bewolking met lokaal kans op lichte regen. Gaandeweg de dag breekt vanuit het noorden de zon steeds vaker door en wordt het droog. Dit was het Oog Radio Nieuws. Morgenochtend zijn we weer vanaf 9 uur met het nieuws bij Goedemorgen Groningen. Blijf ons volgen via onze site oogtv.nl, onze sociale media en natuurlijk de Oog-app.
1: Dankjewel, Rian.
0: Graag gedaan.
1: Nog even terugkomend op het bericht van de Hortus.
0: Ja.
1: Oog is daar inderdaad aanwezig. En ik heb hier ook de tijden voor je.
2: Ja, die ga ik zo ook noemen.
1: Oh, die ga jij noemen.
2: Ja.
1: Dus... ik hou wel stil.
0: Ja, is goed.
1: Dus blijf lekker luisteren, want zometeen na de volgende plaat hoor je de tijden. Hoe laat wij er dan zijn met Oog?
2: Ja.
1: Hoor ik net.
2: Ja. Ja.
1: Ja. Ja, dat klopt. Nou, ja, hartstikke
2: zit er
1: goed.
2: Einde uitgaansagenda.
1: Rian, dankjewel. Blijf lekker hangen, want zometeen dan trappen wij natuurlijk het weekend officieel af.
0: De longen zijn wel weer aan het opwarmen.
1: Ah, goed zo. Het is weekend. Ja, ik moet dat ook nog even.
0: La la la la la la.
1: Ja, ik moet ook even.
0: Nou, doe ook
1: opwarmen.
0: Even la la la.
1: Ja, la la la la la la la.
2: Prachtig. Opwindend. Sexy.
1: Alsjeblieft. Ja. Wat wel opwindend en sexy is, is de nieuwe van Nickelback.
0: Ja, oh, ja, is dat zo?
1: Ja, die hebben ook weer een nieuwe plaats gemaakt.
0: Ja.
1: En heel opwindend en sexy. Make me love you.
0: Oh. Oh ja, dat is zeker opwindend en sexy. Absoluut.
1: Dat bedoel ik.
0: Ja.
1: En daarna de uitgaansagenda. Blijf lekker luisteren naar Oog op het weekend.
3: Het weekend van Oog Radio.

0: Make Me Love You van Nickelback, hier bij Hoog Radio. Wat een ander nummer, maar wel weer een lekker nummer, ja, al zeg ik het zo.
1: Ik vond het dus Kensington.
0: Dat herkende jij erin, hè?
1: Ja, het eerste
0: wat... Dat herkende Kensington jij erin.
1: Ja, nou ja, toen het meteen...
2: Wat herkende jij erin?
1: Kensington. Ik vond het heel
0: In het begin?
1: In het begin. Zijn stem vond ik helemaal niet de Chad Kroeger, zeg maar, van...
2: Ik vond het best wel weer een Nickelback-nummer, eigenlijk. Meer dan het vorige nieuwe nummer.
0: Nee, maar wacht even. Het is inderdaad wel een Nickelback-nummer, maar laten we nog even dat begin...

0: je zou...
1: Ik snap wel wat je bedoelt.
0: Ja. Je zou ergens kunnen denken van, hé, dat is Kensington.
2: Ja, ergens. Ik was een beetje...
0: Je had even een kortsluiting.
2: Ja.
0: Nou, dan hoop ik dat die kortsluiting inmiddels alweer voorbij... Oh, trouwens, over kortsluiting gesproken.
2: Ja.
0: Er is, op dit moment gaat er een hele slechte reclame rond. En iedere keer als ik hem hoor, dan moet ik... Ik erger me dan gewoon groen, geel, blauw, rood, alle kleuren tegelijk.
2: Ja.
0: Dat is een man die zegt van... Ja, ik heb net wat aangesloten en ik kwam even onder stroom te staan. Nou, zegt die vrouw, dat moet dan wel een hele grote schok zijn geweest.
2: Dat is dan weer even een stomme opmerking. Ja.
0: Ja, nou ja, zo dus.
2: Ik heb die reclame nog nooit gehoord.
0: Nou ja, en dan op een gegeven moment zegt ze nog eens wat. Ja, laten we het dan maar even kort sluiten.
2: Oh ja, grappig.
0: Ja,
2: het zou Alexander zou dit ook bedacht kunnen hebben.
0: Ja, dat is een beetje Alexander humor. Het is, even kijken, 6:20. Het is de hoogste tijd voordat we gaan rocken met Oog op het Weekend... om nog even de uitgaansagenda te behandelen. En die heeft Femke met dank aan Jan Koster.
2: Ja.
3: Het weekend staat weer voor de deur. De podia worden geveegd, de lampen aangedraaid en de tickets vliegen over de toonbank. Dit is ons.
2: Nou, vanavond kun je om 20:30 naar de Oosterpoort, want dan kun je naar de Rega's. De enige echte genre-overstijgende Haagse flamenco-band. De Haagse flamenco-groep De Rega's.
1: Rega's. Ja, gaat meteen Haag.
2: Ja, Rega's. De Rega's is al lang niet meer alleen wereldberoemd in hun thuisstad Den Haag. Nee, met hun theatershows, vele streams en groeiende publiek... veroveren zij ook ver buiten de stadsgrenzen steeds meer harten. Vanuit het hele land komen bezoekers naar hun optredens... onder wie opvallend veel jongeren en studenten. Dus heb je daar nou zin in? Vanavond 20:30 de Oosterpoort, De Rega's. Wil je nou totaal wat anders? Dan kun je ook nog vanavond om 8:00 naar Martini Plaza naar We Will Rock You.
0: Plaza.
2: Ja, We Will Rock You speelt zich af in een niet eens zo heel verre toekomst... waarin grote internetbedrijven de wereld beheersen... en echte eerlijke pop- en rockmuziek verboden is. Lukt het de rebellen om deze band te doorbreken? Om 8:00 vanavond Martini Plaza, We Will Rock You. En dat is natuurlijk gebaseerd op Queen.
0: Ja, echt waar?
2: Ja.
1: Ja, net zoals dat de Hortus in de Hortusbuurt ooit lag.
2: Oh, zaterdag, morgen dus, kun je naar het Hortusfestival in de Hortus Haren. Zaterdag en zondag trouwens, vanaf 10:00. In 2026 viert Hortus een bijzondere mijlpaal. 400 jaar geleden zette Henricus Munting zijn handtekening onder het contract... waarmee hij eigenaar werd van een stuk grond in de binnenstad van Groningen. De Hortus. Dit wordt dit weekend gevierd tijdens het Hortusfestival. Met een sfeervolle markt, workshops, rondleidingen en demonstraties. Onze collega's van Haren Doet zijn op beide dagen ook aanwezig... met een speciale locatie-uitzending. Dat is van zaterdag van 11:00 tot 1:00... en van zondag van 2:00 tot 5:00. Luister dus naar Oog Radio. Het Hortusfestival, daar kun je dus ook naartoe. Hortus Haren, zaterdag en zondag vanaf 10:00. Mooi. Nu nog wat. Zaterdag kun je ook om 11:00 naar de Palace. Want weet je wie daar komt?
1: Nou,
0: nee.
2: Nostalgie. Yes, Air.
1: Ja.
0: Yes, Air.
2: Ja, met hits als Lijpen, Mokro, Flavor, Hey Schatje en Uit Elkaar... wordt het een avond vol bekende bangers en goede energie. Ik vind het leuk om zaterdag om 11:00.
1: Zo'n jeugdterrein.
2: Ja.
0: Jullie jeugd.
2: Ja.
0: Om
2: 11:00 in de Palace. De Palace in Fights. Yes, Air. En heb je nou nog zin om zondag nog wat te doen? Dat kan om 3:00 tuin in de stad. Volk zoals volk moet klinken. Live en uniek luisterconcert. Volk zoals volk moet klinken, alsof Sandy Denny goedkeurend meezingt vanuit hierboven. Een live en uniek luisterconcert. Bij mooi weer buiten, bij slecht weer binnen. Met bier van Land van Ons voor de liefhebbers en bokkenburgers van Egbert de Veen. Volgens mij mag ik dit allemaal niet zeggen, maar goed. Om 3:00 tuin in de stad op zondag 27 september.
0: Volgens mij moet je dat laatste bericht gewoon vooral even teruglezen op...
2: de website. En we... Groningen.uitlopen.nu.
0: Nou, hartstikke goed. Ja, dat We Will Rock You, daar zou ik wel heen willen.
2: Ja, dan moeten we vanavond om toe. Weet je wie daarin zit?
0: Nou?
2: Lucas Hamming.
0: Nee.
1: Zo.
0: Nou, wij gaan niet heen.
1: Iemand loopt hier weg.
0: Dat wordt weer glijden over die stoel heen.
2: Ja, dat heb ik dinsdagavond al gedaan. Oh nee, ik stond.
0: Ja, maar dat was bij Evanescence.
2: Er kwam mijn lesbische kant naar boven.
0: Meijer Rokkant die komt nu naar boven. En,
2: ik zeg lesbische kant op gewoon Bas in één keer binnen.
0: Die is ook lesbisch. Goed, jongens, voordat het volledig uit de hand loopt. Ja. Het is 6:15. Het is de hoogste tijd om het weekend officieel af te trappen. En dat doen we natuurlijk met een stevige plaat. Onder de eindredactie van onze eigen Anwar Heij. En deze week heeft hij Rose Tattoo uitgezocht.
2: Oké, die ken ik niet.
0: En we zitten echt nog steeds een beetje in dat sfeertje van Perfect Man, Let's Get Married. Because I'm a nice boy.
2: Heet dit nummer zo?
0: Ja, dat nummer heet Nice Boys.
2: Ah.
0: Dames en heren, het is vrijdag 25 september 2026. Het is 6:15. Het is tijd om het weekend af te trappen. En dan zeggen wij natuurlijk met z'n allen...
2: Het is...

0: Spice Boys. En dan zeggen ze er ook nog eens een keer achteraan... Don't play rock and roll. Dus dat betekent dat Nice Boys... dus
1: saai zijn.
0: Rock and roll spelen.
1: Ja.
0: Wel ja, een beetje raar, want ik ben een nice boy. En ik doe wel een rock and roll.
1: Ja, ik heb dan ook liever rock and rollers...
2: Dan?
1: En dan maar niet zo nice.
0: Nou ja, dat kan ook.
2: Ja, ja. Je bent een bad boy. Ja.
0: Goed, dit was hem weer voor deze week. De aftrap van het weekend. Rocken met ogen op het weekend. Rose Tattoo heet de band.
1: Ja.
0: En het nummer heette dus Nice Boys. Wij zijn hiermee ook alweer een beetje aan het einde gekomen van deze show van deze week. Vrijdag 25 september. Volgende week zijn wij er gewoon weer.
1: En dan zitten we al in oktober.
0: Dan zitten we al in oktober. En dan wordt het toch wel tijd om de eerste kerstplaten eens even uit de kast te trekken.
1: Dat is goed.
0: Ik heb een stemming.
1: Ik kan er alvast één zeggen. Last Christmas, draai die nu zo vaak als je wil. Dan is die tegelijkertijd...
2: Nou, dan is dat uit je systeem. Ja, dan,
1: nee, dan ben ik niet meteen af.
2: Nee, precies. Dus dan is het uit reis je systeem. Ja. En dan...
0: Hartstikke goed. Plannen voor het weekend?
1: Ja, morgen...
0: Mean Machine. Ja. Ja. Rian, jij ook naar Mean Machine of...
2: Nou, ik zit er nog over te twijfelen.
0: Nou ja, wie weet zien we elkaar morgen dan bij Mean Machine. Wij zijn daar dus morgen, zoals gezegd, om 8:30 bij het viaduct. Of in het viaduct. Zoek even op waar het is.
1: Ja, maar kom vooral voor Andor. Wij staan daar anoniem.
0: Ja.
1: Ja, wij anoniem. Wij hebben een shirt aan ook... van Andor.
2: Oh, ik wou net zeggen, jullie zijn ook Andor. Jij ging toch maskers maken?
1: Dat is waar. Ja.
0: Goed, volgende week zijn wij er weer. Blijf lekker luisteren, zometeen Proud FM. En daarna nog Stadsruis. En ook nog een live uitzending van een wetenschappelijk programma, geloof ik.
1: Ja.
0: Er is
1: de
0: nog
1: hele avond kun je blijven hangen op Oogradio.
0: Zo is het. Graag tot volgende week en een goed weekend.
1: Ja.
0: Wij gaan eruit met de nieuwe van Robbie Williams. Beauty in Us. En daarna nog een nieuwe Each Hour Joy.
1: Dat slaat ook op ons. I am
2: someone. Fijn weekend.
1: Doei.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Het slachtoffer is een medewerker van een gevangenis, maar de toedracht is nog niet bekend. Er is een verdachte opgepakt. De schietpartij was vlak bij de aanmeerplek van de pont over het IJ. En daar zit veel horeca met terrassen. Een getuige zegt tegen het Parool dat een man die met een hond langs een terras liep ruzie kreeg met iemand op het terras. En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. Premier Jette noemt de waarschuwing van de AIVD voor rechtsextremisme een hele serieuze waarschuwing. De inlichtingendienst en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Hij zei ook dat bij demonstraties tegenwoordig spandoeken, vlaggen en uitspraken voorbij komen die een paar jaar geleden ondenkbaar waren. Vorig weekend liep een protest van een extreemrechtsorganisatie in Den Haag nog uit de hand. De nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van de FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer, vanavond helder, maar in de loop van de nacht bewolkt met kans op wat regen. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Morgen wolkenvelden, af en toe zon en misschien wat regen. Het wordt 19 tot 22 graden en de dagen daarna meer zon en geleidelijk wat warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
2: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: vrijdagavond 6 uur.
1: Je luistert naar Proud FM.
0: Het regenboogprogramma op Oog Radio.
1: Hier zijn uw presentatoren Ron en Willy.
0: Ja, welkom op de vrijdagavond bij Proud FM op Oog Radio. Hey Wil.
1: Hey Ron.
0: Hallootjes.
1: Hi.
0: Hoe is ie dan?
1: Nou, ik stond alweer te hoesten, maar toen dacht ik, nee, volgens mij heeft nog niemand dit gehoord.
0: Dit hoorde niemand. Nee. En als je niks had gezegd, had
1: dan was het ook gewoon helemaal klaar. Zo aan iedereen voorbij gegaan.
0: Dat geeft helemaal niks.
1: Jammer dan.
0: Ja. Wij zijn even gezellig met z'n tweetjes vanavond.
1: Heerlijk.
0: Ook wel hem lekker.
1: Zo, echt.
0: Ja.
1: Ja.
0: Waar we het over gaan hebben is dan weer wat minder lekker.
1: Ja.
0: We kunnen natuurlijk niet de olifant in de kamer negeren. Nee. Namelijk het onderzoek wat deze week naar buiten kwam over de dalende acceptatie van homo's.
1: Ja, dat kunnen we niet negeren.
0: Nee.
1: Dat is heel raar. Als wij dat gaan negeren, ja, wie gaat het dan nog aandacht aan besteden daadwerkelijk? Nee, precies. Maar ik bedoel, dat moet natuurlijk in ons programma wel naar voren komen. Ja. Maar wel jammer, want het blijft maar doorgaan met de negativiteit erover.
0: Oh, maar echt.
1: Ik begin inmiddels te denken van, wow, we zijn 1,5 jaar geleden begonnen met dit programma, maar het wordt alleen maar minder en minder.
0: In 1,5 jaar tijd voelt dat al inderdaad.
1: Dat vind ik dus ook zo gek.
0: Bizar.
1: Ja.
0: Nou,
1: goed.
0: We hebben het er zo verder uitgebreid over, maar we gaan eerst naar Animal van Cat's Eye. Dat is een vrij nieuw nummer, dus die gaan we eens even erbij pakken.
1: Oh, dat is wel heel fijn, ja.
0: Je wilt
1: dat erbij pakken, want anders wordt het lastig.

0: Ja, yeah, you move like an animal.
1: Van, zeker.
0: Nee, niet move like an animal is het.
1: Sorry. Animal.
0: Van cat's eye.
1: Van cat's eye, ja zeker.
0: Cat's eye. Ja, zeker. Maar dat is ook nog kat.
1: Kat-oog.
0: Kat-oog.
1: Kat-oog.
0: Cat. Nee, het is niet
1: kat.
0: Met een C.
1: Nee, het is met een K.
0: Nou ja, goed. In ieder geval, cats.
1: Cats. Goed.
0: Nee, nou, ik vind het grappig. Maar goed,
1: ja, jij ja, weet nee, dat er geen C
0: specifiek
1: is.
0: Wat... Ja, precies.
1: Nou,
0: weet je iets specifiek over de specifieke...
1: Het is een, volgens mij een girlband.
0: Oh.
1: Maar een huidige girlband. Maar bij wat vroeger Spice Girls dan nu Cat's Eye.
0: Ah.
1: Ik kende ze nog niet. Dit was het eerste nummertje wat ik van ze hoorde.
0: Nee, precies.
1: Nou. Dus heel veel van ze weet ik niet, inderdaad.
0: Ik ook niet. Maar goed,
1: daar heeft ook helemaal niks.
0: Keer meer, of niet?
1: Wie weet, wie weet. Als ze heel goed zijn en heel veel hits gaan hebben.
0: Ja, zou maar zo kunnen.
1: He? Is ook zo.
0: Ik ken maar zo, ja.
1: Was je wel, ja.
0: Ik ken allemaal zo graag, ja, zo.
1: Oh, ik denk opeens, ja, Alexander was in de vorige uur er niet.
0: Nee, klopt.
1: Ik denk, als ik zeg was je wel, dan moet ik altijd een Alexander denken.
0: En nou mis je hem ineens.
1: Nou mis je me ineens.
0: Oh, gossie. Ja, goed. Er komt wel weer een moment dat je hem te zien krijgt, goed? Oké. Iets anders.
1: Ja. Kan je bijna niet ontgaan zijn, maar mocht het je ontgaan zijn... er is deze week een onderzoek uitgekomen... dat significant minder jongeren positief staan tegenover homo- en biseksualiteit... dan in 2019. Op het VO is dat onderzoek gedaan. Dit onderzoek wordt al sinds 2001 gedaan. Bij de jongens in het VO die positief staan tegenover homoseksualiteit... is het gedaald van 40% naar 22%. 22% van de jongens op het VO vindt... Er staat positief tegenover homoseksualiteit. En van de meisjes is het van 78% naar 51%. En de scholieren die denken dat homoseksuele klasgenoten open kunnen zijn... is van 60% naar 45% gegaan.
0: Ja, dat zit daar dan net weer tussenin, dus dat klopt ongeveer.
1: Precies. Maar ik...
0: Heel raar.
1: Ik kan hier gewoon... Ik ben het aan het hardop aan het uitspreken... omdat ik het voor mijn neus heb. En dat
0: ja,
1: ik denk
0: dat je
1: van,
0: de cijfertjes er ook bij wil hebben.
1: Maar het, als je bedenkt wat dat betekent... Ik vind het zo raar.
0: Ja, nou ja, precies. Dat vind ik dan wel weer grappig hoe je dit zegt. Als je bedenkt wat het betekent. Want blijkbaar weet iedereen ook de betekenis niet even goed. Want ik kwam dus een stukje tegen wat op de tv was geweest.
1: Ja.
0: Bij Renze.
1: Ja.
0: Wat... En met Monica Keijzer erin.
1: Mona.
0: Mona, sorry. Monica.
1: Ja, Mona heet ze.
0: Nou, Ika dan. Zonder Ika. En... Mona, Ika. Nee, maar dat ik dacht, wat is hier nou weer? Hoe kan er nou weer... Nou, dus dat weet ik, misschien weet jij dat wel, daarom zeg ik het even hardop. Hoe kan het nou, wat is er nou precies uit dat onderzoek gepakt door haar... wat dan wel klopt en niet klopt? Want
1: nou,
0: snap je, als je dat stukje ziet...
1: Wat zij eruit haalt is eigenlijk... In mijn beleving, zoals ik er naar kijk... en op een gegeven moment zegt een van de andere tafelgasten daar ook iets over... dat zij dit gebruikt om het over migratie te hebben.
0: Dat ja,
1: zij
0: ja, zegt dat van.
1: En maar wat in het onderzoek blijkt... dat er is een splitsing naar migratieachtergrond gedaan... dat 40,1% zeg maar nog steeds wel positief is... en 31% van de migranten. Dus dat er een lager acceptatieniveau onder migranten is...
0: Okay.
1: Maar ze zien een daling in alle groepen met en zonder migratieachtergrond.
0: Ja.
1: Maar dus dat er wel een sterkere daling in de acceptatie is... van de mensen met een migratieachtergrond.
0: Ja, precies. Maar ik bedoel, het lijkt net... Ja, ik snap okay. Dat je denkt van, oh, ik ga de regeltjes even volgen.
1: Ja.
0: Maar ik bedoel meer, ik heb het idee dat zij er gewoon wat uitpakt. Zeg maar, zo bedoel ik het. Van, natuurlijk doet ze dat voor haar dingetje.
1: Tuurlijk.
0: Maar dat het... onderzoek daar dan ook een stukje over gegaan is... maar ook over andere dingen, zeg maar. Of over andere groepen, weet ik het. Maar dat is misschien helemaal niet zo. En ik ben niet zo diep in dat onderzoek gedoken... dus ik weet niet zo goed of... Ik dacht dat jij wat verder in het onderzoek was gedoken... misschien wel zou weten wat het verschil zou zijn.
1: Ik zoek even wat voor verschil je bedoelt.
0: Het verschil van wat zij benoemt aan dingen... en waar de rest van het onderzoek nog verder over gaat.
1: Nou ja, zij pikt er specifiek uit dat migranten anders is... maar dat in het algeheel
0: ja,
1: de acceptatie...
0: Dus
1: maar dat het geheel de acceptatie gedaald is, ook onder niet-migranten... daar heeft zij het verder niet over en legt het vooral daarbij neer.
0: Ja, Alleen, het komt wel over alsof daar wel inderdaad dus ook echt iets op die manier mee is.
1: Dat zou best kunnen. En daar hebben ze, en er is, en het onderzoek is er niet een specifiek oorzaak aangewezen waar het door komt. Er worden wat suggesties gedaan waar het zou kunnen komen.
0: Laat ik het zo zeggen, Ron.
1: Ja.
0: Wij hebben de afgelopen tijd best wel met wat jongeren weer te maken gehad. En daar zaten ook wel hier en daar wat jongeren tussen die zo notabene gewoon... Gewoon even letterlijk helemaal Nederlandse jongeren, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Die uiteindelijk of de islam zijn gaan aanhangen. Daar kennen we er toevallig twee van. En ook één die daadwerkelijk zegt van... ja, ik heb een tijdje gebivakkeerd in een situatie... dat ik met andere mensen samen lange tijd moest zitten. Dus heb ik het nou netjes gezegd. En dan daarin, zeg maar, hebben deze jongeren wel aangegeven... van ja, wij zijn ook helemaal tegen homo's. En dan is het vaak zo, en ook tegen queergemeenschap... en het is vaak zo dat ze dan tegen ons zeggen... ja, niet tegen jullie hoor,
1: jullie zijn wel oké.
0: Maar niet dat je daar iets mee zou doen, hè? Dus dat je zogenaamd zo voelt en dingen, dat mag dan allemaal nog net. Maar niet dat je er wat mee moet gaan doen.
1: Niet uitdraagt verder.
0: Ja, je moet niet uitdragen. Maar goed, daar bemoei ik me verder niet mee. Maar verder zijn jullie oké.
1: Ja.
0: Snap je, dat hele ding...
1: Ja.
0: Ik krijg dan ook wel een beetje het gevoel... terwijl ik daar helemaal geen voorstander ben om dat zo te zeggen... maar ik krijg dan ook wel een klein beetje het gevoel... dat het zo zou kunnen zijn dat het dus toch zijn invloed heeft. Zeg maar.
1: Ja.
0: Snap je? Dus dat,
1: dat daar wel iets in meespeelt.
0: Ja,
1: dat,
0: ik vind dat niet leuk.
1: Nee, maar ze hebben ook bijgekeken bij bijvoorbeeld christelijke groeperingen... dat ook minder goed acceptatie is. Maar orthodox-christelijk dan natuurlijk.
0: Ja. Maar het is volgens mij dus ook toch zo... Nou, ik weet die cijfers ook niet, daar heb ik ook geen onderzoek van gezien. Maar... het is toch ook zo dat het geloof weer meer interesse wekt bij de jongeren en zo ook. Zo van ook geloven en ergens in geloven.
1: Het wel op. Ja.
0: Ja, en dat ergens in geloven sluit dan ook weer meer de queergemeenschap uit, zeg maar.
1: Ja, als je inderdaad gaat kijken van... lijkt het. Nee, klopt hoor. Want op een gegeven moment zie je ook... ik heb laatst ook een filmpje gezien van een man die dan vragen stelt aan bijvoorbeeld... dat zijn dan Amerikanen. En dat die dan vraagt van je bent... Tegen homoseksualiteit en dergelijke. Ja, want in de Bijbel staat een man die met een man ligt... dat is tegen de wil van God.
0: Ja.
1: Maar dan ook na het vragen van... eet je wel eens vark of eet je wel eens garnaal? Want dat mag volgens de Bijbel ook niet.
0: Ja.
1: Het christelijke... Ik zie jouw vraagtekens.
0: Ja. Nee, maar niet uit.
1: Nee, maar dat...
0: een theoloog die geen theoloog is en dan dingen doet die niet kloppen.
1: Exact.
0: Maar dat geeft niks, snap ik.
1: Ja. Maar dat het ook... wel makkelijk wordt, dat het makkelijk wordt aangegrepen als reden om dan tegen queers te zijn vanuit het idee van de Bijbel is er tegen.
0: Ja. Nou ja, en volgens mij ook wat wij toch laatst toen op de Grote Markt hadden gezien, die kruistochten voor het gezin en zo en de familie, dat die juist heel erg sterk voorstander zijn van laten we gewoon teruggaan naar normale gezins- en familiesituaties.
1: Ja.
0: En dan dat ze dat al normaal noemen is dan ook al een heel ding.
1: Klopt.
0: En dus ook weer vanuit dat hele ding met Renze, zeg maar. Dat Mona Keizer, ik moet het even goed zeggen. Ook zoiets had van... ik vind het verder prima dat mensen homo zijn. Zo. Dat vinden wij ook allemaal prima. Wij hebben lesbiennes gewoon prima geaccepteerd. Ja. Die mogen gewoon... Nou ja,
1: dat alleen
0: stuit me ook tegen de borst. Dat ik echt denk...
1: Maar dat je überhaupt ons... Ik zeg even ons als queergemeenschap moet accepteren... dat ik denk, ja, maar welke... We zijn er gewoon en...
0: Ja.
1: En dat daar een mening over gevormd moet worden... is eigenlijk al in die zin van de zotte.
0: Precies, dat is ook van de zotte.
1: Ja.
0: Maar ja, dat is toch een beetje hoe het nu lijkt te zijn. Zo van, ja, maar... alsof je dus niet meer gewoon... oh, iemand is zichzelf en die is gewoon dat.
1: Ja.
0: Wordt al helemaal niet meer geaccepteerd, lijkt het.
1: Exact.
0: Ja.
1: Ja. Zo van, dat moet ergens door iemand goedgekeurd worden die onder de norm valt.
0: Ja. Want wat willen ze daar verder dan mee aangeven? Zeg maar, of wat willen ze doen? Of hebben ze ook...
1: Nou, het is een onderzoek wat elk jaar gedaan wordt en herhaald wordt. Maar meer inderdaad, vandaag moet volgens de politiek moet daar vervolgens dan vervolg aan geven. Kijk, er zijn ook wel verklaringen dat er wordt gewezen naar de manosfeer. En dat het ook een coronageneratie is. Dus dat die ook best wel... maar goed, daar kunnen we het zo meteen ook nog even verder over hebben.
0: Nee, zeker.
1: Maar dat,
0: zeker.
1: Dat daar wel signalen zijn. Maar ze, uit onderzoek blijkt niet precies van, oh, het ligt hier aan, dus we moeten dit doen.
0: Nee. Precies.
1: En of dat ik heb het onderzoek ook niet in detail zelf helemaal exact doorgelezen.
0: Nee,
1: Ik even heel eerlijk bekennen natuurlijk.
0: Ja, ja.
1: Ik heb er wel veel van gelezen, maar ik heb hem niet in alle details doorgenomen.
0: Ja, precies. Nee, oké. Okay. Nou ja, daar kun jij ook niks aan doen.
1: Daar kan ik wel wat aan doen.
0: Oh ja, daar kan ik wel wat aan kunnen doen.
1: Nou, weet je, ik beloof ik dit. Ik ga hem nog wel helemaal doorlezen. Ik heb daar deze week, lukt mij dat niet om dat te lezen. Maar ik ga hem helemaal lezen en dan kom ik er eventueel volgende week verder op terug.
0: Oh, wat fijn. Ja, dat zou
1: dat doen?
0: Zijn. Zeker. Ja.
1: Dan heb je vast weer
0: een liedje of
1: hou je die van mij te goed, maar dan hang ik nu even up van... Nee, dat brugje was heel slecht. Maar we gaan luisteren naar Hang Up van Madonna.

0: En dat was Pumped Up Kicks van Foster the People.
1: Oeh,
0: lekker. Foster the People, Pumped Up Kicks. Ik weet niet wat dat...
1: Je wil het gewoon doen, hè? Je wil het nog een keer doen. Okidoki. Misschien wordt het daarom ook niet meer zo geaccepteerd. Nee hoor.
0: Nee, maar ik ben gewoon van mezelf raar. Dat deed ik, ook ja, al, okay. deed ik daarvoor
1: ja.
0: ook al.
1: Ja, we zeggen dat wel vaak. Dat die queer mensen dan echt rarer en gekker en debieler zijn.
0: Is dat
1: maar
0: goed, zo?
1: Ja, nee, maar dus dat vroeg ik me dan ook af. Zeg maar, wat wordt er allemaal aangewezen als zijnde de oorzaken daarvan? En de afname is er van de tolerantie. Ja. Maar wat zijn de oorzaken ervan? Maar volgens mij heb je eerst nog een leuk stukje.
0: Ja,
1: van
0: ik geef eerst even een leuk stukje. Want die
1: op TikTok iets zegt.
0: TikTok, dat is Duncan Trump. En die leidt eerst even het stuk in van... Nou, waarvan het onderzoek en, die accept, en de percentage.
1: De acceptatie zo extreem gedaald is.
0: Ja.
1: Positief, dat er, die staat nog positief er tegenover. 22% van de jongens. En 51% van de meisjes staat nog positief er tegenover. Ja, en dan?
2: Een positieve houding tegenover homoseksualiteit. Een positieve houding tegenover iemand die zichzelf is. Tegenover iets waarvoor diegene helemaal niet heeft gekozen. Kijk, en misschien raakt dit mij zo omdat ik mezelf had wijsgemaakt dat het beter werd. Niet dat homofobie weg is, nee, natuurlijk niet. Maar ik dacht echt, iedere generatie wordt wat makkelijker. Iets vrijer, iets meer boeien. Dat we er nog lang niet waren, maar dat we in ieder geval wel vooruit gingen. Kijk, weet je, deze video gaat niet over mij. Ik heb die hele middelbare schooltijd al gehad. Ik heb alles al meegemaakt. Ik ben al raar aangekeken, geduwd, nageroepen, bespuugd, uitgescholden. Dat laatste gebeurt overigens nog steeds wel eens. Ik heb al meegemaakt hoe het is om eerst een ruimte te scannen voordat je iets over jezelf vertelt. Om eerst te luisteren naar hoe mensen over homo's praten voordat je bepaalt hoeveel je van jezelf gaat laten zien. Hoe het is om hand in hand op straat te lopen en ineens net iets harder voelt dat er ook mensen om je heen lopen. Ik weet hoe het is om je anders te voelen terwijl je überhaupt niet eens begrijpt dat er iets anders aan je is. En gek genoeg went dat op een bepaalde manier. Dus geloof me, ik weet dat homofobie niet verdwenen is. Maar ik ben inmiddels 25. Ik weet wie ik ben. Ik heb een vriend. Ik heb mensen om me heen die van me houden. Ik heb een leven opgebouwd waarbij homo zijn meestal gewoon één van de 100 dingen is die mij maakt. Ik red me wel. En daarom gaat deze video niet op...

0: Dus, nee. Ja.
1: Ja, precies. Nee, maar dus ook datzelfde, dat hebben we het ook al vaker over gehad, van dat je dan, en je voelt dat niet zo van, oh, ik ben anders. Maar je ervaart dat natuurlijk wel ergens. Maar je weet het natuurlijk ergens ook hoe erover gedacht wordt, altijd
0: ja.
1: al.
0: Ja.
1: Alleen nu gaat het wel echt rap, met een rap tempo, naar minder acceptatie, nog minder en nog minder en nog minder.
0: Exact.
1: En dan inderdaad klinkt het heel positief. Zoveel mensen hebben nog een positieve houding.
0: Ja.
1: Of percentage, sorry.
0: En dat is dan, en ik zat ook, want dit is over homoseksualiteit. Maar dan hebben we het nog niet eens over alle andere dingen. Over, dus dat waar ik vermoed dat als het gaat over trans en panseksualiteit en weet ik wat allemaal meer. Alle andere dingen onder de regenboogvlag. Dat ik denk van ja, daar zal de acceptatie nog minder zijn.
1: Ja.
0: Want homoseksualiteit is relatief het meest geaccepteerd.
1: Ja, precies. Nee, maar ik denk wel dus. Nou ja, ik vraag me dan af wat er allemaal wordt weergegeven over wat er in meespeelt. Waarom dat zo gedaald is. Maar daar weet jij vast wel iets over.
0: Ik weet er iets over.
1: Ja.
0: En ik ga er waarschijnlijk volgende week nog wel wat meer over zeggen.
1: Oké.
0: Okay, ja. Nou, wat ze zien is, een van de dingen die ze vermoeden is dat de manosphere meespeelt. En wat wel interessant is, en dat vond ik zelf wel een hele boeiende, is dat je, er is een onderzoek gedaan in 2025, dat ze met een robotaccount gingen kijken van, als je naar zoekt als, van nou, ik ben geïnteresseerd in fitness en motivatiequotes, en een beetje de dingen als van, nou, wat moet ik doen om een echte man te zijn, dan, maar alleen al bij fitness en motivatiequotes krijg je binnen 15 minuten op TikTok manfluencers tegen. En soms zelfs binnen 5 minuten.
1: Ja, precies.
0: Dan
1: ja.
0: kom je de Andrew Tate's van deze wereld tegen. Dus daar zit ook heel veel natuurlijk in van, en je moet geen mietje zijn, en je moet stoer zijn, en je moet ook sowieso vrouwen naar beneden praten. En
1: ja, maar je moet vrouwen naar beneden praten, maar je moet wel helemaal geil van ze worden,
0: ja,
1: toch?
0: Ja, dat dan weer wel.
1: Ja.
0: Ja, maar als vrouw je niet wilt, en want dan is zij ook belachelijk en een hoer.
1: Ja, ja, ja, ja. Ja, alle vrouwen zijn hoeren was toch ook zoiets wat een soort van standaard is, ja.
0: Wat heel, ja, het is, en daar zit wel een heel stuk in dat jongens die, en dat is ook nog eens de corona-generatie, dus dit zijn ook jongeren die best wel veel op social media groot geworden zijn, echt.
1: Ja.
0: En weinig gesprekken op die manier met elkaar voeren, maar gewoon heel veel op die filmpjes en weet ik wat meer. Dus er zit ook best wel veel eenzaamheid. En in eenzaamheid ga je sowieso al sneller luisteren naar dit soort stevige types.
1: Ja, en sowieso. Ja, als je je zo eenzaam voelt, dan ga je ook al sowieso nog veel meer de norm willen zijn zelf.
0: Ja. Ja,
1: want de vraag is of ze dat dan allemaal zijn. En hoe bang je dus wordt om buiten die norm te vallen. En hoeveel je er dus aan wil doen om in die norm te blijven. En nog sterker daarvoor te gaan staan ook, denk ik.
0: Ja, want er is dus ook, het is in de breedste zin ook überhaupt dat op scholen mensen zich minder veilig voelen. Er meer gepest wordt. Even los van dit specifieke, maar dus dat mensen zich überhaupt, daar hebben we het natuurlijk ook al eens eerder over gehad, van dat er veel minder subgroeperingen zijn, minder opvallende kleding. Dus dit valt daar natuurlijk wel heel erg binnen, dat wat jij ook zegt, van de neiging tot de norm willen behoren.
1: Ja, maar waar ik het ook bijvoorbeeld heel erg in merk, is dat, ik vind bijvoorbeeld zelf, daarom heb ik echt zelf een beetje last van de term queer. En dat, ik ben daar inmiddels natuurlijk 100% aan gewend. En dan denk ik, regenbogen dingen, queer, lekker, lekker. Maar eigenlijk vind ik het een beetje gek dat je vreemd wordt genoemd, zeg maar. Vreemd.
0: Ja,
1: is eigenlijk een beetje, dat is een rare term.
0: Ja.
1: Als je zo graag geaccepteerd wil worden en waarom noem je dat dan vreemd, zeg maar? Dan kun je natuurlijk ook zeggen, alle vreemde dingen moeten ook gewoon geaccepteerd worden. Maar ja, toch, dat is een beetje hetzelfde wat ik tegen jou zei, van gooi je het theatersport of een andere sport en je noemt je team de losers. En dan hopen dat je wint. Weet je wel, dat is een beetje gekkig. Dat kan allemaal. Maar je hebt een beetje de schijn tegen je. Dan,
0: in de beeldvorming helpt het niet mee.
1: Nee, en dat hoor ik en zie ik ook best vaak. Zo van, dat vreemde, doe maar gewoon normaal. En niet zo vreemd en niet zo apart doen. En dan is queer wordt wel weer heel erg weggezet vaak. Als, die hele aparte.
0: Ja, die met die blauwe haren.
1: Precies. En dan alle dingen die daar dan weer bij komen kijken. Ja, iemand doet dan zo vervelend. Maar het kan alleen al zijn, iemand heeft blauw haar en doet helemaal niet vervelend. Maar het doet daarom al vervelend, want die heeft blauw haar.
0: Ja.
1: Of iets wat daar, zeg maar, dan mee te maken heeft. En dat vind ik dan heel erg jammer. Dan denk ik, Oh,
0: zo jammer dat.
1: Ja, ik groeide juist op en toen kwam alle creativiteit opzetten, zeg maar. Maar goed, je hebt natuurlijk altijd die golfbewegingen.
0: Ja.
1: En dan heb

0: nu is het allemaal weer gedaald.
1: Ja, ja. Ook in de algemeenheid de preutsheid en de teruggetrokkenheid en je minder expressie. En ja. daar lijkt dat ook, dat is zo'n, inderdaad wat je zegt, zo'n golfbeweging.
0: Precies.
1: Dus dit lijkt gewoon onderdeel te zijn van die golfbeweging.
0: Ja. Maar iemand anders zei vandaag tegen ons: jullie moeten wel gewoon de Amerikanen de schuld geven. Dat was ook alweer het idee erachter. Ja.
1: Nou, die preutsheid inderdaad. Van dat wordt inderdaad in films. Hij zei op een gegeven moment van dat in de meeste Amerikaanse films in de. Het team wat die film bepaalt en hoe het eruit gaat zien, dat daar ook religieuze adviseurs zitten.
0: Ja.
1: Zodat er wel de christelijke Amerikanen ook de film gaan kijken.
0: Ja, inderdaad, ja. En dat het altijd daarmee op die manier naar buiten komt, van het is heel apart en gekkig, maar we accepteren het dan wel.
1: Ja.
0: Zoiets ook.
1: Ja.
0: Toch?
1: En ook,
0: zeg ik dat nou fout?
1: En nog één keer.
0: Nou, zo van, het is heel apart en gek. Hè? Dus je bent homo, dat is heel apart en gek. Mm. Maar dan gaan ze meteen mee naar voren komen.
1: Ja.
0: Ik ben homo.
1: En dan,
0: ja, allemaal clichés, stereotyperingen.
1: Jij zegt het goed.
0: Ja, nou die. En dan mee naar voren komen. En dan, zodat je wel gewoon normaal gaat kijken. Zo van, oh ja, snappen zelf ook wel dat het anders is. Oh, ze zijn ook gelukkig, ja.
1: Het wordt wat platgeslagen eigenlijk daarmee. Van het niet als een gewoon een persoon in het verhaal die toevallig ook met een man staat te zoenen.
0: Nee.
1: Als man.
0: Bedoel ik.
1: Ja.
0: Nee,
1: maar dat is ook en dat heb ik me al wel eerder over verbaasd van over de Disney films bijvoorbeeld ook überhaupt. Dat je kijkt naar dat ook super heteronormatief is en ook heel erg patriarchie ondersteunend. Er zijn pas recentere Disney films is dat wel iets verbeterd, dat vrouwen ook iets mogen vinden en zeggen.
0: Ja, zeker. En toch ook is er een heel groot verschil dus tussen de acceptatie die meisjes erop hebben. Tenminste, hebben ze dan in gender op die manier uit elkaar getrokken, blijkbaar.
1: Ja, klopt.
0: Ten opzichte van jongens, die meisjes veel toleranter zijn.
1: Ja, en dat heeft ook met die rolmodellen te maken. Dat als je kijkt naar het tegengeluid van meer queer makers bijvoorbeeld, die worden vaker door meisjes gevolgd. Omdat dat ook bijvoorbeeld een Nikki de Jager sowieso natuurlijk. Maar ook allerlei andere queer influencers. Dat gaat heel vaak over mode en over make-up. En gaan die jongens niet naar kijken over hoe moet ik mannelijk zijn. Oh, dan moet ik ook met mijn gevoelens bezig zijn. En
0: ja, precies.
1: Weet ik het wat. Dus daar zal ook wel een stuk in meespelen inderdaad, welk rolmodel heb je en dat er weinig zogezegd tegengeluid is.
0: Ja, klopt. Maar meisjes worden natuurlijk wel in de regel, tenminste, werkt het vaak zo en komen dat vaak tegenwoordig heel vaak opgevoed om ook meer emoties en liefde te tonen en meer genegenheid, meer verbinding. Want zeggen ook vaak vrouwen op het werk, en dat weten wij ook met al die trainingen die we doen. Mm-hmm. Vrouwen zoeken altijd naar de verbinding en mannen zoeken altijd naar uitsluiting. Zeg
1: de competitie.
0: Maar. Ja, daar zal ook iets in zitten dat daar iets mee samenhangt op die manier. Maar dan vind ik het inderdaad wel zwaar naar beneden gegaan, ook bij de meisjes, zeg maar.
1: Die daling is nog sterker.
0: Ja, heel gek, hoor.
1: Ja.
0: Ja.
1: Maar ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat er wel een soort van vervolgonderzoek nog weer mee komt, waar veel duidelijker wordt waar het hem in zit. Van
0: exact.
1: Wat, maar dat, misschien is dat ook ijdele hoop. Omdat,
0: wishful thinking.
1: Omdat, bepaal maar eens ook waarom je iets bent gaan vinden.
0: I know, ja. Bepaal dat maar eens. Dat is echt lastig.
1: Ja.
0: En sowieso, wil je hier misschien nog op reageren, dan kan dat toch in ons programma.
1: Zeker, ja.
0: Wij vinden het altijd leuk als mensen hier langs willen komen. En helemaal tegenovergesteld aan het regenboog, aan het queergemeenschap gebeuren. Misschien hun mening willen delen en met ons in gesprek willen zijn. Zou ik heel fijn vinden.
1: Want we willen dit heel graag, juist omdat we het willen snappen ook en willen horen en willen de ruimte ook willen geven. Het gaat niet om dat wij al door ons gelijk willen hebben op die manier. Maar wel willen weten wat speelt daar, ook om daarmee in gesprek te kunnen gaan. Dus mocht je interesse hebben, langs willen komen, proudfm@oogradio.nl kun je een mailtje naar sturen. Maar als je denkt, ik heb nu iets en ik wil even een appje sturen, je kunt ook altijd appen naar de studio. Dat is 050-5715-815. Ja, ik moest even een beetje raar kijken. Het blaadje was een beetje omgewakkerd.
0: Ja, top.
1: Dus mocht je met ons in gesprek willen, we kunnen altijd bellen. En je kunt ook langskomen in de studio. Laat het ons vooral weten. Ja. En dan gaan wij nu. Want we willen graag. Oh, kijk, ik vond eigenlijk een stiekem, maar ik een heel mooi bruggetje. Yeah. We wanna talk to you.

0: En dat was Talk To You van... Gunst gaat uit die net weg. Sorry, Another en featuring 54 Ultra. Even kijken hoor. Ja. Wat?
1: Tik je die erin?
0: Wat?
1: Tik hem erin.
0: Tik hem erin, wat?
1: Nee, ik dacht, oh sorry.
0: Oh nee, nee, ik ging nog even naar het feitje.
1: Oh, goed zo.
0: Ja, vind je dat goed?
1: Ja.
0: Ik was even... Oh, sorry, ik was dit aan het doen.
1: Ja.
0: Geeft ze helemaal niks.
1: Daar hebben we helemaal geen ding.
0: Nee, daar heeft niemand wat mee te maken ook. Hoef je helemaal niet druk over te maken. Nee, een feitje. Ik was... want ik dacht van, ik wil even iets kijken naar... over acceptatie. Want ik denk, nou, dan is het leuk om te kijken. Want Nederland is gezakt op de Rainbow Europe-lijst... naar de plek 13.
1: Ja.
0: We zaten heel lang in de top 10. Dus ik denk, ik ben dan benieuwd hoe staat het met nummer 1. Want daar moet dat dan heel goed zijn.
1: Mm-hmm.
0: Nou, Spanje staat op plek 1.
1: Ja.
0: Die hebben de beste LHBTI-wetgeving van Europa. Het was decennia lang een van de meest conservatieve landen van Europa. Tot 1979 was homoseksualiteit strafbaar. In 2005 was het derde land ter wereld die het huwelijk legaliseerde. En in 1923 voerden ze de Ley Trans in. Wie zijn geslacht wil laten wijzigen in officiële documenten... heeft geen medische verklaring of diagnoses meer nodig. Heel verhaal, de wet verbieden conversietherapie, wat Nederland nu ondertussen ook heeft. Maar dat in Spanje het percentage zegt dat fysiek te zijn aangevallen... in 2 jaar van 7% naar 22% steeg. En intimidatie van 20% naar 36%.
1: Hmm.
0: Dus dat ondanks allerlei goede wetgevingen en allerlei goede regelgevingen... dat ook niet een gegeven is dat het daardoor beter wordt.
1: Nee, dat is nou juist het lastige ervan.
0: Ja.
1: Dat is ook de vraag van, ja, moet je dat nou overal dan gaan zitten afdwingen?
0: Precies.
1: Het afdwingen roept altijd de andere kant op.
0: Ja. Ja. Ja. En dat vond ik altijd wel een interessante. Ik denk, oh ja, dat is... Het gaat over vanuit hoe gaan we met elkaar om... en hoe willen we als binnen de cultuur met elkaar omgaan... maar dat kun je niet sturen.
1: Nee, dat is wat wij toch ook altijd zeggen met die trainingen. Van, je kunt er wel regeltjes op leggen en dan regeltje... maar hij werkt nooit, want hij werkt pas door de ervaring heen... van dat mensen ervaren hoe het voor hun uit moet zien. Dat ze gaan ervaren hoe ze daar werkelijk mee om moeten gaan. En nooit omdat het regeltje zo is.
0: Nee.
1: Het is gewoon niet hoe dat werkt. Heel jammer.
0: Ik wou echt net letterlijk hetzelfde zeggen.
1: Ja, dit klinkt trouwens nog heel vaag allemaal. Maar goed, hebben we het een andere keer wel weer over.
0: Het is leuk om hier verder over door te praten,
1: ja,
0: inderdaad.
1: Zeker. Nodigen we dan weer iemand vooruit en zo. En dan...
2: Ron, wat is er te doen deze week?
3: Nou, Willy, dat zal ik jij vertellen, ja.
0: Vanavond om 11 uur bij Vera is er de Flikker Disco. Het viert zijn eerste verjaardag. Het is de 5e editie, 2 zalen. Allemaal performances, installaties, kaartjes en €8 gratis met de Vera Clubcard. Donderdag 1 oktober in het UMCG de opening van een fototentoonstelling van de Inclusiecaravaan. Met portretten van 11 Groningers die te maken hebben met discriminatie. Gezamen met Bekend Maak Bemind, Vluchtelingenwerk. Gratis de hele maand oktober. En vrijdag 2 oktober in Vera weer de Queer Club, de 4e editie. En het thema is masculiniteit in al haar vormen. Drag kings, bears, butch lesbians en FTM's. Tickets ook via Vera.
1: Lekker.
0: Ja, toch?
1: Ja, ging je goed doorheen.
0: Jawel.
1: Goed gelukt.
0: Ja, dat ging goed. Maar ik vond het heel geinig dat Vera dus nu een hele... Want er is heel weinig masculien specifieke dingen.
1: Ja, dat vind ik ook leuk.
0: Ik denk, nou, wat geinig.
1: Ik denk, hey, daar pas ik ook nog wat tussen.
0: En even voor de volledigheid, FTM staat voor female to male... waarbij de meeste transpersonen bedoelen... voor de mensen die de afkorting niet kennen.
1: Ja, want dat doen ze dus nog wel ook dan weer zo gebruiken. Female to male en laatst word ik dan trans man. dat iemand dat dan weer niet leuk vindt dat hij dan weer zo heet. Want nou, hij dan niet leuk vindt dat hij zo heet, want hij is gewoon een man.
0: Ja,
1: en dan
0: klopt.
1: Trans vrouw weer niet, want dan, ja, ik ben gewoon die vrouw. Wauw. Moet je dan ook maar net allemaal even doorhebben, hè?
0: Klopt, nee, maar net als dat mensen er moeite mee hebben... die dan niet cis genoemd willen worden, of inderdaad niet...
1: Ja, daar komt ook veel agressie.
0: Ja, hoor. Ja. Ik wil niet met cis en ik doe niks met pronouns.
1: Interessant. En er kwam nog iets voorbij vanuit Utrecht, of niet?
0: Oh ja,
1: ja.
0: Oh, God, niet, wat goed niet van jou. Nee, een van onze luisteraars...
1: Ja.
0: Die stuurde inderdaad een berichtje door. Even kijken hoor.
1: Want het is wel erg leuk.
0: Even zien, dat is van Pride Utrecht. We maken ons na alle berichtgeving van deze week ernstig zorgen. Hetero's hebben het zwaar. Ze voelen zich gediscrimineerd, moeten af en toe over een regenboogzebrapad lopen en zijn bang dat hun rechten verdwijnen. Utrecht Pride wil deze gemarginaliseerde groep dan ook steunen door de hetero-vlag, ja, die bestaat echt, te hijsen. En aan alle queers, wees lief als je man en vrouw hand in hand ziet lopen. En check up on your straight friends. We denken aan jullie, lieverd.
1: Maar, geweldig. Maar dat is toch zo'n zwart-witte vlag?
0: Klopt.
1: Strepen? Ja.
0: Maar ik had gisteren inderdaad ook echt zitten zoeken van een hetero-vlag. Ik denk van ja, die is er dus inderdaad. Maar er staat gewoon zwart-wit. Dus ja. Eigenlijk alle zebrapaden zijn bijna hetero-paden.
1: hetero-paden. Ja. Nou ja, daar komen ook de meeste hetero's overheen, denk ik. Dus
0: dat is ook zo.
1: Waarschijnlijk.
0: Waarschijnlijk wel.
1: Ik weet het niet, maar dat denk ik dan. Dit is ook nog wel een leuk onderzoek. Komen er nou... Nee, laat maar een grapje. Nee. Dit slaat nergens op.
0: Nee,
1: ja,
0: maar
1: er wordt
0: het is
1: er
0: wel
1: soms
0: leuk.
1: Een beetje flauwig van of zo. Op een gegeven moment. Ja. Dus dit vind ik ook heel mooi. Dat is echt heel veel humor.
0: Exact.
1: Super mooi gedaan.
0: Maar er zijn inderdaad zoveel van die clichés inderdaad. Van oh, we willen dit en de agenda van de queers is dat. En de, nou ja, noem maar op. Ja. Maar dan moeten we maar gewoon dapper blijven.
1: Zeker.

0: En dat was Bray van Sarah Bareilles. Maar wel leuk, zij schreef het destijds voor een vriend in die niet uit de kast durfde te komen in 2013. En Bray en Katy Perry's War, die kwamen binnen 1 week uit van elkaar in augustus 2013. Beide hebben een soort van vergelijkbaar akkoordenschema. Ze hadden wel een beetje een discussie van wie heeft van wie gestolen. Beide zeggen van dat de andere het van de ander heeft gestolen.
1: Ah, ja.
0: Maar ik wist het helemaal niet. Ik ken Roar ken ik wel veel beter dan dit nummer.
1: Ja.
0: Maar.
1: Oh, ja.
0: Ja, kende jij deze wel?
1: Nee, helemaal niet zelfs. Nee. Zeg me helemaal niks. Nou, het zegt me nu wel wat. Nee, zelfs hoe zeg je die naam?
0: Ja, ik probeer. Sarah Bareilles. Bareilles. Bareilles. Bareilles.
1: Bareilles. Oké.
0: Ik denk niet dat het is.
1: Oh, ik ben Sarah Bareilles. Nee.
0: Willy.
1: Het is echt heel slecht.
0: Het is toen.
1: Nee, het is meer dat ik denk van Roar is daar ook van.
0: Roar. Van die is van Katy Perry.
1: Ja, precies.
0: En die zijn in dezelfde week uitgekomen in 2013. En toen zei de een tegen de ander, hey, dat lijkt op mijn nummer. Zei die ander, nee, hey, die lijkt op mijn nummer.
1: Oh, zo, ze waren boos op elkaar.
0: Ze waren boos op elkaar.
1: Ja,
0: ik zei het ook.
1: Oké, nee, precies. Catfight. Ja. Zo kwam je bij Cat Eyes en zo kwam je bij
0: wat goed.
1: Animal en nou ja, dingen. Ja, dus zijn we weer rond. Hartstikke leuk.
0: Oh, dat is fijn.
1: We moeten ook afsluiten, toch?
0: Weer aan het eind gekomen. volgende week hebben wij weer een gast. Dan hebben we Ginny V. Fauve. Dat is een queer burlesque artiest.
1: Zo.
0: Ja.
1: Leuk hoor.
0: Ja, gaan we eens even gezellig mee kletsen. Die doet organiseert ook allerlei activiteiten. Bijvoorbeeld de Gosh, de Good Old Sexy Happening en dergelijke.
1: Oh, goed zo. Ja. Dus nee, daar ben ik wel voorstander van.
0: Van de Sexy Happenings?
1: Dat is prima, ja.
0: Heb je altijd al willen doen.
1: Ja.
0: Zeker, dus wij gaan daar volgende week mee praten. Maar wij gaan eerst even lekker weekend houden. We wensen jullie een fijn weekend.
1: Zeker.
0: Wil, dankjewel.
1: Jij ook, Ron.
0: Ja, ik even goed wij, om te noemen. Als je denkt op onze Soundcloud, de podcast. Ik was iets te laat met het regelen dat we de deur in konden. Dus de deur waar de podcast set staat, is dicht. Dus helaas geen podcast deze week. Volgende week gaan we er weer vol tegenaan.
1: Ja.
0: Goed weekend.
1: Jo.
0: Hoogens.
1: Goed
2: weekend. Dit was Proud FM. Bedankt voor het luisteren. Tot volgende week.

0: Tikke tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
2: Geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
3: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op de NDSM-kade in Amsterdam-Noord is vanmiddag een man doodgeschoten. Voor de schietpartij was er een ruzie, vertelt verslaggever Edwin van den Berg.
4: Wat met name getuigen ons vertellen, is dat de man die de schoten heeft gelost daar passeerde met een hond en dat er ruzie ontstond. Of dat een ruzie was vanwege de hond is ook nog onduidelijk, maar er ontstond een conflict.
3: En de man met de hond zou daarna hebben geschoten. De verdachte is opgepakt. Het wapen is door duikers in het water gevonden. Bijna 50.000 treinreizigers hebben last gehad van de spoorblokkade door actiegroep Extinction Rebellion van afgelopen mei. Blijkt uit een analyse van de NS die is gedaan op verzoek van de PVV. Met de blokkade werd aandacht gevraagd voor de situatie in Gaza. Het treinverkeer rond Utrecht lag zo'n 2 uur stil. Premier Jette en minister Heijnen van Financiën gaan dit weekend in gesprek met de oppositie over de begroting voor volgend jaar. Volgens Jette komt het kabinet met een aantrekkelijk voorstel voor zowel links als rechts. Het gaat in ieder geval over 3 onderwerpen, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
5: De koopkracht, de sociale zekerheid, dus die bezuiniging op sociale zekerheid, en de belasting op inkomsten uit vermogen, box 3 dus. Dat zijn eigenlijk de 3 heikele onderwerpen waarop het kabinet een akkoord wil met de oppositie.
3: En de coalitie gaat praten met Pro, Jaar 21, SGP, ChristenUnie 50+ en Volt. En de nieuwe voorzitter van Progressief Nederland is Kitty Jong. Op een ledenreferendum van Pro kreeg ze ruim 50% van de stemmen. Jong is oud-vicevoorzitter van FNV. Ook besloten de leden dat Pro zich in het Europees Parlement aansluit bij de Sociaaldemocraten en niet bij de Groenen. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon, ook kans op een bui. En warmer tot 26 graden op dinsdag. Dit was het NOS Journaal.
6: Palen en planken voor een schutting. De Vierkeien.nl.
7: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
8: Het is vrijdagavond, je luistert naar Stadsruis. Met de beste muziek uit Groningen, updates over de tofste festivals en concerten en interviews met artiesten van binnen en buiten de gemeentegrenzen. Een uur lang het beste van Groningse bodem, dit is Stadsruis. Met vandaag veel nieuwe muziek van onder andere Van der Linden, Coat, Wessel, maar eerst Marieke Schenk en Overdosis.

Je hoort Marieke Schenk en Overdosis. En ze staat ongelooflijk vaak op de popronde. 8 oktober staat ze in Groningen in Buckshot. Een hele goede avond. Je luistert naar Stadsruis, het muziekprogramma hier op Hoog Radio dat geheel in het teken staat van muziek uit Groningen. Uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Dat mag ook.

uitkomt. En later in de uitzending hoor je collega hier bij Oogradio, Rick. Omdat we eens even gaan kletsen over Eurosonic Noorderslag. Dat gaat in januari weer van start. En wij van Oogradio zijn daar natuurlijk weer bij. Dat en nog veel meer hoor je tot 8 uur hier in Stadsruis op Oogradio. Dit is Anne-Jan Toonstra. En die heeft een nieuwe plaat uitgebracht. En die is fantastisch. Corner of my mind.

Ja, je hoort Wessel en Harmonie. Man, wat komt er veel fijne muziek uit Groningen. Mocht je nou Wessel willen opzoeken op Spotify, YouTube, weet ik veel waar, moet je het wel even goed schrijven. Je zou denken, dat is gewoon W-E-S-E-L. In dit geval niet. In dit geval is het W-E-S-L. Dus de E mist. Fijne muziek. Je luistert naar Stadsruis hier op Oog Radio. Een programma dat geheel in het teken staat van muziek uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Als het maar uit Groningen komt. En er komt ongelooflijk veel fijne muziek uit Groningen. Zometeen, met een minuut of vijf, hebben we aan de telefoon Sabine. En Sabine brengt op 2 oktober een nieuwe EP uit. En die presenteert ze in Simplon. En volgende week komt ze spelen hier in de studio. Maar daar gaan we het straks allemaal over hebben. Dus blijf vooral luisteren. En wat nu klaarstaat, is ook zo'n ongelooflijk fijne Groningse artiest. Hij speelde bij ons tijdens de Keiweek-uitzending. En daarna zag ik hem in de grote tent op het Hullabaloo Festival. En nee, niet op het Hullabaloo. Oh, gênant dit. Ja, wel op het Hullabaloo. Daar stond hier de grote tent. Ik heb het natuurlijk over Cody. En het hele fijne Niemandsland. Dit is Cody.

0: van Sabine. Ja, en als je aan de Groninger muziekscene denkt, dan denk ik dat je inmiddels niet meer om Sabine heen kan. En nou hangt ze ook nog eens aan de telefoon. Goedenavond.
1: Hallo, goedenavond.
0: Hallo, goedenavond. Hoe is het? Laten we daar eens mee beginnen.
1: Ja, goed. Gaat goed. Nou. Top.
0: Ja, wat fijn. Hey, er komt dus 2 oktober, dat is bijna. Komt er een... Nee, wacht, ik moet eerst anders beginnen. Ik zeg net van, als je aan de Groninger muziekscene denkt, denk ik in ieder geval ook al vrij snel aan jou. Hoe lang ben je inmiddels bezig?
1: Ik ben nu denk ik zo 2,5 jaar nu bezig. In 2024 ben ik afgestudeerd aan het conservatorium. Dat zie ik een beetje als het begin, dat ik... een beetje voet in de aarde probeert te krijgen in de muziekscene. Dus zo 2,5 jaar nu.
0: Ja, mooi. Hey, en dan is de sprong naar een nieuwe EP, 2 oktober. Vertel, wat kunnen we verwachten?
1: Ja, 2 oktober komt mijn debuut-EP uit. Dus mijn allereerste EP. Ik heb er echt heel veel zin in. Wat kun je verwachten? Wel de Sabine-sound die jullie denk ik al kennen. Een aantal nummers van de EP zijn ook al uit. Het is echt nederpop met elektronische invloeden, veel energie. Maar het gaat ook, met de EP vertel ik een verhaal over... dat ik de afgelopen paar jaar veel heb gestruggeld met mijn mentale gezondheid. En in die tijd heb ik veel muziek geschreven. Ik kom er gelukkig nu wat meer uit. En als ik dan zo terugkijk op die periode, zie ik gewoon dat er echt een rode draad door die muziek heen gaat. En toen dacht ik, hier wil ik wat mee. Dit is het verhaal wat ik wil vertellen. En dat is nu samengekomen op mijn EP, Leren Dansen in de Regen. Wow. En ik vind het heel leuk dat die straks echt uit is. Ja,
0: ja, wat tof. Hey, maar je zegt van, je hebt veel geschreven in de periode dat het dan iets minder goed ging. Is het dan een medicijn geweest?
1: Ja, ik denk, ja, muziek is voor mij echt een uitlaatklep en een hele fijne manier om dingen waar ik over in zit of over nadenk of gewoon ook nog niet zo goed weet wat ik ermee moet, om dat een beetje een plekje te geven. Er zijn ook nummers op de EP dat ik dan dacht dat het ergens over ging, maar tijdens het schrijven dacht ik van, oh nee, ik wil eigenlijk zomaar dit vertellen of ik voel eigenlijk zomaar dit. Dus het helpt mij gewoon om alles een beetje duiding te geven of zo.
0: Ja. Wauw, ik ben heel benieuwd. Ik verheug me erop. Hey, en dus 2 oktober is die eerste EP is een feit. En die wordt gepresenteerd in Simplon. Hoe ziet die avond eruit?
1: Ik denk zelf dat het heel vet gaat worden.
0: Gelukkig, dat is fijn.
1: We gaan met de band spelen onze show. We zijn er al een tijdje aan het oefenen, dus het wordt gewoon een hele energieke, dansbare show. Daar heb ik heel veel zin in, maar wel ook een stukje aandacht voor het verhaal achter de EP. En ik vind het gewoon heel leuk, want de muziek, ondanks dat het misschien over een zwaar onderwerp gaat, is de muziek alsnog heel... tempo, maar ook krachtig in de zin van, ik vind het heel leuk hoe die kwetsbaarheid en de dansbaarheid soort van samengaat. En ik hoop ook heel erg dat in die show uit te kunnen dragen.
0: Ja, nou ja, dansbaar is het zeker. Het is moeilijk om, is moeilijk om stil te blijven staan.
1: Ja.
0: Hey, en na de release show, verdere shows op de planning?
1: Ja, we gaan een kleine tour doen door Nederland. Die data die volgen nog. Dus daar heb ik heel veel zin in om ook wat meer buiten Groningen te gaan spelen. En daar ook die muziek te kunnen delen met de mensen.
0: Tof.
1: Dus daar kijk ik heel erg naar uit. En verder alweer bezig natuurlijk met nieuwe plannen zoals het altijd gaat. Maar eerst de focus lekker hierop.
0: Ja, leuk. En volgende week kom je langs en kom je liedje spelen.
1: Ja, klopt. Cool. Ja, over 2 weken is dat.
0: Oh,
1: dan.
0: Ja, over 2 weken. Over 2 weken. Ik was iets enthousiast.
1: Klopt, ja. Ja, dan kunnen we lekker bijpraten over hoe de show ging. Ja. En dan gaan we live een paar nummers doen. Ja, dus top. Ja,
0: ja, ja, leuk. Ik heb even in mijn agenda gekeken. Ik kom naar je show natuurlijk in Simplon. Hallo, dat spreekt voor zich.
1: Ja. Leuk, gezellig. Dus,
0: heel veel zin in. Hey, ik zei net al van, als je aan de Groninger muziekscene denkt, dan denk ik onder andere aan jou. Aan wie denk jij? Want ik moet een nieuw liedje instarten. En ik dacht, nou, misschien heb jij iets waarvan je denkt, nou, dat vind ik nou echt leuk.
1: Oh, wow, goede vraag. Groningse muziek. Nou, het eerste wat in mij opkomt, ik ben altijd wel groot fan van Blanks. En dat het ook altijd een beetje de Groningse trots dat hij uit Groningen komt en zo lekker bezig is met de muziek. Dus dat is de eerste naam die nu in mij opkomt.
0: Nou, dan het is echt alsof we dit afgesproken hebben. Dat hebben we niet. Maar ik had mijn muis op Blanks staan.
1: Nee, echt?
0: Ja, echt.
1: Nou, dan moet die gedraaid worden, ja.
0: Die ga ik draaien. Dankjewel dat je even wil kletsen en we spreken elkaar sowieso de 9e.
1: Yes, jij bedankt.
0: Oké, hoi. Dit is Blanks. And wait till my kingdom come.

Ja, je hoort Blanks en ik dacht, nou, ik ben wel snel genoeg om iets klaar te zetten. Maar ik was afgeleid, dus we gaan gewoon even door. Zometeen hoor je in de uitzending onze collega Rick. Maar eerst Bruno Storm en Eindelijk, ik leef.

0: Luc uit Groningen. Dit is toch ook wel een... hoe heet dat? Een oorwurm. Bruno Storm hoor je. En eindelijk, ik leef. Je luistert naar Stadsreis. Het programma hier op Oog Radio dat dus in het teken staat van muziek uit Groningen, uit de stad, uit de gemeente, uit de provincie. Het is op dit moment eind september. En dan denk je, nou, we hebben nog een paar maanden te gaan in het jaar. Maar voor je het weet is het januari. En dat vind ik persoonlijk helemaal niet erg. Want in januari vindt namelijk het allermooiste feestje van het jaar plaats. Namelijk Eurosonic Noorderslag. En nou wil het heel toevallig dat mijn collega Rick hier bij Oog Radio aan de telefoon hangt. Goedenavond.
1: Wat een toeval, hè? Je verwacht het niet.
0: Nee, ik heb zelf het nummer ingetoetst, maar je bent er.
1: Ja, precies.
0: Hey, het is, voor je het weet, is het januari. En wij zijn met Oog al jaren vertegenwoordigd op het leukste festival van het jaar, wat mij betreft. En ik dacht, we gaan eens even kletsen. Wat gaan we doen, Rick?
1: Nou, ja, goed. Weet je wat het is? Het Eurosonic Noorderslag Festival, iedereen weet wel dat het wat met muziek heeft, maar niemand snapt eigenlijk wat het is. Om het even kort uit te leggen. Het is niet zomaar een festival namelijk. Bands die komen daar en die gaan live optreden. Zodat dus organisatoren en boekers van andere festivals, en dat is uit heel Europa, die komen naar Groningen toe om te kijken welke acts zij willen boeken voor die zomer of die lente of die herfst. Ja. Hun eigen festival. En dat zijn niet lullige festivaletjes die langskomen zitten. Dat zijn echt grote namen. Ja, ook wel lullige festivaletjes trouwens. Maar op die manier kunnen dus bands zich presenteren. Nou.
0: Ja.
1: Ik vind dat dus heel erg in het teken van muziek. En toen heb ik vorig jaar in mijn onwetendheid, heb ik eens een keer ik mag het haast niet zeggen, maar AI, heb ik een nummer gemaakt.
0: Ja.
1: En iedereen was daar wel enthousiast over, zonder wetende dat het AI is. Maar goed, toen dat een beetje tot ontdekking kwam dat het AI was, ja, dan hebben een boel mensen daar wel een mening over. En dat snap ik ook helemaal. Maar ik redeneerde gewoon van, er wordt helemaal geen muziek gemaakt over dat festival om het leuk neer te zetten of zo. En daar zie ik dan weer een kans.
0: Ja, want wij gaan, met Oog Radio zijn we 4 dagen vertegenwoordigd op het festival. Met live uitzending. En een onderdeel van onze show gaat zijn dat we artiesten vragen om een liedje te maken en in te sturen die gaat over Eurosonic Noorderslag.
1: Precies, en dat mag op alle mogelijke manieren zijn. Het mag zijn hoor, dat je dat festival meemaakt. Het kan zijn dat je als band daar optreedt op een festival. Festivalgevoel kun je vastleggen. Maar dat in ieder geval het thema Eurosonic Noorderslag is. En dat daar nu eigenlijk eens een keer een mooie muziek voor komt. En,
0: ja, dus eigenlijk is het een soort eerbetoon aan ESNS? Of is het het anthem van ESNS? Of wat moet het gaan worden?
1: Het gevoel van ESNS in een nummer.
0: Dat
1: is eigenlijk de boodschap.
0: En daar kan iedereen die muziek maakt in bandvorm, in solovorm, in instrumentaal vorm, kan zich daarvoor aanmelden?
1: Mits ze in de gemeente Groningen wonen, want wij zijn een lokale omroep dat zich richt op de gemeente Groningen.
0: Ja.
1: En die local heroes, die willen wij heel erg benadrukken. Nou, en in ruil daarvoor gaan wij dan ook dat nummer heel vaak draaien.
0: Ja, dus eigenlijk het doet mij een beetje denken aan wat het Glazen Huis altijd heeft. Die heeft zo'n anthem, die dan regelmatig voorbij komt. Dat moet dit ook gewoon gaan worden.
1: Inderdaad, ja.
0: Hey,
1: ik wil nog niet zeggen dat wij maar één nummer gaan uitzoeken dan. Of dat we een wedstrijdje ervan maken. Wij vinden dat iedereen daar het podium voor moet krijgen om dan dus die muziek te maken en dat dan...

0: om ook te laten horen.
1: Ja, cool. En hoe gaat het in zijn werk? Hoe kunnen mensen zich aanmelden en tot wanneer en al dat soort huisregels?
0: Op oogradio.nl, www.oogradio.nl, kun je al die informatie vinden. En de deadline is 1 december. Want wij moeten natuurlijk ook een beetje ons kunnen voorbereiden.
1: Ja.
0: En het mag dus ook alle soorten stijlen muziek zijn. Het mag hip-hop zijn, het mag een luisterliedje zijn, het mag kleinkunst zijn. Als er maar muziek is en als het lekker enthousiast is en dat het dan gaat ook over Your Sonic Noorderslag en het gevoel daarbij.
1: Nou, ik ben heel benieuwd. Ik zou zeggen, maak je muziek, zit je in een band, ben je solo, kom je uit de gemeente Groningen. Check oogradio.nl en aanmelden met die handel.
0: Zo is dat, lijkt mij ook.
1: Nou, leuk. Rick, wij houden contact. En als er nieuws is, dan breek vooral even in op de vrijdag.
0: Prima, doen we.
1: Oké.
0: Hoi.
1: Dank je, hoi. Ja, ik zei het net al, Eurosonic Noorderslag, daar zijn wij vertegenwoordigd met Oog Radio. Wij zijn daar 4 dagen te vinden op Eurosonic en op Noorderslag. En we hebben dan ook een speelplaats. En op die speelplaats komen artiesten langs om te spelen. Vorig jaar was een van die artiesten Timo de Jong. En die ga je horen. Dit is Where Did the Time Go? Ja, dat was het. Where Did the Time Go? Live op Oog Radio of Oog op Eurosonic 2026. Timo de Jong.

Where Did The Time Go hoor je Timo de Jong. Vorig jaar live op Oog op Eurosonic. Ja, dat in Groningen veel fijne muziek gemaakt wordt, dat mag inmiddels wel duidelijk zijn. Dat is niet iets van de afgelopen 10, 20 jaar, maar dat gaat al heel lang terug. Dus ik neem je graag even mee naar het jaar 1982. I Spy is een Groningse band die in 1982 ontstond en New Wave combineert met symfonische en progressieve rock. De groep kwam op in een bijzondere periode voor de Groningse popmuziek. In de jaren 70 en 80 ontstond rond Groningen een sterke stroom aan bands die ook wel wordt aangeduid als het Groningse springtij. Daar gaan we het later in de volgende uitzending nog wel eens over hebben. I Spy wist vervolgens ook buiten Groningen aandacht te krijgen. De band bereikte in 1984 de finale van de Grote Prijs van Nederland. En een belangrijk moment voor de band kwam in 1986 met het nummer Last Dance. Radio-dj Frits Spits draaide het nummer in zijn populaire programma De Avondspits en was zo enthousiast erover dat hij de plaat actief onder de aandacht bracht van, via zijn steunfonds. En daarmee kreeg I Spy landelijke bekendheid. En het leuke was, toen hij het liedje had gedraaid in de uitzending en aan het einde van het liedje draaide hij het intro van het liedje nog een keer, omdat hij vond dat luisteraars het nog een keer moesten horen. Later volgden onder andere meer de albums The Crystal Fire en het nummer The International Feel. Dat nummer kwam in 1988 tot de vijfde plaats in de verrukkelijke 15. I Spy is bovendien nooit helemaal verdwenen. In 2023 bracht de band het debuutalbum While the War Begin uit, met onder andere trompetist Erik Vloeimans. Ook het beroemde schnitterorgel van de Martinikerk is op het album te horen. En daarmee is I Spy ruim 40 jaar later nog altijd onderdeel van de Groningse muziekgeschiedenis. Dus, ja, daar kan ik niet anders dan dat draaien. Dit is I Spy en Last Dance.

Ja, je hoorde I Spy en Last Dance. En ik moet je heel eerlijk bekennen, ja, ik kende het niet. Maar ja, je gaat onderzoeken naar wat er allemaal uit Groningen komt. En dan kom je dus achter dat er heel veel fijne muziek uit Groningen is gekomen. Het is 7:50. Nog eventjes en dan zit deze stadsruis van 25 september erop. Ik heb een bijzonder liedje voor je klaarstaan. Een liedje over dementie, over Alzheimer. En die is geschreven door de Groninger muzikant Arjan van der Linden. Ja, ik ga er eigenlijk niet zoveel over zeggen. Het is onlangs uitgekomen. En we hebben op Oog Radio op de website een stuk erover staan. Het is een prachtig nummer en het gaat dus over Alzheimer, over het verliezen van je geheugen. Dit is Van der Linden, of Arjan van der Linden. And I think I slowly slip away.

0: I think I slowly slip away, Horier. Van der Linden. Je luistert naar Stadsruis. Je hebt de afgelopen uur onder andere Sabine kunnen horen over haar debuut-EP die op 2 oktober uitkomt en die je dus live kunt gaan checken tijdens de release. Ook op 2 oktober in Simplon. Daarnaast was collega Rick van der Velde in de uitzending om te praten over Eurosonic Noorderslag. We zijn er natuurlijk weer bij met oog. En je kunt je dus aanmelden als je artiest bent om een lied te schrijven over Eurosonic Noorderslag, over het festival. Een soort ode aan, een soort anthem, een herinnering aan. Dat mag je helemaal zelf invullen. Ga naar oogradio.nl. Daar vind je alle informatie over deze, ja, het is geen wedstrijd, maar over deze activiteit, dit evenement. Nou ja, oogradio.nl. Mocht je nou ook muziek maken en binnenkort wat uitbrengen, laat dat ons dan vooral weten. Wij zijn altijd op zoek naar de nieuwe muziek om onze playlist mee te vullen. En helemaal als het dan ook nog eens uit Groningen komt. Muziek@oogradio.nl. Mail het daar naartoe. Breng je een single uit, breng je een EP uit, een heel album, een LP, een cassetteband, het zal. Laat het ons weten. Muziek@oogradio.nl. Een van die bands die dat gedaan heeft en waar ik toch wel fan van ben geworden, dat heb ik vaker gezegd, is deze. En die draai ik met heel veel plezier. Dit is het heerlijke Mout. En de band heet Het Voorwoord.
1: Ik kan niet wachten om je weer te zien. Ik zag je gisteren nog bovendien. Met mijn lip op je hals, ben zo

Het voorwoord hoor je en Mout. De uitzending van vandaag van Stadsruis zit erop, maar blijf vooral de Oog Radio luisteren. Want Oog op Wetenschap is vanavond live vanuit het Forum, want daar vindt het wetenschapsfestival Eureka plaats. Dus laat de radio gewoon lekker aanstaan en luister naar de collega's van Oog op Wetenschap. Volgende week ben ik er weer. Dan gaan we het maar eens hebben over die Groningse springtij. Daar is genoeg over te vertellen. En in die stroming is heel veel muziek gemaakt. We gaan eruit met een band die ook bij die Groningse springtij hoort. Dit is Splitsing en Wind en Zeilen. Dankjewel voor het luisteren. En tot volgende week.

0: De agrarische websites van Nederland. Deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
1: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
2: Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Amsterdam-Noord hebben duikers een wapen gevonden dat vermoedelijk is gebruikt bij een dodelijke schietpartij vanmiddag. Er werd een man doodgeschoten na een ruzie op straat. Het slachtoffer zat op het terras en veel mensen waren daardoor getuigen van de schietpartij, zegt verslaggever Edwin van den Berg, onder wie ook kinderen.
3: Ik begrijp ook dat iedereen die op het terras zat van het bewuste café door de politie naar het bureau zijn gebracht, al was het maar om daar hun verhaal kwijt te kunnen.
2: Volgens een getuige ging de ruzie over een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten. Dat zegt de inspectie. 2 jonge kinderen verbleven lange tijd in het gezinshuis in Niekerk en werden mishandeld en verwaarloosd. Ondanks dat er wel meldingen waren gedaan, kwamen de misstanden pas jaren later aan het licht. De politie in Gent onderzoekt een incident waarbij een influencer werd lastiggevallen op straat. De man kreeg te maken met homohaat. De beelden maken veel los in België. Dit zegt de influencer zelf over.
4: Ik voelde mij zo gevangen en zo mijn ongemak, want ik had eigenlijk nooit meegemaakt dat dat zo fel was in real life. Ik zei tegen Seppe, als die nu nog blijven, bel de politie. Want ik liep gewoon over straat. Ik deed niet.
2: Op basis van het politieonderzoek moet de Belgische justitie besluiten of er verdachten vervolgd gaan worden. En op de dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland mogen binnenkort weer schapen grazen. Alleen op Texel blijft mogelijk voorlopig nog geen schapen op de dijk komen. Het graas- en beweidingsverbod werd begin augustus ingesteld omdat het gras door de droogte flink was beschadigd, waardoor de dijken konden verzwakken. Inmiddels is het gras voldoende hersteld. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Ondernemers opgelet. Jouwdrukker.nl is de goedkoopste drukker in Nederland. Of het nu gaat om posters, flyers, bedrijfskleding, spandoeken, reclameborden of nog meer. Jouwdrukker.nl drukt het.
5: Tikketik, de Hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
1: Oog Radio.
6: Het geluid van Groningen. Oog Radio.
7: Oog op wetenschap.
8: Mijn naam is Zonne van den Hoed en dit is een speciale editie van Oog op Wetenschap. Het programma over wetenschap op Oog Radio. We zijn live vanuit het Groninger Forum, waar op dit moment het Groningse Wetenschapfestival van het jaar gaande is. Eureka. Het is een avond vol workshops, lezingen en experimenten over wetenschap waar je zelf aan mee kunt doen. Maar ook vanaf je eigen bank beleef je de avond mee. In het komend uur hebben we het onder andere over ultrabewerkt eten, of de Romeinen een beetje rekening hielden met klimaatverandering, en proberen we één van de raadsels van ons heelal op te lossen. In het Groninger Forum staan mijn collega's Rob van der Wal en Wouter Vliek. Zij lopen tot 9 uur kriskras door het forum op zoek naar de wetenschappers die ons iets willen vertellen over hun onderzoek en proefjes. Rob, waar sta je nu?
9: Ja, Onno, ik sta op dit moment in een nogal vol en druk forum vol wetenschappers. En op dit moment sta ik naast psycholoog Hannah Macklin. Zij staat op Eureka met haar VR-brillen. En die worden gebruikt om kinderen minder bang te maken voor honden. Ik ben heel benieuwd hoe dat in zijn werk gaat. Hannah, hoi.
10: Ja, hoi.
9: Ja, zijn veel kinderen bang voor honden?
10: Ja, eigenlijk best wel wat. En dan is er natuurlijk nog een verschil, want de meeste kinderen op een gegeven moment in hun jeugd gaan heel bang voor iets zijn. Ja. Maar voor een groot gedeelte gaat het eigenlijk vanzelf ook weer voorbij. Maar er is ook een deel die dus heel veel belemmering ervaren.
9: Ja.
10: En bijvoorbeeld bij hondenangst dan eigenlijk alles vermijden wat met een hond te maken heeft. Hè. Bijvoorbeeld niet goed aandurven meer over de straat te lopen of naar het park.
9: Mm-hmm.
10: En ik heb ook die onderzoeken even bekeken. Kijk, het percentage aan mensen die op het gegeven moment in hun leven echt aan de criteria van een fobie voldoen.
9: Ja.
10: Dat zijn dus 5-13%.
9: Oké, en als je zoals ik een beetje verstijft als er een hond in de buurt is, maar op zich de situatie met een hond wel aangaat, spreek je dan van een fobie?
10: Ja, dus eigenlijk gaat de fobie vaak nog iets verder dan dat. Kijk,
9: ja.
10: ik werk aan de ene kant als onderzoeker bij de RUG, bij de Rijksuniversiteit Groningen, maar dus ook als psycholoog bij Acare. En als kinderen echt een fobie voor honden hebben, dan zijn het vaak echt kinderen die niet langs de hond durven te lopen, achter hun ouders zich verstoppen of ja, gewoon ook in het, ja, gewoon echt een andere weg zullen nemen omdat ze mogelijk een hond zouden kunnen tegenkomen. Ja. Of ook niet meer bij vriendjes gaan spelen die een hond hebben.
9: Dus dat gaat echt nog wel verder dan dat.
10: Ja, dat gaat heel ver.
9: Ja, en in jouw onderzoek gebruik jij onder andere VR om die kinderen beter met honden te leren omgaan. Kun je een beetje uitleggen hoe dat eruit ziet als kinderen zo'n VR-bril opzetten?
10: Ja, maar misschien wat achtergrond daarover. Want zeg maar, in de praktijk, wat we doen als kinderen heel bang zijn voor een hond, is dat we eigenlijk met een exposure doen. Dat is de voorkeursbehandeling. En exposure houdt eigenlijk in dat je stapsgewijs oefent met een hond en dan minder bang wordt. Ja. Maar je kunt je wel voorstellen, als een kind heel erg bang is voor een hond, dat ze dat behoorlijk lastig vinden. Om die eerste stap te zetten, hè, een hond te zien en ook dichter bij een hond te komen. Mm-hmm. En dat is dan ook eigenlijk waar die VR een goede alternatief mogelijk kan bieden. Omdat je dan eigenlijk al weet van, die hond is niet echt. Het is een VR-bril. En wij dachten, nou, misschien is dat wel echt een leuke tussenstap nog. Mm-hmm. Want eigenlijk weten we dat, nou ja, exposure helpt wel voor veel kinderen, maar voor veel ook niet. Dus dat is het wel misschien iets wat we verder onderzoeken. Dus we zijn nog niet zover dat we kunnen zeggen van, goh, die VR-bril gaat nu echt helpen. Ja. Want we zijn het nog echt aan het onderzoeken. We zijn nog eigenlijk echt in de voorfase.
9: Ja.
10: Maar ja, dat willen we wel uitzoeken. En er zijn natuurlijk wel studies die al zich helemaal op exposure met honden gericht hebben. Die ook wel al positieve effecten aantonen. Alleen met kinderen is het nog weinig gedaan. En wij voegen ook nog zo'n positief effect daaraan toe. Dus we dachten misschien, als we ook nog iets toevoegen wat het wat positiever maakt.
9: Ja.
10: Dat het wat leuker is voor de kinderen.
9: En wat hoor je van kinderen of van mensen die tot nu toe die VR-bril op het laten zetten?
10: Ja, die kinderen die we nu zien, dat zijn nu nog kinderen die niet bang zijn, omdat wij eigenlijk die omgeving nog verder willen verbeteren. Mm-hmm. En die vinden het hartstikke leuk. Maar goed, die zijn dus ook niet bang voor ons.
9: Nee, precies. Dus nog niet helemaal de doelgroep.
10: Nee.
9: Uiteindelijk.
10: Klopt, maar daar willen we echt wel naartoe. Dus om het ook echt met die kinderen te testen die bang zijn.
9: Ja. En nu zei jij eerder, voor de uitzending zei je tegen mij, we staan hier met een VR-bril met een spin erop en geen hond. Waarom is dat?
10: Ja, dat is eigenlijk ook voornamelijk omdat die studie met de hond, die loopt dus nog. En dan is het eigenlijk fijn om het ook met een spin te gaan doen.
9: Ja.
10: Zodat we eigenlijk gewoon die honden nog verder goed kunnen onderzoeken. Mm-hmm. Maar die spin is ook heel leuk.
9: Want die spin die is al verder doorontwikkeld dan de hond. Begrijp ik dat goed?
10: Nee, niet per se verder doorontwikkeld. Maar als die kinderen hier al de bril op hebben en ze zien de hond, dan kan het wel beïnvloeden, mochten ze ook bij onze studie mee willen doen, hoe ze dan die hond vinden.
9: Okay. Dus
10: daarom hebben we die spin meegenomen.
9: Ja. Tot wanneer kunnen mensen die geïnteresseerd zijn nog in het forum langskomen om jouw VR-bril uit te proberen?
10: Nou, we zijn hier eigenlijk nog de hele avond. Ik denk tot 11.
9: Helemaal goed. Veel plezier.
10: Ja, heel erg bedankt. Dank
8: voor het interview. Straks gaan we naar Wouter, die alles te weten komt over ultrabewerkt eten. Maar nu eerst muziek, want ook dat is te vinden op Eureka. Zoals van onze Marit Niegaard. Ze is bekend van onze nieuwe muziekrubriek in onze reguliere uitzendingen. Maar vooral bekend van haar samenwerking met de medemensen. En ze staat in Forum Groningen. Later vanavond hoor je haar daar zingen over de wetenschap. Maar nu al hoor je haar op Oogradio. Dit is Tussen de Kuiken en de Kip.

En ik ben vaak tot last. Voor mezelf misschien het meest, wanneer ik weer te negatief was. Met mijn hoofd in een wolk, is mijn bril steeds beslagen, zie ik niet waar ik loop.

0: Oog op Wetenschap.
1: Je luistert naar Oog op Wetenschap met een live editie vanaf Eureka, het Groningse Wetenschapsfestival in het Groninger Forum. Daar laten wetenschappers hun onderzoek aan jou zien. Onze verslaggevers Wouter en Rob staan in het forum. En Wouter, ik begrijp dat jij honger had, of in ieder geval dat je het gaat hebben over eten.
2: Ja, klopt Onno. Ik heb nog geen honger, maar ik denk dat na dit onderwerp dat het niet lang meer zal duren. Ik zit hier namelijk naast Janine Kruijts. Welkom.
3: Dank je.
2: Zeg ik het goed, Janine?
3: Ja, Janine.
2: Janine, sorry. Ja. Oké. Ja, welkom. Om 9:50 had jij een lezing over ultrabewerkt eten. Wat is nou de definitie van ultrabewerkt eten?
3: Nou, in mijn lezing ga ik het vooral over voedsel hebben wat bewerkt is om zo lekker mogelijk en waarvan je zoveel mogelijk wil gaan eten. Ultra bewerkt eten is eigenlijk alles met additieven of aroma's, geraffineerde ingrediënten, wat het eigenlijk zo lekker mogelijk maakt en waar ja, je zoveel van wilt eten.
2: En eten wij dat dan veel?
3: Ja, helaas wel. De voedselomgeving is helemaal veranderd. Vroeger had je heel veel niet geprocessed, minimaal geprocessed voedsel. Denk aan gewone rauwe broccoli. Tegenwoordig is heel veel eten ultra bewerkt. En je ziet ook steeds meer voedselzaken komen. Wat voornamelijk de patat en ja, de snel, de fastfoodzaken zijn. Wat ook heel veel ultra bewerkt is.
2: Ja, ik moet toegeven, ik heb net ook een patatje gegeten. Wat doet dat dan met mijn lichaam?
3: Ja, op korte termijn niet zoveel, lange termijn wel. Korte termijn wil je eigenlijk wel meer eten dan goed voor je is. En dat is natuurlijk niet zo erg. Maar als je dat lange termijn doet, wel. Ja.
2: Ja. En wat zijn die effecten dan? Kun je dat uitleggen?
3: Chronische ziektes voornamelijk. Obesitas is natuurlijk gelinkt aan te veel energieinname. Maar het probleem is ook, als je te veel energie uit ultrabewerkt voedsel haalt, krijg je ook minder micronutriënten binnen. Dus minder vitamines bijvoorbeeld. Dus op lange termijn kun je ook vitamine-defecten krijgen. Maar ik denk dat de truc eigenlijk is om minder ervan te gaan eten.
2: Ja, en ik las ook dat je het in je lezing gaat hebben over de jungle van verleiding. Waar moet ik dan aan denken?
3: Als je kijkt naar het voedselomgeving en het voedselaanbod in de supermarkten, daar is echt heel veel ultra-processed foods, ultra-bewerkte voeding. Dat is ook vaak in de aanbieding. Dus mensen kopen dat ook veel. Waardoor eigenlijk het gezonde voeding een beetje onderbesneeuwd raakt in de supermarkten.
2: En heb je dan bijvoorbeeld tips tijdens je lezing waarvan we misschien moeten opletten?
3: Ja, want je wordt eigenlijk geprimed om het te kopen. Je ziet het overal. Het kunnen ook gewoon plaatjes zijn. En dat je denkt, oh, daar heb ik zin in. En dan kom je in de supermarkt en dan heb je honger. En dan koop je toch waarvan je eigenlijk dacht, dat was niet zo goed voor mij.
2: Nee, dat snap ik.
3: Stel, dus tip, zorg dat je niet hongerig de supermarkt ingaat. En ja, zorg dat je niet te voortdurend aan wordt blootgesteld.
2: Ja, mijn moeder zei het vroeger altijd al, eerst een glas water drinken voordat je naar de supermarkt gaat. Is dat dan zo'n tip?
3: Of eerst de appel eten of zorgen dat je eerst iets in je maag hebt. Ja, zeker. Ja,
2: tof. 9:50, zeg ik dat goed? Ja?
3: Ja,
2: had
3: tot
2: jij een lezing? Ja. Stel nou dat de mensen niet nu nog snel naar het forum kunnen komen. Wat is dan echt de boodschap die je wil meegeven?
3: Herken het. Herken voedsel wat zo is bedacht dat je meer daarvan gaat eten. En als je weet dat het zo bedacht is, dan zie je het ook door. En dan zul je het waarschijnlijk ook niet zo snel mee kopen.
2: En moeten we dan misschien niet als maatschappij hier ook meer aan gaan doen?
3: Dat vind ik van wel, maar dat ligt aan de politiek natuurlijk. Dus daar, als wetenschapper gaan we daar helaas niet over. We kunnen ze alleen maar adviseren,
2: ja,
3: de politiek. Dus ik zou zeggen, mijn advies is ja, maar hoe het in wetten moet worden geregeld, dat is aan de politiek.
2: Ja, goed. 9:50, Janine Kruijt, de lezing over het ultrabewerkt eten. Dank je wel. Veel plezier. En wij gaan met onze verworven kennis nog even herkauwen. Als het goed is er een plaatje over voeding uitgekozen. Terug naar de studio.
3: Dankjewel.

0: wetenschap.
1: Je luistert naar Oog op Wetenschap met een live editie vanuit Eureka in het Groninger Forum. Op deze avond vol workshops, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. Of, als je met ons meeluistert, horen. Onze verslaggever Rob gaat zo meteen een poging doen om een van de grootste raadsels in ons heelal op te lossen. Hoe ga je dat precies aanpakken, Rob?
2: Ga ik aanpakken door hier wat vragen te stellen aan Jelmer Levenga. Hij gaat ons vanavond meenemen in hoe we piepkleine moleculen kunnen gebruiken om meer te leren over de geschiedenis van ons heelal. Jelmer, over welke moleculen hebben we het dan?
3: Wij gebruiken bariumfluoride. Is een molecuul wat wij gebruiken. Dat is niet het soort molecuul wat je dagelijks tegenkomt.
2: Nee.
3: Dat is eentje die wij specifiek gebruiken omdat dat precies gevoelig is voor het soort experimenten wat wij doen.
2: Oké, en dat bariumfluoride, wat doe je daar dan mee?
3: Ja, wat wij doen is, wij stellen daar vragen aan om antwoorden te krijgen waar wij geïnteresseerd in zijn over grote vragen in het heelal. En dat doen wij door lasers te gebruiken en elektrische velden te gebruiken. En ja, we ondervragen die deeltjes echt met eigenlijk alles wat we hebben.
2: Ja, met allerlei apparatuur, metingen aan doen. Waar vinden we die bariumfluoride dan?
3: Die kun je vinden in bijvoorbeeld rattengif. kun je het vinden. En verder barium kun je ook vinden in het ziekenhuis. Dat kun je inslikken. Niet in het dagelijks leven. Je komt het niet op straat tegen bijvoorbeeld.
2: Nee, exact. En hoe komt het dat juist zo'n molecuul je iets kan vertellen over wat er in het heelal gebeurt?
3: Ja, nou, dat is een goede vraag. Dat komt omdat wij geïnteresseerd zijn in de fundamentele regels van het heelal eigenlijk. En het idee is dat die regels eigenlijk overal hetzelfde voor zijn. Dus voor hele kleine deeltjes of voor de allergrootste sterren, dat die allemaal hetzelfde zijn. Mm-hmm. En waar je dan naar moet kijken is dingen die het allergevoeligst zijn voor de specifieke regels waar je op dat moment in geïnteresseerd bent. En wat blijkt nou? Dat sommige moleculen of sommige systemen daar juist heel erg gevoelig voor zijn. En in dit geval bariumfluoride schijnt heel erg gevoelig te zijn voor de dingen waar wij naar kijken. Bijvoorbeeld in ons geval of de wetten van de natuurkunde het uitmaakt of je in de spiegelbeeld kijkt of niet. Of ze je deeltje gespiegeld is of niet.
2: Oké, ja. En je presentatie is ook interactief. Wat gaan mensen vanavond zien?
3: Nou, ik ga ze dus meenemen in dat verhaal van die symmetrie. Hoe de natuurwetten nou echt werken.
2: Ja.
3: En dat ga ik aan de hand doen van een schaakspel wat ik met ze ga spelen.
2: Mm-hmm.
3: En daarmee gaan we kijken naar hoe die natuurwetten nou echt op die grote schaal werken. En hoe wij dus die kleine deeltjes kunnen gebruiken om die, die wetten op heel precies niveau te kunnen ondervragen.
2: Oké. Heel veel succes.
3: Dankjewel.
2: Ja. Is er nou eigenlijk nog iets wat jij hoopt te gaan ontdekken aan het heelal? Ja, wellicht die deeltjes en hoe ze die regels van het heelal vertalen.
3: Ja, wat ik heel erg hoop te ontdekken is echt die meest fundamentele regels hoe het universum nou werkt. Ja, ik ben echt een soort van kind wat opkijkt naar het heelal en zegt, ja, hoe werkt dat nou?
2: Ja.
3: Op een heel fundamenteel niveau. En dat zou toch prachtig zijn als we daarachter zouden kunnen komen. Dus dat hoop ik heel erg om een klein beetje een soort van footnote in dat verhaal te kunnen zijn. Van een tekstboek misschien over hoe die regels nou echt werken.
2: Ja. Maar ik ben heel gaaf als dat lukt. Vanavond Zeker. Om 11:05 neem je ons mee in de geheimen van het heelal hier tijdens Eureka. Veel succes alvast.
3: Dankjewel.
2: Wij gaan ondertussen luisteren naar muziek. Dit is Sterrenstof van de Jeugd van Tegenwoordig.

0: Wetenschap.
1: Je luistert naar Oog op Wetenschap met een live editie vanaf Eureka. Op deze avond vol workshop, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. Onze verslaggever Wouter gaat het hebben over slaap. We slapen namelijk niet allemaal hetzelfde. Toch, Wouter?
2: Nee, dat blijkt maar weer. Ik moet zeggen, ik heb zelf vannacht best lekker geslapen. Danique, hoe heb jij geslapen?
3: Ja, op zich wel prima. Ik was een beetje aan de korte kant. Liever langer gehad, maar op zich best.
2: Oké. Okay. Ja, je hoort er al even. Ik zit hier naast Danique Zantingen, zeg ik dat goed?
3: Ja, klopt helemaal.
2: Fijn. Jij houdt vanavond een lezing over waarom mannen en vrouwen anders slapen. Je lezing gaat dan ook verschillen in slapen aanduiden. Kun je ons al wat meer vertellen?
3: Ja, zeker kan ik dat. Het is natuurlijk een hele algemene vraag. Hè. Waarom slapen mannen en vrouwen anders? Daar zijn verschillende antwoorden op. Waaronder de verschillende dag-nachtritme, stress, allerlei dingetjes. Maar in mijn presentatie ga ik eigenlijk voornamelijk hebben over hormonen. Omdat we weten dat vrouwen voornamelijk last hebben. Of last. Vrouwen hebben natuurlijk een hormooncyclus die iedere maand opnieuw speelt. En we zien dat dat eigenlijk toch wel wat effect heeft op hun slaap. En dat dat er toch voor kan zorgen dat ze vaker slaapproblemen krijgen.
2: En wil dat dan betekenen dat ik als man een slaapvoordeel heb?
3: Ja, zo zou ik het misschien wel noemen. Maar mannen hebben natuurlijk ook een hormooncyclus. Dat zal ik vanavond ook benoemen in de presentatie. Maar ja, die hormooncyclus is meer dagelijks in plaats van maandelijks. Dus daar zul je toch wat minder van merken. En op die manier heb je toch iets meer voordeel dan de andere helft van de aarde, zeg maar.
2: En waar zit dat voordeel dan in?
3: Ja, het voordeel dat je vaak wat langer slaapt als man zijnde. En dus het feit dat de hormooncyclus wat regelmatiger is, dus dagelijks, zorgt er eigenlijk voor dat je iedere dag op dezelfde tijd ook op dezelfde hormoonpiek zit. Dus daardoor zul je er minder van merken dan een vrouw die iedere dag of iedere week van haar reproduceerbare leven in een andere hormoonstatus zit. En daarbij heeft een man ook maar één hormoon, testosteron, wat rondschommelt. En bij vrouwen zijn dat er 5. Dus dat heeft ook nog wel wat andere effecten. En dat zorgt er dus vooral vaak voor dat vrouwen bijvoorbeeld tijdens de ovulatie of tijdens de menstruatie toch meer slaapfragmentatie krijgen. Vaker wakker worden 's nachts, moeilijk in slaap komen. En toch vaak vroeger wakker. Dus wat dat betreft heb je een voordeel in dat je waarschijnlijk toch wat meer slaapt.
2: En zie je dan ook een direct effect in het wakkere leven, het directe dagelijkse leven?
3: Ja, je ziet vaak dat één nacht minder.

0: daarbij aan bij kunnen dragen. Dus op die manier zie je dat effect toch best wel.
1: Ik heb altijd het idee dat mijn dag best wel veel invloed heeft op mijn slaap. Als ik het zo hoor, staat mijn slaap al best wel een beetje vast dan.
0: Ja, je dag heeft ook zeker invloed op je slaap, hoor. Dus het is echt, zeg maar, basislijn. Inderdaad, hoe actief je bent bijvoorbeeld een dag kan invloed hebben. Als je s'avonds bijvoorbeeld nog hard even gaat sporten voordat je naar bed gaat, merk je ook dat je waarschijnlijk later in slaap valt. Maar ook bijvoorbeeld koffie drinken, roken. Eigenlijk dat soort dingen kunnen allemaal effect hebben op je slaap. Telefoongebruik voordat je naar bed gaat kan ook effect hebben op je slaap. En dat zullen de meeste mensen vast wel een beetje merken of meemaken. Maar op die manier, je slaap staat in principe gewoon vast. Maar zal toch bij mensen verschillend zijn door hun gedrag over de dag heen.
1: Ja, schermgebruik 's nachts. Ik ben er zelf schuldig aan. Zijn er nog andere tips die je voor de mensen die niet naar je lezing kunnen komen nog zou kunnen geven? Voor misschien beter slapen of andere dingen die je moet doen?
0: Ja, inderdaad, het schermgebruik is eigenlijk al een heel groot ding. Wat mensen toch wel merken, vaak een half uur of een uur voordat je gaat slapen, je scherm eigenlijk wegleggen, is het beste. Wat bij mij bijvoorbeeld altijd werkt, is eventjes een paar pagina's lezen voordat ik ga slapen. Of toch nog even een sudoku spelen. Dus toch op een of andere manier tot rust komen. Of een stukje wandelen voordat je gaat slapen, blijkt ook heel goed te helpen.
1: Ja, oké. Okay. En denk je dan na zo'n lezing als vanavond, ik ga lekker slapen?
0: Nou, dat denk ik wel. Ja, ik denk eerst door de zenuwen. En als die straks weg zijn, denk ik dat ik dan vermoeid genoeg ben om vanavond lekker in slaap te vallen.
1: Fijn. Nou, ik hoop dat je er zin in hebt.
0: Ja, dat zeker. Dat zeker. Ja. Nerveus, maar ook zeker zin in.
1: Tof. Danique, bedankt. We zullen vanavond in ieder geval nog even moeten opblijven. Want je interessante lezing vindt pas plaats om 9:50 in Stag. En ik heb begrepen dat er ook muziek bij is.
0: Ja. Dat klopt, de Marit Nygaard die doet de muziek de hele avond daar.
1: Tof. Nou, we gaan kijken, Marit. Veel succes. Marit, Danique.
0: Bijna.
1: Veel succes.
0: Ja, dankjewel, hè.
2: Straks komen we erachter of de Romeinen al bezig waren met hun impact op de natuur. Maar nu eerst muziek. Ik hoop dat jij wat beter slaapt dan die op bezit. Dit is Slapeloze Nachten.

0: tot 9 uur luister je nog naar Oog op Wetenschap met een live editie vanaf Eureka. Het is een avond vanuit het Groningen Forum, boordevol wetenschappelijke experimenten, exposities en workshops. Als ik aan de Romeinen denk, dan denk ik vooral aan prachtige architectuur en hun kracht in oorlogen. Niet zozeer het klimaat, maar het blijkt dat de Romeinen daar wel over nadachten. Had jij dat verwacht, Rob?
1: Nee, dat had ik ook zeker niet verwacht. Ik zit hier naast Hielke de Boer. Hij komt net teruggerend van een lezing die hij gaf over dit onderwerp.
2: Yes.
1: Ja, de impact van mensen op het klimaat, of Romeinen daar dus over nadachten, was de vraag. Waarom vroeg jij je dat af?
2: Ja, goede vraag. Als onderzoeker is het eigenlijk altijd onmogelijk om niet met een soort hedendaagse blik naar je onderwerp te kijken. Dus af en toe vraag ik me wel eens af, wat zou een Romein van de klimaatcrisis hebben gevonden?
1: Ja, en om daarachter te komen wat Romeinen dachten over klimaatverandering, over hun relatie met de natuur, keek je naar de encyclopedie van Plinius de Oudere. Wie was die Plinius?
2: Plinius was een fascinerend figuur met een hele lange carrière in het Romeinse leger. En dat leger bracht hem eigenlijk in alle uithoeken van het Romeinse Rijk. En zelfs ook hier in deze regionen, in eigenlijk wat nu Groningen is.
1: Ja.
2: Dus hij zag daar de terpbewoners. En Plinius had een passie voor die natuur. En hij spendeerde eigenlijk dag en nacht om daarover te schrijven. Vooral de nachten, als we zijn neefje moeten geloven.
1: Oké, okay. Ja. Sliep hij wel?
2: Dat vragen we ons dus af. Ja. Hij had ook geen familie verder, alleen zijn neefje. Dus hij had veel tijd om te schrijven.
1: En wat schreef hij zo over? Wat stond er in die encyclopedie?
2: Ja, eigenlijk alles. Hij verzamelde alles wat men toen wist over de natuur. Dat verzamelde hij in één werk. En hij noemt dat werk ook een bibliotheek. Dus hij verzamelde de teksten van zijn literaire voorbeelden. Daaruit schreef hij interessante feitjes over in dat werk. En uniek is ook dat hij zijn eigen waarnemingen ook gebruikte en toevoegde aan dat grote werk.
1: Ah, oké. En hoe dachten de Romeinen volgens jou over mens-natuurrelaties?
2: Ja, moeilijke vraag met heel veel antwoorden. Ja, als ik even bij Plinius blijf. Voor Plinius is toch vooral controle over de natuur belangrijk. En hij vindt dat de Romeinen dat heel goed doen. En het Romeinse Rijk is in die zin ook goed voor de natuur. Omdat het de natuur ontsluit voor volkeren over de hele wereld. Dus dankzij het Romeinse Rijk kunnen goederen heen en weer worden gebracht. En kunnen zelfs mensen wat nu Groningen is en wat toen de terpbewoners waren, die konden dus ook deel uitmaken van dat grote rijk en van de rest van de natuur.
1: Maar grote handelsroutes of de natuur goed ontsluiten is niet waar ik het eerste aan denk bij een goede relatie met de natuur.
2: Nee, precies. Nee. Dus wat eigenlijk uit dat werk blijkt, is dat hij niet zozeer geïnteresseerd is in de natuur als een soort intrinsieke waardevolle entiteit.
1: Ja.
2: Al lijkt het er soms wel op. Maar vooral in hoeverre de natuur belangrijk is en gebruikt wordt door mensen.
1: Mm-hmm. Oké, dus echt puur wat kan ik uit de natuur halen?
2: Ja.
1: Zijn er ook klimaatproblemen die er in die tijd al speelden? Of vervuilingsproblemen waar je misschien iets over hebt gevonden?
2: Ja, niet... Ja. Het is ook een moeilijke vraag en ik houd me meer bezig met de literaire aspecten. Maar zeker kenden mensen hongersnoden, grote plagen. Ja. En moesten ze zich echt verweren tegen al die elementen in de natuur. Ja. Dat alles samen zou je wel een soort klimaatproblematiek kunnen noemen.
1: Ja.
2: Maar ze hadden niet de wetenschap die wij hebben over hoe die dingen ontstaan. Bovendien hadden ze ook nog niet industrieën die groot genoeg waren om echt een impact op het klimaat te hebben. Al zou je kunnen afvragen of dat niet in de eerste eeuw na Christus wel al een beetje het geval was.
1: Want, ja, waar was dat mee?
2: Nou, we kunnen bijvoorbeeld er zijn metingen gedaan uit het ijs in Groenland. Hmm. Waaruit we kunnen zien dat er een soort loodpiek is, juist op dat moment in de Romeinse geschiedenis. En dat duidt op een grote, bijna een soort industriële revolutie die we niet meer zien tot aan de meest recente industriële revolutie, als het ware.
1: Dus de mens is massaal lood gaan winnen om te gebruiken voor...
2: Ja, het ligt wat gecompliceerder. Ze gebruikten natuurlijk veel lood. En lood werd ook gebruikt om andere metalen mee te winnen. Dus in die zin, lood is een soort bijproduct wat we dus zelfs in Groenland nog terugzien.
1: Oké. Toch nog iets wat we hebben kunnen vinden over klimaatproblemen uit die tijd.
2: Ja.
1: Dankjewel voor je uitleg. Voor wie geïnteresseerd is in de Romeinen en hun relatie met de natuur, waar kunnen ze jouw proefschrift bijvoorbeeld vinden?
2: Mijn proefschrift komt pas over een jaar uit, hopelijk. Ik ben nog even bezig, maar je kunt mijn naam googlen, Hielke de Boer, met de Rijksuniversiteit Groningen. Ik maak deel uit van het project Vakkeren, F-A-C-E-R-E. Daar kunnen ze ons project, waar ik deel van uitmaak, ook vinden.
1: Oké, dan mogen ze daar even op zoeken. Gaan wij luisteren naar muziek. Hier is Groter dan ik van Vrouwtje. Happy New

0: Wetenschap.
1: Je luistert naar Oog op Wetenschap met een live editie vanuit Eureka in het Groninger Forum. Op deze avond vol workshops, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. We gaan het hebben over het nachtleven. En dan bedoel ik niet het uitgaan naar de club of naar het forum voor een avond Eureka. We gaan het hebben over het nachtleven van dieren. Toch, Rob?
2: Ja, Wouter inmiddels. Toch niet Rob. Maar klopt, we gaan het hebben over het nachtleven van dieren. Maar dat ga ik doen met Rick Middelbos. Rick, welkom.
3: Hi.
2: Leuk dat je bent aangeschoven. Eerder vanavond sprak ik met Danique Zantingen over het verschil in nachtrust tussen man en vrouw. Maar als ik het goed begrijp, moeten wij de dieren eigenlijk aan deze discussie toevoegen.
3: Ja, lastig. We zijn natuurlijk zelf ook dieren, hè? Dus dat maakt het wat dat betreft wel ingewikkeld. En er is superveel diversiteit in, maar er is ook superveel diversiteit in nachtrust wat dat betreft. Dus we kunnen nog jaren praten erover, maar we gaan het korter houden natuurlijk.
2: En dat is waar je lezing over gaat, toch?
3: Ja, ik ga wat vertellen over... Ja, mij is gevraagd om te vertellen, wat komt er nou s'nachts allemaal tot leven als mensen gaan slapen? Nou, ik ben iemand die vaak s'nachts ook wakker is, dus ik kijk graag naar nachtnatuur. En eigenlijk praat ik daar buitenproportioneel weinig over, want de meeste mensen die zijn de hele tijd geïnteresseerd in de dag. Dus ik ben blij dat ik een keer over nachtdingen kan praten. En ik ga eigenlijk een beetje in de oppervlak langs verschillende groepen dieren, zoals vogels, zoogdieren, maar ook insecten en dan daarmee ook de planten. Dus we gaan niet alleen over dieren hebben. Hoe die zijn aangepast op de nacht en ook hoe die eigenlijk soms misschien last hebben van lichtvervuiling of menselijke activiteiten. En ook een beetje een koppeling naar hoe wij er iets aan kunnen doen dat zij beter hun leven kunnen leiden s'nachts. En dat gaat dan niet per se om nachtrust. Want veel van die dieren zijn dus juist actief s'nachts.
2: Ja, en stel nou dat ik vanavond denk, ik ga na deze avond nog even de stad in of ik ga nog even de natuur in. Wat kan ik dan verwachten van de nacht?
3: Ik weet nu niet precies wat er allemaal draait in de stad, maar wat je kan verwachten nu s'nachts als je naar buiten gaat. Nou, wat wel interessant is, dat sommige vogels die actief zijn in de nacht in de stad hier, zoals onder andere ook die meeuwen soms die hier al zijn, dat zijn eigenlijk dagactieve vogels, maar doordat de stad zo licht is, zijn er ook wel eens wat dingen juist s'nachts actief die normaal gesproken dat niet zijn. Maar als we het hebben over echt nachtdieren die je alleen s'nachts ziet bijvoorbeeld in de stad, nou, het kan zijn dat als jij tussen de kroeg en huis fietst of waar dan ook, dat je dan bijvoorbeeld een steenmarter tegenkomt. En zeker in deze tijd van het jaar ook, egels, want die zijn zich nu helemaal vol aan het vreten voor de winterrust. Dus die zijn nu heel actief. Dus nu zie je veel meer egels en dat soort beesten rondlopen s'nachts. Dus dat is eigenlijk ook wel leuk.
2: Ja. Je lezing heet Een wild nachtleven. Wat maakt dat nachtleven dan zo wild?
3: Ja, ik denk dat het ook te maken heeft met alles wat je niet weet. Wat er allemaal s'nachts wel niet gebeurt. Want je ziet het niet. Dus het is van alles een hele wilde wereld wat dat betreft. En sommige dingen hoor je bijvoorbeeld ook niet. Ik was van plan, eigenlijk ben ik het nu een beetje aan het vertesten. Ik was van plan een vleugel van een kerkel mee te nemen en die te laten wapperen. En dan kan je horen, dat wil ik dan laten zien vanavond, dan geef ik hem even rond. Er zitten van die hele speciale haakjes aan de voorkant van de vleugels die het helemaal geruisloos maken, waardoor die super stil kan jagen op muizen. En dat wilde ik nu laten horen, maar ik kan wel doen alsof ik hem flapper, want je hoort hem anders toch niet.
2: Ja. Dus
3: dat, mooi. Dat is een hele idee natuurlijk.
2: En je gaf net zelf al aan, je bent in de nacht veel wakker.
3: Mm-hmm.
2: Ja, hoe ziet jouw eigen nachtleven dan uit? Gaat het dan meer over dieren of over bieren?
3: Ik ben gestopt met drinken. Dat is op zich wel handig, want als je alcohol drinkt, dan word je sneller moe. Dus dan hou je het minder goed vol. Over de andere middelen ga ik verder niet uitweiden. Maar ik ben ook vaak s'nachts actief, omdat de dag is voor mij vaak te kort. En ik ben een nachtmens, maar ik heb een hoofdlamp. Dus ik kan in principe alles wat je overdag doet, zo'n beetje ook s'nachts doen. Dus ik tuinier s'nachts. Ik werk onder andere in de tuin, maar ik zoek ook s'nachts naar fossielen op het strand. En dan kom je ook weer allerlei dingen tegen die juist dan s'nachts leven. Maar ik zoek ook wel eens naar nachtdieren, zoals zoogdieren en wat dan ook allemaal. Dus dat is wel leuk. Maar tegenwoordig hebben we kunstlicht. En dat maakt het aan de ene kant veel makkelijker om alles te doen wat je wil s'nachts. Maar aan de andere kant verstoor je daar wel weer meer natuur en dat soort zaken mee. En ook je eigen nachtzicht. Want wij kunnen eigenlijk stiekem best wel goed zien in de nacht. Maar doordat onze ogen telkens zich aanpassen aan dat licht wat we erbij gooien, zien we een stuk minder. En het is dus ook wel leuk voor iedereen om een keer te proberen om even 15 minuten helemaal zonder licht. En dan bijvoorbeeld naar de sterren te kijken of dan om je heen te kijken hoeveel je eigenlijk ziet zonder kunstlicht.
2: Ja. Tof. We moeten het nachtleven nog maar even gaan trotseren, want je lezing is pas om 11 uur.
3: Ja.
2: Je bent hier nu al. Ga je dan zelf nog, denk je, rondwandelen hier op Eureka?
3: Ja, dat wou ik eigenlijk wel, maar ik kom net uit Utrecht en ik heb veldwerk gedaan in de provincie daar in de buurt. En ik had dus weinig tijd, dus ik moet ook nog even wat aan mijn PowerPoint doen. Dus ik ga nog even snel langs huis en dan ga ik ook die dode kerkel nog even ophalen, want het is weer allemaal slecht gepland wat dat betreft. Daarom komt ook niks af gedurende de dag, dan moet ik het 's nachts doen.
2: Ja.
3: Maar morgenochtend moet ik een excursie geven in Limburg, dus ik weet niet hoe ik dat gaat doen. Dat wordt niet slapen in ieder geval.
2: Nee. Ja, goed. Bedankt, Rick. Veel plezier met je lezing. En wat de rest nog mag brengen, dat mag...
3: Dankjewel.
2: Dat mag
3: fijne
2: je
3: avond.
2: Hey, fijne avond. Ja.
1: Yes, straks gaan we het nog hebben over hoe we het beste om kunnen gaan met stress. Maar eerst gaan we nog luisteren naar muziek. De nacht duurt nog lang en als ik Rick mag geloven, kan het een wilde nacht worden met weinig slaap. Hier is Tijn Spoontjes met Deze Nacht.

0: Oog op Wetenschap met een live editie vanaf Eureka in het Groninger Forum. Op deze avond vol workshops, exposities en experimenten laten wetenschappers jou hun onderzoek zien. We zijn alweer aangekomen bij het laatste onderzoek van deze avond en dat gaat over stress. Ik vind stress zelf altijd voornamelijk vervelend, maar ik heb vernomen dat stress ook onze vriend kan zijn. Hoe dat precies werkt, daarvoor schakelen we over naar Rob.
1: Ja, en ik praat daarvoor met Bertus Hieronymus. Je hebt net een lezing gegeven over hoe we met stress om kunnen gaan. Heb je zelf regelmatig last van stress?
2: Nou, dat valt gelukkig heel erg mee. Maar natuurlijk heb je altijd nog een beetje stress als je publiek moet optreden enzovoort. Maar dat is dus helpvolle stress, omdat het je alert maakt en scherp.
1: Ja. Hoe vaak hebben mensen in het algemeen last van stress? Is daar een getal aan te hangen?
2: Nou, dat is wel ingewikkeld, omdat het nogal van de persoon afhangt hoe vaak we stress zijn en wat we stress noemen. Maar iedereen heeft natuurlijk wel dingen dat even de controle kwijt is of onvoorspelbaar vindt. En dan ervaren we wel degelijk stress.
1: Ja. En hoe kan het dat we dan zo vaak last hebben van stress?
2: Omdat stress eigenlijk een verdedigingsmechanisme is. Wat ons helpt om om te gaan met dingen die we dus niet goed zien aankomen. Waar we niet het gevoel hebben dat we controle over hebben. En stress helpt ons dan om te gaan met die nieuwe dingen. Als je dus vaker blootgesteld wordt aan dat soort zaken, dan zal je ook vaker het systeem geactiveerd krijgen. En op zich is dat helemaal niet erg als je maar genoeg herstelt. En ook weer je stress tot rust weet te komen. En in dat geval is stress gewoon een vriend en alleen maar behulpzaam.
1: Ja, en normaal gesproken zou ik denken, stress is voor mij negatief. Ik voel me er heel erg gejaagd door. Ik ben minder... ik hoop dat ik dan scherper ben, maar het blijkt dat ik vaak toch dingen ga vergeten en zo. Je noemde net al iets positiefs. Zijn er nog meer positieve gevolgen die stress dan toch kan hebben?
2: Stress steunt het bijvoorbeeld om heel erg hoog te presteren. Dus het helpt ook voor motivatie. En stress maakt het gewoon mogelijk om een heleboel hele geweldige dingen te doen. Zoals topsport of politiemensen die ingrijpen. Brandweermensen die in huizen binnenlopen. Die hebben geleerd door oefening in een rustige omgeving. Hebben ze gereedschappen ontwikkeld om om te gaan met die spanning en met die stress. En om dan dus hele positieve dingen bij te dragen.
1: Mm-hmm. Is dat ook waarom er dan toch cursussen als stressmanagement of beter omgaan met stress bestaan?
2: Jazeker, omdat je door oefening eigenlijk meer grip leert krijgen op stress. En dat doen we heel natuurlijk. Bijvoorbeeld kinderen die doen verstoppertje of tikkertje enzovoort. En dat zijn manieren omdat ze dan heel even opwinding voelen en oncontroleerbaarheid. Mm-hmm. En op die manier leren ze omgaan met die spanning en dat ook weer terug te reguleren. En dan kan je dat ook gaan toepassen in andere situaties waar je dat niet zelf opgezocht hebt. En in zekere zin is sport hetzelfde. Je leert dan een lijf wat heel erg opgewonden raakt, hoge hartslag enzovoort. En je leert dat ook weer terugreguleren naar normaal. En als je vaak sport, kun je ook vaak beter omgaan met stress bijvoorbeeld.
1: Oké, dus vaak sporten is een goede tip. Heb je nog één tip voor mensen die beter willen omgaan met stress?
2: Is een hele bekende.
1: Ja.
2: Je moet vaak pauzetjes nemen om even aan te voelen hoe je lichaam erbij zit. En als je dan dus denkt, ik voel me nog steeds heel gespannen. Dan moet je even een lekkere wandeling gaan maken in de natuur. Dat helpt heel goed, mooie muziek luisteren. Dus vaak passen we onze omgeving aan om dat stress meer onder controle te krijgen.
1: Ja, dus altijd goed om even in te checken hoe je eigenlijk voelt. En daarop proberen te reageren. Dankjewel. Vanavond om 9:55 neem je nog een keertje ons mee in hoe we beter met stress om kunnen gaan. De eerste lezing was van jou in het Nederlands. Deze lezing is in het Engels. Veel succes alvast. En dat was Oog op Wetenschap.
0: Oog op Wetenschap. Dat was Oog op Wetenschap live vanuit het Groninger Forum tijdens Eureka. Het festival gaat nog tot 12 uur. Rob, Wouter, blijven jullie nog even?
1: Ja, ik wel. Wouter, ik weet niet hoe het met jou zit. Blijf jij nog even bij Eureka?
3: Ja, ik heb inmiddels bijna iedereen beloofd dat ik kom kijken. Dus ik ben er even bij.
1: Ik ook. Dus ik vrees dat we hier nog wel tot 11 uur zitten.
0: Nou, top. Een fijne avond. De eerstvolgende uitzending van Oog op Wetenschap is volgende week donderdag 1 oktober om 7 uur. Dan is econoom Laura Jansen te gast. Zij doet onderzoek naar arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en wat werkgevers moeten doen om medewerkers gezond aan het werk te houden. Wil je meer Oog op Wetenschap? Alle eerdere uitzendingen zijn terug te luisteren op Spotify. En volg ons ook via Instagram en LinkedIn. Dan blijf je op de hoogte van nieuwe uitzendingen. Tot volgende week donderdag.
4: Op zoek naar een tandarts of mondhygiënist in Groningen? Tandartspraktijk 18 Karaat neemt nieuwe patiënten aan. Heb je nog tandartsbudget voor dit jaar? Wacht niet tot december en plan op tijd. Is mondzorg nodig, maar lastig te betalen? Via de gemeente Groningen kun je mogelijk tot €1000 ondersteuning krijgen voor noodzakelijke mondzorg. Tandartspraktijk 18 Karaat. Goede mondzorg voor iedereen.
5: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
6: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Op een vol terras in Amsterdam is vanmiddag een man doodgeschoten. Volgens getuigen ging er een ruzie met een voorbijganger aan vooraf. Het slachtoffer overleed ter plekke. De andere terrasgangers zijn opgevangen door de politie.
7: We hebben al heel veel getuigen met een bus naar het politiebureau gebracht. En ook puur uit zorg in verband met slachtofferhulp. Het is natuurlijk verschrikkelijk als je dit moet zien. Nou, laten we hopen dat dit gewoon nooit meer gebeurt.
6: De politie heeft een verdachte aangehouden. Ook is het wapen dat werd gebruikt teruggevonden. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten via politiek, media en demonstraties hun extreme ideeën proberen te normaliseren. Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Bij misstanden in een gezinshuis in Groningen zijn betrokken instanties ernstig tekortgeschoten, zegt de inspectie. Twee jonge kinderen werden mishandeld en verwaarloosd, zegt redacteur Milo Hornstra.
8: Ze moesten klusjes doen, het was een soort boerderij, en werden daar aan het werk gezet. Als ze dat niet deden, dan kregen ze bijvoorbeeld niet te eten. Er liep een hond rond en die mocht ze dan bijvoorbeeld bijten. En zo is het uiteindelijk ook aan het licht gekomen dat in de klas zag een juf dat een van de kinderen een bijtwond had.
6: Volgens de inspectie hebben de instanties meldingen laten liggen en niet genoeg samengewerkt. De inspectie eist nu verbeteringen. In België hebben radicaal linkse studenten taarten gegooid naar een professor die banden heeft met de wapenindustrie. Het gebeurde gisteren op de Universiteit van Luik. De professor is een bekende kernenergiedeskundige in Wallonië. Hij werkt op de universiteit aan toepassingen van kunstmatige intelligentie voor defensiedoeleinden. De leiding van de universiteit en Belgische politici veroordelen de aanval. Het weer vanavond helder. Het koelt snel af naar 9 tot 15 graden vannacht. Morgen in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Tikke tik, de hunt is nu bezig. Elk uur weer een nieuwe A-merk superdeal. Mis het niet. Alleen op iBoot.com of in onze app.
10: Op zoek naar topkwaliteit witgoed voor de allerscherpste prijs van Nederland? Kom dan naar Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen. Van wasmachines en drogers tot koelkasten, ovens en keukenapparatuur van bekende A-merken. Nieuw en Bijna Nieuw. Met kortingen tot wel 60%. Direct beschikbaar. Bezoek ons vandaag nog. Nieuw en Bijna Nieuw. Atoomweg 6-6 in Groningen.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op en bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daarom moeizaam onder controle. Er is nog weinig bekend over de aanleiding van een schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. Op een vol terras werd een man doodgeschoten, tot schrik van andere bezoekers.
2: We've been actually sitting in a restaurant eating and we hear two loud noises.
3: He told me to get down. I went under the table and then he said run and grabbed my hand and everyone ran around the corner.
4: Ik vind het tragisch. Ik vind het heel erg natuurlijk dat het zo een gebeurd is.
1: De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties deze week. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. De dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld zijn afgesloten. Premier Jette zegt de waarschuwingen voor rechtsextremisme zeer serieus te nemen. De AIVD en de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding zeiden deze week dat rechtsextremisten hun ideeën proberen te normaliseren.
5: Vrijheid van meningsuiting gaat heel ver in dit land, zeker ook voor politici. Maar het is ook belangrijk om dat met enige verantwoordelijkheid te doen en jezelf ook de vraag te stellen, moet ik deze termen gebruiken of heeft dat mogelijk ook een associatie die leidt tot normalisering van een gedachtegoed dat we eigenlijk niet in het publieke debat thuis willen zijn.
1: Volgens Jette is er een risico dat extreme geluiden doorsijpelen in het politieke debat. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Bij LW Vloeren in Groningen profiteer je in augustus en september van spectaculaire kortingen. €200 korting op iedere all-in PVC vloeropdracht. €100 korting op iedere laminaatvloer vanaf 50 vierkante meter. Kies uit een enorme collectie A-kwaliteit vloeren, professioneel gelegd door vakmensen. Kom langs in de showroom, Atoomweg 6-5 in Groningen of op lwvloeren.nl. LW Vloeren, de mooiste vloer voor de scherpste prijs.
7: De agrarische website van Nederland, deboerdrachten.nl. 35.000 artikelen op voorraad. Vandaag voor 4 uur besteld, morgen in huis.
0: Oog Radio.

0: Het geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Er is nog weinig bekend over de aanleiding voor de schietpartij in Amsterdam vanmiddag. Op een vol terras aan de NDSM-kade werd een man doodgeschoten. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De verdachte vertrok, maar keerde even later terug en schoot de man op het terras dood. Het slachtoffer werkte in een gevangenis in Zaanstad, maar of het slachtoffer en de schutter elkaar kenden is nog niet bekend. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met Jetten en minister Heijnen van Financiën. Met steun van Pro en Volt heeft de coalitie 38 zetels in de Eerste Kamer, wat de krapst mogelijke meerderheid is. Het kabinet wil niet dat jongeren in een gesloten jeugdinrichting 's nachts kunnen worden opgesloten in hun kamer. Dat was een voorstel van het vorige kabinet. Het gaat om jongeren van 12 jaar en ouder met ernstige problemen die door hun gedrag gevaarlijke situaties veroorzaken. Op het opsluitplan kwam kritiek van kinderrechtenorganisaties. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. De autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er bestaat geen vaccin tegen deze variant van ebola. De uitbraak komt mede daardoor moeizaam onder controle. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon en ook kans op een bui en warmer. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jetten over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten morgen met premier Jetten en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bleek bij de algemene beschouwingen dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, op links of rechts, de Prinsjesdagplannen gaan steunen. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in de gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt, ook is het wapen teruggevonden. Het aantal besmettingen met ebola in de Democratische Republiek Congo blijft toenemen. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie gaat het virus nu ook rond op twee nieuwe plekken in het noorden van het land. Autoriteiten melden op dit moment 63 patiënten. Sinds het virus uitbrak in mei liepen bijna 8000 mensen ebola op. Bijna de helft van hen overleed. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot voedsel, medicijnen en andere hulpmiddelen. Het weer. Vannacht koelt het af naar 9 tot 15 graden. Morgen vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Op andere plekken ook wat zon. Het wordt 18 tot 21 graden. De dagen daarna meer zon. Ook kans op een bui. En dan wordt het weer wat warmer. Dit was het NOS Journaal.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. De man die vanmiddag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was vanmiddag op een vol terras aan de NDSM-kade in Amsterdam-Noord. Volgens getuigen zou er ruzie zijn geweest over het gedrag van een hond. De vermoedelijke schutter is opgepakt. Het wapen is teruggevonden. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting. De twee partijen praten later vandaag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen, of links of rechts, de Prinsjesdagplannen willen steunen. Er dreigt hongersnood voor zo'n 6000 Oekraïense burgers aan de frontlinie. Daarvoor waarschuwde Oekraïne de Verenigde Naties. Het gaat om de bewoners van een aantal dorpen in door Rusland bezet gebied. Die dorpen zijn omsingeld door Russische landmijnen, waardoor ze al maanden van de buitenwereld afgesloten zijn. De bewoners hebben daardoor ook geen toegang meer tot medicijnen en andere hulpmiddelen. De Ierse band U2 heeft een optreden gegeven op de school waar de band 50 jaar geleden begon. Op het schoolplein in Dublin speelde de band 7 nummers. De band werd daar precies 50 jaar geleden opgericht, nadat drummer Larry Mullen een bericht op een prikbord plaatste met de tekst: drummer zoekt muzikanten om een band te beginnen. De audities waren een paar dagen later bij hem thuis. Bono had hij bijna aan zich voorbij laten gaan, omdat hij een paar jaar ouder was en bang was dat hij er niet tussen zou passen. Het weer: het koelt af naar 9 tot 15 graden vannacht. Later vandaag vooral in het zuiden en oosten wolkenvelden. Andere plekken ook wat zon. Vanmiddag 18 tot maximaal 21 graden. De dagen daarna meer zon. Dit was het NOS Journaal.
0: Oog Radio.

0: geluid van Groningen. Dit is Oog Radio. Nieuws.
1: Annette Schut met het NOS Journaal. Iran is bereid binnen 7 dagen de blokkade op de straat van Hormuz op te heffen, zegt de minister van Buitenlandse Zaken. Daarvoor moet de VS wel eerst akkoord gaan met het eisenpakket van het land. Het gaat bijvoorbeeld om het versoepelen van oliesancties en het opheffen van maritieme blokkades. De VS en Iran zouden ook gesprekken voeren over een nucleaire deal. Een Amerikaanse functionaris noemt die gesprekken positief en constructief. Oppositiepartijen Pro en Volt willen samen onderhandelen met het kabinet Jette over mogelijke steun aan de begroting van volgend jaar. De twee partijen praten zaterdag met premier Jette en minister Heijnen van Financiën. Vorige week bij de algemene beschouwingen bleek dat er nog geen duidelijkheid was welke partijen op links of rechts de Prinsjesdagplannen willen steunen. De man die vrijdag werd doodgeschoten in Amsterdam werkte in een gevangenis in Zaanstad. Wat voor werk hij daar deed, wil de gevangenis niet kwijt. Ook is nog niet bekend of de schutter en het slachtoffer elkaar kenden. De schietpartij was op een vol terras aan de NDSM-kamer.